de kapper vol. Hou de kapper vol. Is het de nacht die je verdooft? Trek je je haren uit je hoofd? De kapper vol.

kopper vol. Hou de kopper vol. Achterdocht, nou hast alles al bezocht, de kopper vol.

voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Morgen. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. In het weer, 's ochtends is het eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ja, dat geven we je, want we hebben wat eerder beginnen al. 2 minuten nog zijn, Friesel van de Moor meldt hem. Aansluitend hebben we het over de 2e keer in Den Haag, want die praat morgen over de natuurbescherming op het waard. Maar we trap je aan bij Fleetwood Mac, Big Love.
0: Friesel van de Moor.
2: Mijn Harm Wijstra.

0: Heerlijke uitraap van deze Friesland van de Moor. Fleetwood Mac en Big Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moor.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Er is bij u troch crimineel is er 30.000 euro voor sluist, als het ware.
0: Oudere mensen worden soms heel goed rekken troch online criminaliteit. Om daar wat om te dwaan binnen al je speciale vouwlegtingsbijeenkomsten deze week. En eerst aan zo meer hoor in Friesland van de Moor. Je denkt hoe het afsluiten van patten van het waardgebied om vogels te beschermen. Dat moet mogelijk doen, ik als meesken daar les van haar. Dat zei de vogelbescherming.
4: Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijde gebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
0: Dit is Friesland van de Moor, de editie van zo'n oktober 2026. Ik met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Het kabinet komt met een nieuw asielplan. En Lionel Messi speelt het in een uitverkocht stadion zijn laatste wedstrijd voor het Argentijnse voetbalelftal.
1: Omroep Friesland. Friesland van de Moor.
0: Even een boetensje, het staat op een soort plakken de dij met mist. Dat het wordt rond in de ring van de morgen. Het had wel even 30 om op te lossen. Daarna wikkel je de wolken en zinnen mekaar aan. En dan wordt het zo'n 20 rond jin 20 graden. Morgen wikkel je het waar. Grote stapelwolken en een paar buien, maar geregeld zinnen. Dan is het wel een stuk frisser. Dan is het 15 graden en vreet. En volgt een nieuwe steuring. En komt er een buienfront op je zon. En is het 14 graden en wordt het echt yes waar. Dit is de Raccoon, Oceaan.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Koen en Oceaan.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: De Tweede Kamer in Den Haag die praat morgen over de natuurbescherming op het Waard. De discussie gaat nu heel bot over het aansluiten van nieuwe gebieden. Dus er volop meer mogelijkheden binnen om waardvogels te beschermen. Middels het project Wij en Watvogels door de Vogelbescherming Nederland dat al jaren. Een van de resultaten is de sjen bij Peersens Modergat. Van plan om de Peersen Merlanden toegankelijk te houden voor mensen, maar lieke goed de vogels te beschermen, ging natuurbeheerder het Friese Geer de vogelbescherming met de lokale bevolking om tafel. Ingrid Aaldijk van de Vogelbescherming die vertelt hoe wat het opsmieten had.
3: Ja, het is eigenlijk een vorm van zonering. Er is één gebied, de oostkant van dit gebied is afgesloten. Daar hebben de vogels echt complete rust het hele jaar door. En dan is er een gebied dat tijdelijk afgesloten is, namelijk tijdens het broedseizoen. En dan is er een gebied wat eigenlijk altijd bereikbaar is voor de bewoners. En daar is ook een rondje gemaakt, zodat mensen niet alleen de Strekdam op en af kunnen lopen, maar ook nog een klein rondje kunnen maken in het gebied. Dus echt het gebied het hele jaar door kunnen beleven.
4: Is het alleen hier een oplossing of wellicht ook op andere plekken?
3: Ja, we hopen dat het ook toepasbaar is op veel andere plekken. Want dit zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn voor het probleem dat het met de watvogels veelal slecht gaat. En dat we tegelijkertijd natuurlijk ook heel graag bewoners, bezoekers en ondernemers de mogelijkheid willen bieden om van het gebied te genieten.
4: Ja, mensen zijn ook wel eens wat kuddedieren, hè? Die lopen wat achterlijker aan of op plekken waar het het makkelijkste is. Maken jullie daarbij bij het bedenken en uitvoeren van dit soort oplossingen ook gebruik van?
3: Ja, zeker. En want dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil, hè? Dat je het gewenste gedrag, wat dus niet zo verstorend is voor vogels, dat je dat zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk maakt. Dus dat is bijvoorbeeld wat we dus op de bosplaat doen met zo'n paaltjesroute. En dat werkt gewoon eigenlijk heel goed. En ook bijvoorbeeld op de broedstranden proberen we toch met uitleg en ook met kleine afzettingen van die plekken waar de strandbroeders hun nestje hebben. Zetten we het af en wijzen we aan wat dan de gewenste wandelroute is. Zeker als mensen dan begrijpen dat het gaat over kwetsbare vogels, zoals de strandplevier of de bontbekplevier, dan hebben ze daar over het algemeen heel veel begrip voor en lopen ze dus ook de gewenste route, die dus dan niet verstorend is voor die strandbroeders.
4: De optie om gebieden af te sluiten, zoals jullie in Noord-Holland in overleg met de bevolking hebben gedaan, die moet wel in de gereedschapskist blijven liggen wat jullie betreft?
3: Ja, niet alleen wat ons betreft. Uiteindelijk moeten de natuurdoelen gewoon gehaald worden. En wij kunnen dus meedenken met allerlei mogelijke oplossingen. Maar uiteindelijk zijn die niet vrijblijvend. Dus uiteindelijk moet er wel gewerkt worden aan natuurherstel. Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijdengebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
4: Maakt een natuurbeheerder, of het nu Rijkswaterstaat is, of het Friese Geer hier achter ons, of Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, maken natuurbeheerders zich ook juridisch kwetsbaar als ze in die bescherming van die internationaal beschermde soorten niet ver genoeg gaan?
3: Ja, kijk, het zijn geen vrijblijvende natuurdoelen. Er zit ook een verslechteringsverbod in de Europese Natuurherstelverordening. Dus er moeten wel resultaten komen. En het liefst willen we dat natuurlijk in goed overleg en met samenspraak van alle stakeholders. Maar uiteindelijk moet de druk op het hele systeem omlaag. En dat gaat dan niet alleen maar om toerisme, maar dat gaat om alle drukfactoren. Die zullen echt omlaag moeten, want je wil van dit gebied kunnen genieten. Hè, maar dan wel op zo'n manier dat je de natuur daar niet te veel mee belast. Maar dat wil je niet alleen nu. Dat wil je natuurlijk ook voor toekomstige generaties veiligstellen.
0: Dat zei Ingrid Aaldijk van de Vogelbescherming Nederland. De week een grote vogel op de achtergrond te jaren.
5: Ja, wat wie dat voor...
0: voor F34 of zo.
5: Ja, dat is ik niet zo goed voor de natuur.
0: Nee, voor de rest en rondte.
5: Ja, misschien is het wat voor Ruud Maasvogel.
0: Om daar heen te vliegen.
5: Nou ja, wat weet.
0: Ja.
5: Wie dat er nog in kooien zit. Nou, ik ken hier rondje meidje.
0: Het is ook wel opvallend stil.
5: Ja.
0: Zo eruit vliegen we.
5: Nou, je weet het maar net.
0: Ik sla even zien. Ik sla even zien als er nog in de kou is.
1: De media van de morgen.
0: Door een mediafeiken.
5: Ja, terugkeer is een belangrijk onderdeel van het asielbeleid. Het sluitstuk dat het asielminister Bert van den Brink signed in de Telegraaf. Dit heeft een normerend effect voor die groep die weigert te vertrekken. Dat gaan we bestraffen via het strafrecht. We hopen dat dit het effect heeft dat mensen zeggen, daar heb ik geen zin in, ik ga meewerken. Dan heeft het door de zogenaamde terugkeerfrustreerders. Dat zijn dus asielziekers die binnen alweerst en die zorgen ervoor dat ze ja, net versteld worden kennen waar ze bij komen. Ze smieten hun reisdocumenten, smieten ze voort als ze hier het land inkomen. Of ja, ze nemen valse identiteit om. Ja, dan kan je net uitzet worden, want ja, dan is het waar je bij komt.
1: Nee.
5: Dus nou ja, daar wil Nederland dus nou wat ontwaan. Ja, ze wil ik wat waan aan de landen van herkomst die net mij werkje aan gedwongen terugkeer. Ja, ze nemen dus alleen nog meesten waarom die vrijwillig uit Nederland vertrekken. Ja, in dat geval kan een vreemdeling dadelijk al strafbaar wezen als die verklaren dat hij net vrijwillig waarom keert. Dus ja, een maximale straf van 6 man in de cel stellen ze voor. En dan moet ik wat gebeuren, want centraal gaan opvang asielzoekers, het COA, het al waarschuwen dat het toch een tekort aan opvangplakken hield niet meer asielziekers boetend opvang in Ter Apel drieje te wachten. Dat ze daar wachtje matten. Het neemt de organisatie zelfs dreiger om benen, vrouwen en mensen met een medische probleem direct onder dak te bieden. Neemt het COA binnen acuut 100 extra opvangplakken nodig. En ik de extra nederopvang van het Rode Kruis voor asielziekers die naar Ter Apel willen is intussen al vol. Dus ze ziet je plak. Ja, dan, ja, Lionel Messi. Ja, we kennen er haast net omheen, hè?
1: Nee.
5: Ja, van u ziet het net hoeft, denk ik. Maar nee, hij heeft in een uitverkochte Estadio Monumental zien 208e en laatste interland voor Argentinië spelen. De 39-jarige Vrouwstjer nam ouder dan 18 Buenos Aires met zijn laatste optreden in een vriendschappelijk duel. Afskeer van de nationale ploeg. En die wedstrijd die was spelen in Benin. Wat won met 3-0. Messi verzorgde assists voor de eerste 2 goals. En de derde die had hij er zelf in schetten. Wie een penalty. En we zien 126e Interland goal. En er was een soort wisselen aan de Argentijnse kant. Want al die spelers die wisten dan van ja, dit is mijn laatste keer.
1: De laatste minuten met Messi.
5: Dat ik met Messi voetbalde. Ja. Dus ja. Nou, en na de wedstrijd wie Messi ontroerd. Die ondien.
1: Goelen natuurlijk.
5: Ja, ja, ja, ja. Zeker. Een diep pijnlijk afscheid.
1: Argentijnse tafereel.
5: Ja, precies. Dus ja, hij is de meest succesvolle international van Argentinië. En ja, dat had hij dus in het WK. Had hij dat in Qatar, had hij dat ja, een kroontje opzetten.
1: Ja.
5: Ja.
1: Dat is toch wel een van een tierdrak, hè?
5: Absoluut.
1: Wat je van hem vinden.
5: Wat je verder van hem vinden.
1: Hij koe voetbalje.
5: Hij koe voetbalje, ja. Absoluut.
1: Nog steeds op de playlist Lola Young met Messi.
5: Nou, hey, hoe ken het?
1: Dat wist de muziekredactie gewoon. Ja.

Nee, de muziek van Lola Young. Dan hebben we het HU Online Criminaliteit. Een heel soort oudere mensen die we de hut troffen. En daarom zijn er valjachtingsbijeenkomsten in de provincie. Juster wie erin in Burgen. En nu is verslag jouw, die hier erbij.

0: Lola Young en Messi. Ik ben even slaag hoor ik om best hier bij een profiel. Want die nog rest daarin gebouwd. Alleen de skinmaakster die weer er. En daar stierde jij in de hoeken.
1: De Maas.
0: Nog een beetje de sleepy negen in de kouken. Maar hij zult eraan zijn grif uitvleren. De Maasvogel. En jij hem voorbij komen, die Maasvogel. Dan stuurt het wutje Maasvogel in. En dan doos mij aan de priesterronde. Een mooi t-shirt van Friesel van de Moor te winnen. Of een thermoscanner. Twee mooie collectors items. Als de Maasvogel aan zijn vleren jest.
1: De Maasvogel!
0: En die klinkt zo dus. Ja, ja. Maar hij zit nog in de kou, want het is liep nog flink in negen. Maar hij zal er grif uitkomen het komende oren, schat ik zijn. Kijken die is om koffie. Misschien kan er een liedsetje aan tjen, de kouwe. Ja, het is betiet, hè?
1: Het is nog betiet, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Meestal met altijd een wekker en wagenwezen. Want online criminaliteit leidt op de loer. De naam oudere meesken die we de hutter troffen. De ouderijvereniging Anbo POSOB die had daarom speciale voorjagingsbijeenkomsten om meesken ervoor te waskouwen. En durft er weer zo'n bijeenkomst in Burgen. En zulke bijeenkomsten binnen hut nederig, zei Reina Visser van de organisatie daar.
3: Vroeger ging je de crimineel boeten erdoor staan en zintuurlijk ga je de crimineel in hoes zetten. Zodra je je telefoon hier op een dag of je laptop of je computer kende. Er zal maar iets opstaan van waarvan had je de twijfel gaan van wat mat ik je mij. En als je ergens op klikken, nou dan kan dat een hele grote geval gaan hebben. En dat, als je wat ouder wordt, dan is dat toch wat moeilijker om te herkennen. En dan begin je te twijfelen, soort nog wel, soort nog net. En voordat je weer de heimisken ergens op klikt, bij alle gevolgen.
4: Maar welke informatie of maar welk doel of gevoel hopen jou dat de meeste van de media de dooie weer uitkeren?
3: Nou, dat we bewust werken aan digitale weerbaarheid. Van, ze krijgen ook informatie maar in hoers, zodat ze het eens nijlezen kennen. En dat ze dan ik, als ze de computer of de telefoon iets verdachts joggen van, dat ze nog even op papier joggen van, zodat het wezen kennen.
4: Japke Kroes, jou ben je hoort vanuit de politie aanwezig bij de vallochtering voor Oude Rijn. Oor, nou ja, onder oren bankfraude, maar ook online oplochting. Want wat is dat voor onderwerp? Spielt dat bot in deze regio?
5: Ja, de veiligheid van senioren is regelmatig wel in geding. Dus heel vaak ben de meesten nog te goed van vertrouwen. Dat ze denken, oh, degene die ik een telefoon heb of degene die bij de deur staat, dat is degene die het zei dat hij is. En om een aantal vragen, als je daar een paar vragen op trof gingen, dan kun je achterhellen dat het net zo is. En dat is de bedoeling van Joet, om mensen wat weerbaarder te maken.
4: Bonnie Kloosterman, jo komt uit Gariep en jo ben Joet ook aanwezig bij nou, de voorlichting hier over internetfraude. Waarom ben je Joet aanwezig?
6: Nou, omdat ik het zelf aan mij maak ga. Er is bij ons toch crimineel is er 30.000 euro voor sluist, als het ware. En ik herde dat dit er het weer. En ik dacht van nou, ik ging hier hinnen. En net als per se om het verhaal te dwaan, maar gewoon ik om te lusteren. Dus dat.
4: Ja, want waarom toch Njo van nou, ik vind het toch wel belangrijk om hier ek, nou ja, naar dat te gaan?
6: Ja, nou, weet je wat het is? Je krijgt hele vreemde reacties van mensen. Nou, dat zou mij nooit hoe komen. En nou ja, dan denk ik bij mezelf van wij zijn echt net hele domme mensen. Mijn man is gewoon leraar. En die is er toe kwam. En nou ja, daarom denk ik dat mensen wel weten mij. Dat het net alleen nog bij mensen gebeurt die het net alert binnen. Of wat dan ik. Maar het gebeurt. Het kan iedereen ook komen.
4: Want hoe ga je dat bij Jimmer rond?
6: Nou, dat weer de jongens om Itterstiet. Toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En daar stond een vraag in. Dit er hier, en de vraag was, hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat weer net zo. En als dat net zo weer, dan moest hij reageren. En dat had mijn man die in. Nou ja, en toen is het in een sneltreinvaart. Dat weer een man die praatte heel goed Nederlands. En die wist oor of de mensen, die kwam heel vertrouwd oor. En ja, hij is erin trapen. Op een gegeven moment, toen jette weer wat, want hier zie je het boven. En toen jette mijn zoon wat en toen zei hij, oh, dit klopt het net. En toen had de telefoon er hut op smitten. Maar toen werd het kwaad al geschiet.
0: Zijt Bonnie Kloostermans, een verslagjouwer Isa Visser van RTV NOS... bij zijn voorjochtingsbijeenkomst in online criminaliteit het weer in Burger. Waarom dan, Jontje? 64, dit is Sir Tom Jones en It's Not Unusual. We'll be right back.

0: Rijn bij een barbecue, Jimmy op een fiets. En Nijs maken ze op tongensje. Maar Roel uit het Fries.
1: Jaha, Elze Wieke werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke toontje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar zit er ook niks op tv.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is nu 1 minuut door Jaal Verson. Dit is het Nijs uit Friesland, Fijker Wouda. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er zijn geen aanwijzingen voor brandstichting bij de grote brand in het bowlingcentrum De Grote Keizer in Ljouwert. Dat concludeert de politie na onderzoek. Het bloot onduidelijk wat wol de oorzaak west had van die brand van 2 weken lien. Gebouw gier vol slijm verlen, dat is voor een grut pad instwaart. De tweede keer in Den Haag praat morgen over de natuurbescherming op het Waard. Die discussie gaat vooral over het afsluiten van nieuwe gebieden. Sinds de anders joggen dat net zitten, maar neffens Ingrid Aaldijk van de vogelbescherming kan het niet zakelijk wezen.
6: Ja, niet alleen wat ons betreft. Uiteindelijk moeten de natuurdoelen gewoon gehaald worden. En wij kunnen dus meedenken met allerlei mogelijke oplossingen. Maar uiteindelijk zijn die niet vrijblijvend. Dus uiteindelijk moet er wel gewerkt worden aan natuurherstel. Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijden gebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
5: Wat nou nog vuurwerk in de garage of op zouderlezen het, die kent dat Joert vergees Ojaan bij een inleverpunt op het Jerveen. Juster, wie er in jou het ik al zo'n inleveractie en daar roen het aardig terug met mensen die het vuurwerk net langer in huis zou wonen.
7: Ik weet niet dat soort het zit met verzekeringen en dat soort spul. Dus altijd wat komt, nee, ja. Voort met dat spul.
8: De alarmvuurpilken van de boordhaken inleverd, van die wien noer datum. En de mannen woen die graag mijn hart en ei oorstekken, maar daar ben ik net zo van. Dus ik denk, weg met die rommel.
5: Nou, ik ben benieuwd hoe dat thuis vallen is. Dat is de vrouw.
9: Ik denk dat ik
5: van de balie versmitten heb.
9: Die jaren nog op een radio. Dat ja. Mem net een heel even punt.
5: En muziekje, we hebben nu spielken.
9: Nou, lees in de container.
5: Precies. Hartcommissaris van, ja, doe nog de koninginne. Ed Nijpels had een hege pauselijke onderscheiding gekregen voor zijn werk voor de Friese Tjerk in Rome. Hij is benoemd naar ridder in de order van Sint Sylvester. De Friese Tjerk had eeuwen tjen als pilgerstjerken voor Friesen die naar Rome reizigen. En het is nog heel tijd een wichtig moedingsplak voor Nederlandse bezoekers om Rome.
4: Dankjewel Fijker, meer Nijske is altijd een fine nieuws app en op omroepfriesland.nl.
2: Friesland van de Moor.
3: My Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Hij is nou in contact met de dierenweide in Sehusterveen, want die haan een neetgjap, wat dat kert is dat juist aansten. Maar eerst joggen we in het waard, Sjitske Wiebinga, goeiemorgen.
1: Een hele goeiemorgen.
0: Hebben jullie het best een liedse verhaal mee te beginnen?
1: Ja, dat verwacht ik al. Het is op dit stuit hebben we echt nog te krijgen met dieren in de hele provincie. Al moet ik wel zeggen, de hield al wel koorde giel in de provincies Drenthe en Oerisel. Daar is het zicht echt wel onder de 1000 meter, om precies te wijzen 1200 meter en 700 meter in de Flevopolder. Maar bij ons is het zicht om en bij de 2200 meter. En dan spreken we echt nog over dieren. Maar de wind komt uit het eerste noord-zuid-eerste, dus ik verwacht je dat wij ik nog wel wat te krijgen zullen mij de misten die te, dus ik nog uw kant wel wat opkomen kan. Nou, daarnaast is het vanzelfs ik nog tjuster, dus opwarming zullen het voor eerst ik nog net. Daar kan ik gewoon nog mist ontsteen. De temperaturen die binnen wat onder hege kant voor de tijd van het jaar. Op Vlieland is het 15 graden, dwaaim 13,4. De pijn die het een 12,6 op de thermometer steen. Een graad heger is 10 grauw. Laaksom dan met 15 komen draaien. Bakkenveen zit op 11,3 en Siegerswaard die zit op 12,4 graden. Nou, normaal wij hebben rond deze tijd een graad of zo achter op de thermometer staan. Dus nou, echt koud is het net. Nou, wat ik via de verwachting is dat want die mist en diezen wat oprommen is, zo jouw element hier, dan komt de zinder er wel weer aardig bij. En we zitten nog heel de tijd in die warme, vochtige lucht, dus het zal dan ik wel weer vlug opwarmen, zeker in de zinnen. 14 ons 16 graden, zo jouw element hier. En die wind die is eerst nog eerstelijk, wordt zuid-eerstelijk. En die zal letter op de dij heel door omgaan. Maar voor de tijd, dan is er dus een afwisseling van wolken en zinnen. Bloedt het eigenlijk wel droeg. En hebben een 18 ons 21 graden als maximum temperatuur steen. Aan het eind van de middag dan is de bewolking wassen via Tanaam. En dan, ik verwacht je echt in het eind, of het begin van de juni het oor, dat die wind en ik heel veel omslaan zal uit het noorden.

0: Die komt echt een stuk leger uit. Morgen hebben we echt een afwisseling van een heel soort zinnen. Maar ik wil behoorlijk wat bewolking en stapelwolking en rijnwetter buien. En bij die buien dan helpt de wien ik nog even flink uit. Die trogsneed zilder matig ontkrachtig wezen. Maar een wienkrecht zon sluit ik net uit boet nu. En zeker in het kustgebied. En dan bij die buien, ja, dan zakken die temperatuur onderuit. Tussen de buien trog is het een 14 graden. Hebben we dan als maximumtemperatuur nou juur tussen 21. Dus het zal echt wel even wennen wezen. Maar in zo'n bui, ja, dan wordt het nog een stuk frisser. En dan helpt de wien ik nog eens even flink uit. Dus de jas zal zeker wel nodig wezen.
1: Ja, die kan wel weer om. En in de dagen daarna bloot het dan extra?
0: Ja, eigenlijk wel. We hebben op vreed, dan is het compleet yes. Ik heb al een PKR neemt deze weken, maar de zinnen die zullen we dan net eens heen krijgen. En het rijnt eigenlijk voor het grootste pad van de dij wel aardig trog. Zal ik wel een paar droege momenten wijzen. En de stier erbij nog hield die stevige west- en zuidwestelijke wien in trogsneed matig ontkrachtig. Maar ik dan is wienkracht zo wel mogelijk. En dan het weekend, sneur en snijn, dan hebben we echt wel wat ruimte voor de zinnen. Maar geregeld buien van de Noordzee en ik dan zil de wien wil de haatrol pakken. Matig ontkrachtig in trogsneed en dan ik zil de temperatuur net heger uitkomen als 15 graden. En in de nacht dan zak het naar een graad als 8 ont het CM. Dus ja, we kunnen wel stellen dat het qua temperatuur wel aardig in de buurt komt bij wat we normaal verwachten kennen rond deze tijd van het jaar.
1: We hadden straks wel even een woordje.
0: Ja, ont dan.

0: Altijd maar in een lekker friske reggae-plaat van Rhythm X. Het is 18 minuten van zon.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een neetjalp vanuit Zeusterveen van het bestuur van de dierenweide daar. Want mij regelmatig hiet worden daar bedonen en beskilme itensresten in het bestenparkje dumpt. Dat fretten is gevaarlijk voor de besten, want die kinderen daar slim ziek van worden. Ik praat er verder over met secretaris Arianne van het Ende daar van de dierenweide. Arianne, een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Wat treffen je hem zo krijgt om daar alweer in dat parkje?
2: Nou, het beest is elk jaar Turkse balen en dat soort goed. Het is hier niet eens gewone balen. Het zijn pizza's, het zijn van die, hoe neemt die dingen? Het is meer pizza goed. Ja, en dan ik nog mijn plastic eromheen.
0: Dus het is net niet eens gewone balen, zei het?
2: Nee, het is geen eens gewone balen. Wat er omheen gegooid werd beskimmeld de laatste 10, dat is elk jaar Turkse bal.
0: En wordt dat dan
2: pizza's en dat soort goed.
0: En dat wordt dus bewust hoe het hek kunnen smieten, maar...
2: Dat wordt bewust hoe het hek kunnen smieten.
0: Meestal gaan net in de gaten dat besten daar ziek van worden kennen dus.
2: Blijkbaar net.
0: En is dat al het geval West?
2: Nee, gelukkig net. Gelukkig net, we kent er elke keer nog op tijd wij helje. En het wordt de laatste keer is het roeien smieten. Nou, eigenlijk haast onder uw zegen.
0: Oh.
2: We waren er ontvoerien, we hadden er fruit en groenten daar smieten.
0: Ja.
2: In datzelfde hoekje en we zijn voor weer bezig. We gaan niks doen en toen is er wel omheen gegooid.
0: Nou, waar je daar wel meestal omheen denk ik, had die dan wat jongen?
2: Ja, nee. Ja, je jaren wel eens wat. Die ene zei van ja, daar hadden ze een keer een blauw auto, pizza auto, stoen, steen, die hadden we doorheen gegooid. En dan zei hij, had hij een op een fatbike west, maar dat kan ik al net klappen, want dat wie en die had er gewone bal in gegooid, dus dat kan net.
0: Nee. Maar je had dus geen idee van waar het komt?
2: Nee. Nee. Nee, we hadden wel gewoon camera's, maar we hadden geen wifi, dus dat werd hem ik net.
0: Nee, want ik zoek het steeds. Je mag haast een camera deel zetten, maar hoe slim,
2: ja,
0: is, het? Hoe slim is het dan?
2: We hadden wel gewoon inderdaad.
0: Ja, maar het had ik net nederig wezen, toch?
2: Nee, dat soort zussen van net, nee.
0: Nou,
2: en daar gaan wel boeren hingen, altijd wel, al die jaren wel. En er staat op, geen beschimmeld brood, maar ja.
0: Maar is het nou dan zo'n kwart dat het gebeurt, of is het al langer het hier?
2: Nee, het speelt het al een heel kort, zolang het herkant er is, maar het is nou wel heel erg op het ogenblik. En het is nou echt alle jaren, kijk wat steeds, de pizza spullen en dat soort spul. Voor hen weet ik wel gewoon beskimmelde balen, maar nou niet meer.
0: Ga je maar een rondje onze de pizzeria's Westino omkrieten?
2: Nee.
0: Nou, zo kennen dat het erbij komt. Hey,
2: ik ben echt een recensieur. Je maakt het wel hutmaats kennen, hè?
0: Dat is het, ja. Want IMH in april dacht ik het beheer oornaam. Hoe gaat het verder dan?
2: Prima. We hadden er weer een bloeiende bodem van maken, in ieder geval. Het is nou weer mooi green. We hebben twee nieuwe besten erbij. We hadden twee mooie deksterkoeien erbij. We hadden twee geiten erbij. Het gaat prima.
0: En genoeg vrijwilligers, want ja, al die besten maar echt verzwaren worden vanzelf.
2: Nee. We gaan heel mooi een groepje vrijwilligers, maar er maakt echt nog volle meer bij. Want er maakt nog zoveel gebeuren, er is zoveel achterstallig onderhoud. En dat maakt gewoon. Dat kennen we net alleen. Dat kennen we net maar in handje vol.
0: Nee, en als je dan ook al een keer die beschimmelde balen voor het maar dan haal je de hand vol.
2: Nou, sa.
0: Ja. Nou, maar is er een oplossing in zicht? Want je kan ook net alle dagen posten, denk ik, hè?
2: Nee, dat ken ik net. Nee, dat is dan net een oplossing in zicht. Normaal gesproken, ik wil altijd wel bellen. Van, er leidt weer van dat spul in het kamp. Er is weer spul erin gegooid. Nou, en dan geven we erheen en dan halen we het erbij. En meer ken je eerst net wel?
0: Nee.
2: Nou, helaas. Ja,
0: hoop je dat de oproep toch lezen wordt en sjoen wordt en meestal het joggen en trooi aankennen om diezelfde die het smiet, dat het ophoudt.
2: Dat hoop ik ooit. En wie hoop je eigenlijk dat we ze zelf ook nog een keer betrapen kennen. Maar ja, dat is ik de laatste keer bij de West door iemand voor je.
0: Ja, gebeurt onder de noord.
2: Ja, dan ben je krijgt op verkeerde plaats, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar je houdt er net mee op.
2: Nee, zeker net.
0: Nee.
2: Zeker net, nee. Mijn kinderen is heel moois, nog moois van meisje.
0: Arianne van Tende van de Dierenweiding, zuster Veerne, dankjewel voor de taaljochting. Succes ermee, hè?
2: Dankjewel.

0: Brandon Flowers en The Crossfire.
1: Friesland van de Moorn.
0: Hoe houden we jong internationaal talent in Friesland? Die vraag die stuurt op de internationale squallen in Gautum Centraal. Op het evenement Friesland Connected. Het is een initiatief van de squallen, International Welcome Center Noord en Talent House Friesland. Ik praat er verder over met de projectleider Jeroen van Wijk van Talent House. Een goeie morgen.
2: Ja, goeie morgen.
0: Hoe groot is dat probleem eigenlijk van talentvolle jongeren die het Friesland naar de studie verlitten?
2: Ja, ik denk dat net dat het grootste probleem is. Het grootste probleem is dat binnen een aantal jaren een arbeidsmarktstadion vol mensen de arbeidsmarkt in Friesland gaat verlitten. En daar had een oplossing voor nodig. En internationaal talent is net de oplossing, maar wel een van de mogelijke oplossingsrichtingen voor de bureauen in Friesland.
0: Ja, daar komt schoot het voort goed, want een Abelenstra-stadion vol, dat ben heel wat mensen die het voortgingen dus.
2: Ja, dat ben het 10.000 mensen inderdaad, hè, vanwege orde of vergriezing en mensen die in Friesland verlitten. Dus dat is een behoorlijk aantal.
0: Nou, heb je een bijeenkomst, wat wil je hem daarmee bereiken?
2: Ja, Friesland Connect draait vooral om verbindingen vermijden. En we brengen mensen samen die alle jaren een stukje van de puzzel gaan. Dus binnen werkjouwers die personeelziekje, onderwijsinstellingen waar talent opgeleid wordt. En ook organisaties die helpen bij het wonen en integreren in Friesland. En ook de doelgroep zelf, de internationals, binnen de familie aanwezig. En samen gaan we zien hoe we internationaal talent beter vers houden kunnen voor Friesland.
0: En hoe kun je dat bereiken? Ben je er al concrete voorbeelden voor?
2: Ja, dus jongens, dat er een hele platte organisaties binnen die wat doggen met internationaal talent. En die doggen alle jaar iets in de puzzel. En doggen ze dat zelf. En dus een international werkjouwer, die werd soms net bij de werzenmat. En mijn talent house proberen dat juist te verbinden met elkaar. En alles samen te doen. Dus net niet alleen als elke organisatie zijn eigen ding. Maar echt samen alles weer organiseren. En er komt een stuk natuurlijkheid voor die talenten.
0: Ja, want onder die bijeenkomst van Talent House Friesland ik officieel dan share. Dus dat zullen we de komende tijd vaker zien?
2: Ja, initieel vaker zien komen. Maar evenementen voor werkjouwers, voor internationals. Dus je zullen inderdaad de komende maanden en hier meer van dit soort initiatieven zien.
0: En waarom is het zo belangrijk dat die talenten hier in Friesland blijven? Want je kan ook aan de andere kant zeggen van ja, je kan uitvliegen en talent ontwikkelen je ergens anders.
2: Jazeker, maar de sjoch dat steeds meer bedrogen echt problemen hebben om personeel te krijgen. Zeker in de grote sectoren in Friesland, hè, dus in de innovatieve maakindustrie rondom Drachten, de watercampus in Djouwert. Ja, en die gaan steeds grotere vragen naar mensen die ze hier net altijd krijgen kennen. Ja, en dan is internationaal talent wel een mooie oplossing daarvoor.
0: En dat je met die talenten praat, wat jou die zelf hoor?
2: Dat ze heel veel moeite hebben om te weten wat voor bedrogen en wat er nou eigenlijk is al jaar in Friesland. He, welke bedrogen kan ik me bij ons sluiten, waar kan ik aan het werk? Daar hebben ze een platte moeite mee. En daar kunnen we ze denk ik heel goed mee helpen.
0: En daar kun je de bedrogen dan ook mee helpen? Want daar lijkt misschien wel een deel van de oplossing, hè?
2: Ja, en het is voor bedrijven ook wel moeilijk, hè? Want binnen een aantal bedrijven in Friesland die werken al met internationaal talent. En dat gaat hartstikke goed. Maar dan ben ik op platte bedrijven die zeggen van wat betekent dat nou van mijn organisatie? Moet ik naar Engels praten? Wat betekent dat voor de cultuur van mijn organisatie? En dus ja, een hele platte vragen. En nou, die vragen rollen we met Talent House, met mijn departments en de organisaties die nu bij ons aangetrokken zijn. Die willen we daar mee helpen.
0: Een soort succes van met Jean Gautum en met de stappen die hij volgt. Jeroen van Wijk.
2: Super, dank u wel.

0: Ja, Aurora wie dat in Running.
1: De media van de morgen.
0: Een Runaway, ja, dat wie een noemer, dat draaide ik eigenlijk voor iemand die op de reunie van Omroep Friesland wie fijn.
2: Oh, ik denk al, want ik ken deze plaat, hè, maar wel een hele mooie, sfeervolle plaat trouwens.
0: Nou, Aurora, dat is echt een grut hit in Noorwegen. Dit liedje, dat is op TikTok oppikt en het is onder de jeugd een echt een hele dikke hit. Het is echt miljoenen keer bezien.
2: Oké. Okay.
0: En zij maakt fantastische muziek.
2: Ja, dit klonk heerlijk.
0: En zij komt ook wel eens, nou ja, ze had wel eens een tour in Europa, maar ze wil net echt de jocht erop breken. Maar vriendelijk is die ik op de reunie van Omroep Friesland.
2: Ja.
0: Ja, ik zit direct al een scoortje bij de club, dus ik mocht er echt. Ik wil zo oud dat ik bij de reunie werken mocht.
2: Ja,
0: en trof ik een oud meiwerker Mirjam van der Veen. En die had ik het altijd in Friesland van de Moor vaak het eerste horen.
2: Oh ja.
0: Dus ze zei, als het nou kwartier verzonnen heren een keer zoiets van Aurora draaien worst.
2: Dat is slagen.
0: Nou, ik denk van, nou, van Mirjam.
2: Ja. En zei jij nou eens wat nice, want ik hoor deze net. En ik vond het mooi noemer.
0: Ja, nou, bij Dissen. Het nice uit de horen media.
2: Ja, nou, ik moet even een reactie kriegen van Louis.
0: Ja?
2: Op de inleveractie van het vuurwerk.
0: Ja?
2: Van, hey, die foto's, jongen, van het vuurwerk dat inlever is. Een 100.000 klapper. Zo die werd de keer komen. Dat is toch zonde om zijn foto's smieten. Nou, Louis, dat is nou krijg net de bedoeling van die inleveractie. Het was frustreren.
0: Hij zei er nog bij, had je hem er even hoe bellen? Je vreeg je er maar even naar.
2: Ja, nou.
0: Nee, dat werd ook net.
2: Ik denk het net, nee. Ja, als je denkt van het ken het gekker, dan komt het toch weer nice de boeten dat het toch weer gekker ken. Want nou het Iraanse regeer, de Franse ambassadeur in Teheran, om opheldering vregen over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren in Frankrijk.
0: Oh.
2: Maar jij moest je even bedenken dat dit is hetzelfde Iran dat zijn eigen bevolking met 10.000 van stritten shit. En er zijn 10.000 deren, wat we weten, en mogelijk bent er nog volle meer, en doet daar protesten ontstaan. En nou ja, diezelfde regering die het nou dus Frankrijk op het matje roepen. Er ben wel een soort mensen verwoenen rekken. Maar ja, het er ik hut ontstaan er in Frankrijk. We hebben het juist er ik al oehan. En er ben naast scholieren, ben er ik relskoppers die het protest een beetje oornam. En daardoor vallen er ik toch wel een soort verwoen. Donald Trump heeft Frankrijk ik op een vinger stikt. Want hij zei het van de migratie en de islam, dat binnen de jippere oorzaken van het probleem op die Franse squallen. Wat in Frankrijk gebeurt is niks anders dan het gevolg van een massale immigratie die buiten controle is. Dus dan wil je wel even trottoir op een vinger stikt.
0: Zo.
2: Ik bedoel, je zou misschien niet Trump nog even wijzen kennen op wat zijn ijstroepen daar alle hier in zijn eigen land uitvreten.
0: Oh, precies.
2: Ja, nou ja, wat ik zeg. Dan denk je, het ken het gekker.
0: Maar toch.
2: En dan toch.
0: Nou, we houden er eerst maar mee op. We moeten even wat de NOS te melden had. Misschien zit er ergens
2: anders aan
0: de
2: wat wat in. Ja,
0: we weten het net. We schakelen even met Hilversum.
1: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
6: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nooit. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
10: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
9: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog één keer scoren.
11: Arriba Leo, maar Messi, Messi, goal!
9: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer, vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
0: Ja, dankjewel Katrien. De muis maar even goed zetten voor het komende uren. Het is 4 minuten nu zo. Dan geven we weer mee Friesland van de Moorn. Als een trapje warm. Een bijzondere plaat van U2 draaien we van Jelle. Want zo'n oktober 4 wielien, die een bijzondere dij van hem is. Een aukje Walk On van U2 komt er aan.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei doei!
0: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Friesland van de Moor.
6: My Harm Wijstra.

0: Enorm denken aan een oudje van Jelle wie dit, You Two en Walk On.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Er is bij u troch crimineel is er 30.000 euro fot sluist, als het ware.
0: Andere mensen worden vaak de dupe van online criminaliteit. Om daar wat om te dwaan bent er al je voorlichtingsbijeenkomsten in de provincie. Daar winnen we bij, als meer in Friesland van de Moorn. Het gaat ook over het afsluiten van patten van het waardgebied om vogels te beschermen. Dat moet mogelijk blijven, als meesten de les van huis uit de vogelbescherming.
4: Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijdengebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
0: Fijke Wouden, daar heb ik nog heel iets bij. Fijke, goeiemorgen.
5: Jazeker, goeiemorgen. Heel iets meer mensen die krijgen de komende 20 jaar kanker. En Cristiano Ronaldo komt bij een uitgebreide verklaring hoe zien opstappen bij het nationale voetbalhalftal.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in de kwart. Sjitske Wiebenga, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Nou, misten deze heen Joris Provencie. Kan in het verkeer van min zicht zwaardje. Maar dit lost in de informant die het op. En daarna wisselen wolken en zinnen in waar A. Maar de zwakke zuideerste wien warmt het dan weer noffelijk op. Om te simmerske 20 en 21 graden. Om het eind van de middag neemt de bewolking en wien ta. Volgen terug buien in de joen en nacht. Morgen binnen de wolken buien van zee. Maar ik geregeld zinnen. Het zal even wennen wezen. Want bij de matig rond soms hudden wat wester, wordt het dan net warmer als 15 graden.
0: De Twarkemer die praat morgen over de natuurbescherming op het waard. Die discussie gaat nu heel bot over het afsluiten van nieuwe gebieden. Nu is er volle meer mogelijkheden binnen om waardvogels te beschermen. Middels het project Wij en de Watvogels doet de vogelbescherming dat al jaren. En een van de resultaten is te zien bij Peersens Moddergat. Voor een plan om de Peersemerlanden toegankelijk te houden van mensen, maar lieke goed de vogels te beschermen, komt de natuurbeheerder het Friese Geer te geren met de vogelbescherming en de lokale bevolking om tafel. Ingrid Aaldijk is van de Vogelbescherming Nederland en die vertelt hoe wat dat opsmieten had.
4: Ja, het is eigenlijk een vorm van zonering. Er is één gebied, de oostkant van dit gebied is afgesloten. Daar hebben de vogels echt complete rust, het hele jaar door. En dan is er een gebied dat tijdelijk afgesloten is, namelijk tijdens het broedseizoen. En dan is er een gebied wat eigenlijk altijd bereikbaar is voor de bewoners. En daar is ook een rondje gemaakt, zodat mensen niet alleen de Strekdam op en af kunnen lopen, maar ook nog een klein rondje kunnen maken in het gebied. Dus echt het gebied het hele jaar door kunnen beleven.
7: Is het alleen hier een oplossing of wellicht ook op andere plekken?
4: Ja, we hopen dat het ook toepasbaar is op veel andere plekken. Want dit zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn voor het probleem dat het met de watvogels veelal slecht gaat. En dat we tegelijkertijd natuurlijk ook heel graag bewoners, bezoekers en ondernemers de mogelijkheid willen bieden om van het gebied te genieten.
7: Ja, mensen zijn ook wel eens wat kuddedieren, hè? Die lopen wat achterlijker aan of op plekken waar het makkelijkste is. Maken jullie daarbij bij het bedenken en uitvoeren van dit soort oplossingen ook gebruik van?
4: Ja, zeker. En want dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil. Hè? Dat je het gewenste gedrag, wat dus niet zo verstorend is voor vogels, dat je dat zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk maakt. Dus dat is bijvoorbeeld wat we dus op de bosplaat doen met zo'n paaltjesroute. En dat werkt gewoon eigenlijk heel goed. En ook bijvoorbeeld op de broedstranden proberen we toch met uitleg en ook met kleine afzettingen van die plekken waar de strandbroeders hun nestje hebben. Zetten we het af en wijzen we aan wat dan de gewenste wandelroute is. Zeker als mensen dan begrijpen dat het gaat over kwetsbare vogels, zoals de strandplevier of de bontbekplevier, dan hebben ze daar over het algemeen heel veel begrip voor en lopen ze dus ook de gewenste route, die dus dan niet verstorend is voor die strandbroeders.
7: De optie om gebieden af te sluiten, zoals jullie in Noord-Holland in overleg met de bevolking hebben gedaan, die moet wel in de gereedschapskist blijven liggen wat jullie betreft?
4: Ja, niet alleen wat ons betreft. Uiteindelijk moeten de natuurdoelen gewoon gehaald worden. En wij kunnen dus meedenken met allerlei mogelijke oplossingen. Maar uiteindelijk zijn die niet vrijblijvend. Dus uiteindelijk moet er wel gewerkt worden aan natuurherstel. Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijdengebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
7: Maakt een natuurbeheerder, of het nu Rijkswaterstaat is, of het Friese Geer hier achter ons, of Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, maken natuurbeheerders zich ook juridisch kwetsbaar als ze in die bescherming van die internationaal beschermde soorten niet ver genoeg gaan?
4: Ja, kijk, het zijn geen vrijblijvende natuurdoelen. Er zit ook een verslechteringsverbod in de Europese natuurherstelverordening. Dus er moeten wel resultaten komen. En het liefst willen we dat natuurlijk in goed overleg en met samenspraak van alle stakeholders. Maar uiteindelijk moet de druk op het hele systeem omlaag. En dat gaat dan niet alleen maar om toerisme, maar dat gaat om alle drukfactoren. Die zullen echt omlaag moeten, want je wil van dit gebied kunnen genieten. Hè, maar dan wel op zo'n manier dat je de natuur daar niet te veel mee belast. Maar dat wil je niet alleen nu, dat wil je natuurlijk ook voor toekomstige generaties veiligstellen.
0: Dat zei Ingrid Aaldijk van de Vogelbescherming Nederland.
8: De media van de morgen.
0: Chris, die vindt er wat van.
5: Ja, die zei net, er is echt net in dit Fries praat, blijkbaar dat het om een waadzee gaat. Ja, heb ik ergens wel een punt verzels, hè? Kijk, als hier een zesde jaar van liggen we een soort rondstijdelijk kolonialisme.
0: Oh.
5: Ja, dus dat gaat wel heel veel verzels. Maar het valt wel op. Als het om een waadzee gaat, dan ben vaak toch mensen die Nederlands praten, die het heel goed weten hoe het met de waadzee, hoe we daarmee omgaan moeten.
0: Ja, het is ook een zaak van nationale...
5: Ja, precies.
0: Importantie.
5: Ja. No. En dan hebben eilanders niks meer in te brengen, kennelijk.
0: Nee, dan ja, dat...
5: En die zegt, ja, wij wonen hier al zo lang dat we hier Libië en ja...
0: Neemst die in die eilanders van in wie kan mijn petitie in Den Haag vanzelf.
5: Precies.
0: Die nogal heel flink tekenen weer.
5: Ja, behoorlijk. Dus
0: van de week het debat.
5: Dus. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt.
0: Ja.
5: Ja. Dit is toch wel vrij serieus nieuws. Want heel veel meer mensen die krijgen de komende 20 jaar kanker. En dat is door blikken uit een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. Waar in 2024 zo'n 136.000 mensen de diagnose krijgen. Zullen er in 2044 zullen dat zo'n 170.000 per jaar wijzen. De Telegraaf die schroot erover. En bij vrouwen wordt de grootste groei verwacht bij hoed, borst en longkanker. En bij mannen gaat het benam om hoed, prostaat en blaaskanker. De belangrijkste verklaring voor de toename is het feit dat het aantal ouderen in Nederland stijgt. Dat zei Ernst Kuipers, hij is de voorzitter van de Raad van Bestuur. Kanker komt vaker voor op hogere leeftijd. Ja, het klinkt dus dan ergens, ik wil wel logisch.
0: Ik wil wel logisch, maar aan de andere kant wordt toch zijn dat de behandelingen, de medicijnen heel iets beter worden. Dus ja. Dat het tal weer omdrongen wordt.
5: Ja, dat zoen je dan, verwacht je inderdaad. Maar heel iets meer mensen krijgen leverkanker. En dat komt wel omdat er meer mensen binnen mij oergewicht, zei Kuipers. En dan ben ik meer vrouw in mijn longkanker, omdat die ben vaker ontsmoken gaan. En dan denk ik, we weten nou... Vroeger koest dan zeggen, ik wist net van de gevaren.
0: Nee, dat is nog wel van waskogen.
5: Precies, nou is dat genoeg van waskogen. Dus,
0: dan ben je wel verontrustende cijfers, hè?
5: Dan ben je net echt fleurig.
0: Nee.
5: Nee. Nou, wat ik net fleurig vind, dat wie Cristiano Ronaldo.
0: Nee, die heb ik net fleurig.
5: Nee, die is gelijk hoe Messi. Nou, ja. Stadion vol, mensen die de oudski nemen, al die emoties. En ja, dan heeft een mooie oudski. Maar dat is, dat dreigt Cristiano Ronaldo nou net te krijgen. Hij ronde van de week is hij Lilk Fotran uit het Portugese trainingskamp. Want ja, meneer moest op een bank zitten, mocht nog wel even warm rennen. Maar kwam uiteindelijk net in de wedstrijd. En ja, dat ziet hem net heel en al lekker. En ja, de wien dus kennelijk, dat is echt heel bijzonder. Dit zei hij, hè? Dit is de kant van
0: dit is zijn statement, ja.
5: Dit is zijn statement, hè? Daar komt hij nou mee. En dat de wien kennelijk afspraken maken, maar wat de bondscoach zissen zoe, die zoe dan zissen, ja, het is mijn schuld. En dat wie verslaan in documenten, maar snijg je
0: dat wordt wel heel vier.
5: Hoe ben die verhoudingen dan bij zijn overtal, denk ik dan? Dat er al zaken op papier komen te staan van...
0: Statements...
5: Van, nou, dit is toch season. Dan, ja, dat liep mij ik net heel erg zoen.
0: Nee.
5: En, hij zei het wel van, naar ouderen van die wedstrijd ben ik de fans, heb ik net tank zijn en dat wie een fout en die ik net meidje mochten.
0: Oh, daar je had er dan
5: en
0: wel
5: daar bied ik mijn excuses voor, man. Ja. Dus, maar hij zei het netjes tegende, de schijning van vertrouwen, terug de bondscoach, zei hij van, ik ging net opstappen, maten, die verantwoordelijkheid leidt bij mij, maar ik ben nog heel iets fit.
0: Oh.
5: En ik speel hier voor mijn club.
0: Ja.
5: En ik hoop dat ik weer...
0: Dus hij is weer beschikbaar.
5: Voor het nationale halftal te doen. Ja.
0: Ja.
5: Ik zoek wel even goed vast liggen.
0: Ik zoek het document wel even goed
5: ja, precies.

Nou, zo is dus verslagjouwer in Burgen. Daar wie een voorlichtingsbijeenkomst in online criminaliteit. Want hield niet meer meesken worden daar het slachtoffer van. Eerst daar zijn de muziek van Cadans, Nederpop op Omroep Friesland in Friesland van de Moon. Dit is De Wind.

0: Adams en De Wind. Nou, die jaren we wel, maar de maasvogel die jaren we nog steeds net. Hij ziet wel wat slipperig in de kou van de morgen.
1: Ja, ja, hij weet ook niet meer in welke gebieden dat hij nou wel of net komen, mij natuurlijk.
0: Nee, nou ja, hij maakt je vrij
1: vleren.
0: Hij maakt je vrij vleren. Hier praten we Fries, dus hij ging gewoon vrij vleren.
1: Ja.
0: Maar als je maar zijn eerste meester dat je maasvogel dus hebt, nee, 0620 4 9 9 1 9 9.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Online criminaliteit. Ja, heel soort oude meesken worden daar de dupe van. En daarom haar Oude Rijnvereniging deze week een speciale voorlichtingsbijeenkomst. Om meesken daarvoor te waarschuwen. Zij ik in Burgen. En zulke bijeenkomsten binnen hut nedig, vertelt Reina Visser van de organisatie daar.
3: Vroeger ging je de crimineel boeten erdoor staan. En zodra ga je de crimineel in huis zetten. Zodra je je telefoon hier op een dag, of je laptop, of je computer, kan er zomaar iets opstaan van waarvan had je de twijfel aan van, wat mat ik je mij? En als je ergens op klikken, nou dan kan dat een hele grote geval gaan hebben. En dat hoor. Als je wat ouder wordt, dan is dat toch wat moeilijker om te herkennen. En dan begin je te twijfelen, zoet nog wel, zoet nog net. En voordat je weer de heimisch ergens op klikt, bij alle gevolgen.
4: Met welke informatie of met welk doel of gevoel hopen jou dat de meeste van de media de door je weer uitkeren?
3: Nou, dat we bewust werken aan digitale weerbaarheid. Van, ze krijgen informatie bij die hoers, zodat ze het eens nijlezen kennen. En dat ze dan, als ze de computer of de telefoon iets verdachts joggen van, dat ze nog even op papier joggen van, zodat het wezen kennen.
4: Japke Kroes, je bent hoort vanuit de politie aanwezig bij de voorlichting voor Oude Rijn. Oor, nou ja, onder oren bankfraude, maar ook online oplichting. Want wat is dat voor onderwerp? Speelt dat bot in deze regio?
5: Ja, de veiligheid van senioren is regelmatig wel in het geding. Dus heel vaak ben de meesten nog te goed van vertrouwen. Dat ze denken, oh, degene die ik een telefoon heb, of degene die bij de deur staat, dat is degene die het zei dat hij is. En om een aantal vragen, als je daar een paar vragen op trofgeren, dan kun je achterhellen dat het net zo is. En dat is de bedoeling van jou, om mensen wat weerbaarder te maken.
4: Bonnie Kloosterman, je komt uit Gariep en je bent ook aanwezig bij de voorlichting hier over internetfraude. Waarom ben je hier aanwezig?
6: Nou, omdat ik het zelf aan mij maak ga. En er is bij ons toch crimineel is er 30.000 euro voor sluist, als het ware. En ik hoorde dat dit er hoe het weer. En ik dacht van nou, ik ging hierheen. En net als per se om het verhaal te dwaan, maar gewoon ik om te luisteren. Dus dat.
4: Ja, want waarom toch Njo van nou, ik vind het toch wel belangrijk om hier ek, nou ja, naar dat te gaan?
6: Ja, nou, weet je wat het is? Je krijgt hele vreemde reacties van mensen. Nou, dat zou mij nooit hoe komen. En dan denk ik bij mezelf van wij zijn echt net hele domme mensen. Mijn man is gewoon leraar en die is er toe kwam. En nou ja, daarom denk ik dat mensen wel weten mij dat het net alleen nog bij mensen gebeurt die het net alert binnen of wat dan ik, maar het gebeurt. Het kan iedereen ook komen.
4: Want hoe ging dat bij Jimmer rond?
6: Nou, dat we de jongens om Itter stiert. Toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En daar stond een vraag in. En de vraag was, hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat wie net zo. En als dat net zo weer, dan moest hij reageren. En dat had mijn man die. Nou ja, en toen is het in een sneltreinvaart. Dat was een man die praatte heel goed Nederlands. En die wist oer of tenminste, die kwam heel vertrouwd oer. En hij is erin trapen. Op een gegeven moment toen jaren weer wat, want je ziet het boven. En toen jaren mijn zoon wat en toen zei hij, oh, dit klopt het net. En toen had de telefoon er hut op smitten. En maar toen werd het kwaad al geschiet.
0: Ja, je bent dus waskoor gezet. Bonnie Kloosterman, zien verslagjouwer Isa Visser van Streekomroep RTV NOF bij zijn online criminaliteitsvoorlichtingsbijeenkomst in Burgum. Het is al gast weer Jelva Achten, het Nijs uit Friesland komt erop.
7: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
8: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.

0: niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nu 12 minuten naar 7:30. Het Frieske Nijs. Fijke Wouda, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen. De Tweede Kamer in Den Haag die praat morgen over de natuurbescherming op het Waad. Die discussie gaat vooral over het afsluiten van nieuwe gebieden. Tegenstanders zullen dat net zitten, maar neffens Ingrid Aaldijk van de Vogelbescherming kan het net zakelijk wezen.
11: Ja, niet alleen wat ons betreft. Uiteindelijk moeten de natuurdoelen gewoon gehaald worden. En wij kunnen dus meedenken met allerlei mogelijke oplossingen. Maar uiteindelijk zijn die niet vrijblijvend. Dus uiteindelijk moet er wel gewerkt worden aan natuurherstel. Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijdengebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
10: Ja, ik weet net dat die F35 op de Hefte Groene, dat ik bij de natuurdoelen jet. Maar ja,
12: die meiden wel komen.
10: Die meiden wel komen, ja, gelukkig maar. Waar het nou nog vuurwerk in de garage of op zolder te lezen had, die kan dat juur vergezen hoor, ja, bij een inleverpunt op het Jerevingen. Juster wie er in Ljouwen, ik was zo'n inleveractie. En daar roen het aardig terug met mensen die dit vuurwerk net langer in huis gaan willen.
13: Ik weet niet, dat is wat het zit met verzekeringen en dat soort spullen. Dus ja, als er wat komt, nee, ja. Voort met dat spul.
14: De alarmvuurpilken van de boordhaken inleverd. Want die wien een datum. En de mannen woen die graag mijn hart en ei oorsteken. Maar daar ben ik net zo van. Dus ik denk, weg met die rommel.
10: Keeper Ben Klaverboer van Catholic is er met het Nederlands elftal onder de 21 hier dag zien slagen om te plaatsen voor de play-offs voor het Europees kampioenschap in Servië en Albanië. Nederland versleeg Bosnië-Herzegovina met 4-0 en om het directe concurrent Israël punten Lisseliets in Noorwegen, dat weer 1-1, pakt Oranje dags een play-off ticket. Waar de tegenstander van Nederland in die play-offs wordt, is nog net bekend. Suzanne Schulting zal in het eerste part van het nieuwe retreatseizoen net short trekken. Ze rijdt dat haar de komende man op de lange baan. Op de Olympische Spelen kwam ze dit jaar in actie op beide disciplines. Ze zei dat de retreatagenda dit jaar zo krap is dat er nou eerst geen ruimte meer is om ik nog te short trekken.
9: Dankjewel Fijke. Meer nieuws is altijd te vinden in de app van Omroep Friesland en ons op omroepfriesland.nl.
15: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
15: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
17: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense Spot van Vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
18: Friesland van de Mol.
19: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Als het hebben over de scorgings, de politieke scorgings in de Eerste Kamer. We bellen met senator Auke van der Goorts. Maar eerst Jochen wie het waard, Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen.
0: Hoe beginnen we deze dag?
1: Nou, op Gonplak deze nacht, er is ik wel sprake van mist. Ik zal de zichtkaarten er even bij pakken. Want een oerlin hier in Wablauw, het piekeliekst nog 2200 meter zicht. Nou, dat is op dit stuit 1200 meter zicht. Ik zal het nog even verversken. Ja, 1200 meter zicht. Dus ja, in het noorden van de provincie, daar is het toch wel echt mistig. En dat komt een beetje uit het zuid-eerst mij. Dus ik verwacht zeker in het eerste leuke part van de provincie.

0: Ze dan weer worden in Laaksem. Dwaim hier ik treedje komen draaien. Dan wordt ze dan weer op 12,8. Dus minimum temperatuur. Akrem 12,3. En op Skielge dan hier is dan weer 11,8 als minimum temperatuur. Nou, dat zijn temperaturen die het eigenlijk wat te heeg binnen voor deze tijd van het jaar. Nou, daar hebben we dan van de middag. Ik weet maar het te krijgen. Want ja, nadat de mist en die ze oprommen is, dan hebben we weer de zinnen er geregeld bij. Dan kom ik wel wat wolkenvelden oorzetten. Ja, en bij een eerstelijke wind, zuid-eerstelijke wind, die het, eigenlijk in trogsneed zwak wezen zult, dus het stelt al net een heel soort voor, hebben we dags weer eigenlijk wel een hele knappe nijssimmerdij te pakken. Temperaturen litten dat ik zijn 18 rond 21 graden heb ik steen als maximum temperatuur. Ja, bij de man die het, dan is het al wel een gratis vuftje. Dus ja, hoe dijs is het sowieso wel weer heel noffelijk. Wat zullen we merken? Aan het eind van de middag, begin van de juni, dat de bevolking van het westen bij het aanneemt. En die wind giet heel de lom. Eerst nog zuidelijk in de middag in. Of in de middag. En dan in de juni, dan giet er niet om naar het noordwesten, naar het noorden. Hel het dan ik stevig gewoon in de juni toch wel behoorlijk vlegerig. In de nacht ik onwijzig. In trogsneed matig ontkrachtig. En dan, ja, jong en vannacht toch zo geregeld rijnwetter. Maar het zal nog net echt mijn bakken nu te lof bij vallen. Daar hebben we dan morgen op gewoon plakken pas maar te krijgen. Maar verder, ja, het wordt toch wel echt oorwaar. Temperatuur vannacht nog wel in de dubbele cijfers, maar daar komt ik de komende nacht wel verroering in, Harm.
1: Want morgen slaat het waar echt wel om?
0: Ja, morgen hebben we toch wel in elk geval qua gevoel een compleet oordij. Temperatuur 14, 15 graden en dat is echt de temperatuur boeten de buien om, want we krijgen vanuit het noordwesten wij van de Noordzee al geregeld buien oorzetten. Tussen terug, ik wil genoeg ruimte voor de zinnen, dus ja, dat wordt wel weer een heel mooi spul van lucht, zinnen en grote stapelwolken. En dus die buien en niet zijn buien, ja, dan is het er wel een stuk frisser. Want er staat erbij ik nog eens een noordwestelijke wind. Behoorlijk fris, in trogsneedmatig ontkrachtig. Maar windkracht zon is ik zeker mogelijk. En voor de buien nu, dan zullen we het ik weer even merken. Dan helpt de wind even flink aan. Dus je vielen zijn bui, ik wil aankomen. Ja, dus het wordt morgen echt wel een hele dynamische dag. Zeker als je het vergelijkt met de aronde dagen.
1: En die eerst blote dagen daarna, Jack?
0: Ja, eigenlijk al. Vreed echt op en top, juist om het samen te zeggen. De zinnen zullen we dan net de sjen krijgen. Het is geregeld wie het. Het rijdt soms hele skoffen terug. En de maximumtemperatuur die komt uit op zo'n 15 graden. En dat komt omdat we heel even van een warmtefront naar een keelfront gaan. Nou, tussenin, daar zit wat warme lucht. Dus daar terug kan die temperatuur even oprinnen naar zo'n 15 graden. Maar het houdt al je net hoor. En in de nacht, ja, dan zullen we die temperatuur een wolwenszakje zo'n rond 10 graden in terug. Het weekend, sneu en snijn, beide dagen zullen heel bot op een koliekje, want het is een kommer en geer van buien van de Noordzee. Oh, dus kan toch ik wel eens even wat rond te verzinnen. En die wind die bloedsteen uit het westen wij matig ontkrachtig in trogsneed. Dus het waait even stevig terug. En ik dan maximum temperatuur 15 graden, maar dat is echt voor het moment dat de zinnen erbij is en het even droog is. Maar in zijn buien is het toch wel een stuk frisser. Dus ja, het waar verroor het, Harm. Heeft de jas ook leer hingen?
1: Nou, ik ga hem toch maar even kleren. Ik ga hem even kleren zocht.
0: Ja.
1: Het is toch wel even wennen, hè?
0: Ja, het zal even wennen wezen. En zeker de Wien, Rijnwetten. Maar smiet ik wel weer mooie plaatjes op. Want er is ik wel geregeld zinnen er even bij.
1: Ja, dat is wel lekker werk. Een beetje gezelligheid thuis, toch?
0: Precies. Het is, het is ik yes. Dus,
1: ja, zo is het. Een offerkrijt, Jetske.
0: Hey, hetzelfde, Harm. Hoi, hoi. Friesland.

0: regels, wirkelmachine en vrijheid. Zullen we even naar het verkeer vijken?
1: Ja, het is vrolijk, want Nies krijgt hier er maar één rede streek op de kaart in Friesland. Maar er binnen nou ineens doe ik er nog meer op. Ik begin even met de A-Zoon. Tussen Surg en Bresandiek, 2 kilometer file. Maar het kan wezen dat er een breg even iepen stiert. Dan de A32, tussen Wolvegeer, Jereveen Zuid. 4 kilometer file, 12 minuten extra reistier. Daar wordt om de diek werken. En ik zorg dat er op de N31, tussen Griep en Dracht Noord, 2 kilometer file. 6 minuten extra reistijd.
2: De exacte tijd is...
0: Kwartier van achten.
2: Heegste tijd om eruit te komen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Regionale omstandigheden moeten van begin af aan om meespelen bij het meidje van Wetten. Dat zei senator Auke van der Goot bij de politieke schorgings in de Eerste Kamer. Zo wil hij regelingen voorkomen die versterk je wat al sterk is. Van der Goot, een goeie morgen.
4: En goedemorgen.
0: Hoe zorg je dat voor je? Ben daar ik voorbeelden van te nemen?
4: Ja, er is een heel recent voorbeeld over het mbo-onderwijs, is naar het middelbaar beroepsonderwijs. Er lijkt nou een wetsvoorstel om ervan te zorgen dat de school langer net meer alleenig op basis van studentenaantallen of leerlingenaantallen vaststeld wordt, maar dat er een soortement van basisbedrag is, zodat ik de scholen in Zeeland, Limburg of Friesland, Grijsland, dat die overeind wil kennen en ik een breed palet om opleidingen bieden kennen. En ja, dat is hartstikke belangrijk.
0: En waar gaat het dan mis?
4: Het gaat nou mis dat toch het aannemend aantal ben naar school te gaan, de krimp, zeg maar, dat het meer leerlingen ben. Dus dat je dan op basis van leerlingen betel je, dan krijgt de school minder geld, wat het personeel ontstaan, et cetera. Dus het ontstaat er een vicieuze cirkel. En dat betreft dan echt dat het palet aan opleidingen, dat sneller wordt instaven, dat je dat overeind houdt wat je in de regio als Friesland Nederland.
0: En kon je de hand wat op elkaar krijgen, juster?
4: Ja, dat voelt mij niks net aan, want de minister van Onderwijs, die de vierde wacht gewees mij, zei tegen mij dat ik dit voorbeeld neemde, omdat zij het gevoel had, en ze komt uit Limburg, dat zij het gevoel had dat er echt wat gebeuren moet om de scholen in de krimpregio's, zoals Friesland, Grijsland, hoeken van Friesland is. Ja, dat is geweldig dat neemt wat en dat laat ik niet derde en ik accepteer dat er wat mij dingen worden moet. En dat zei dus ik, als beide kermis, de informatie op voorhand al krijgen dat het wetsvoorstel in een heel petit stadium leidt dat dit mij nodig is.
0: Ja, want je zei het al, beide kermis. We kennen vanzelf de algemene schorgings van de tweede kermis. Nou, wie juist de schorgingen in de eerste kermis. Wat is er dan nog zo aan als het debat in de tweede kermis?
4: In de tweede kermis, deze keer, is het noorden helemaal net niet.
0: Nee.
4: En dat voel mij op. Kijk, als zo nou in ien alle problemen die er in het verdiende Westen oplost werden. En het is heel eigenaardig als je dan bij het regeerakkoord zorgt. Er is een wetsvierde super te vinden, een deugende wetsje, werd het voor de regio's zit. Maar bij de troonrede en ik weer, vooral ik, bij het debat in de Tweede Kamer, is het heel dankbaar aan de water komen.
0: Jo had juster ook gewoon over gaswinning. Dat is echt zo'n specifiek item, vooral voor het noorden. Jo neemt specifiek ook de provincie Friesland, die met gemeenten en het wetterschip naar de Riochter stapte om gaswinning bij Akkermtje te houden. Dat zou hij net matten, hè, zei Jo.
4: Ja, in normaal loon, in het fatsoenlijk loon, zou het zo wijzen dat als de overheden net vertrouwen dat de gaswinning die daar bij Achtermin, het leidt in feite, is een middelgoed gebied tussen Snits en Drachten en Jesterwaarde. Dus in het Veengrijde gebied. Het meest van haar grote zware oer, en vooral het wetterschip, grote zware oer, als het daar gas wordt, dan zag het warm nog meer omdat er wetterwijk komt. Het gevolgen van huizen, dat het gevolgen van infrastructuur. Wij willen ver gewoon weten hoe het drie denkt, gewoon om de kraan te houden, te voorkomen dat de sfeer ons zit, dat we partij erin zijn. En het riekt jou gewoon net thuis en dit op dezelfde manier terug als in het verleden in Grijsland.
0: Maar waar wil je dan verkeerd? De provincie of het riek of allebei?
4: Ik vind dat het riek verkeerd is.
0: Ja. Eerst is er in een normaal land, maar wij leven hier dus net in een normaal land?
4: Nee, als het een concessie dit, ik vind steeds dat het super normaal dat je de groen leeghelden en dat je de meest genieten wegen mij de skier opdraaien letten. Maar dat vind ik net een normaal land.
0: Nou had de eerste keer met de juf daar oerenlang praat. Kun je nou concreet zeggen dat het wat uitmaken had? Binnen de zaken verloren? Binnen de zaken oorzaals Flynn Wieken?
4: Je bedoelt, ik snap het helemaal de vraag. Bedoel je dat iedere laatste mij dit ook te werken? Wat bedoel je wat er was?
0: Nou, eigenlijk mij alles hier. Maar juist die school ging zo om. Wat kan de eerste keer nou nog verhoren?
4: Wat het DNA is, naar ouderen van het debat mij Rob Jetten praat en hem vertelt had dat de antwoorden mij absoluut niet masken. Het is als hebben Rutte weer op een site die even zijn gezicht zijn dit en dan weer voort is. En verjetten we helemaal wat vuilbrief in de tijd in de Rijnland Jeng had. Bouwen ons vertrouwen. Dat meeste werd nou net voor de problemen oplost binnen, want zo met de grens van het hoort net op met de ellende van mensen. Dat wilden we in Friesland net, dat wilden we in Haziek net met de soort weer. Het is precies hetzelfde.
0: Ja.
4: En wat daar nou zaakbaar is, daarheen de mensen in Haas een systeem betocht. Dat ze heren met de soortwinningsmaatschappij een meetinstrumentarium opzet hier in de huizen. Dat hij gewoon periodiek meten laat. Dat het in feite publiek eigendom, die meetgegevens, dat is publiek eigendom. En als er dan wat verkeerd doen in die meetingen, dan waat echt de hoorn onder de kraan houden en waat het stopzetten en waat eerst even bezoeken van hoe komen we hieruit. Wat gebeurt er dan van het zemmen? Dan komt er een nieuwe concessie, een nieuwe exploitatiebesluit van Haas, dat is een nieuw concept. En alles wat ons nou te bericht is, wordt in één keer het sket overgooid. Nou, dat mag de meesten die in Haas nemen op de grond staan, mag het zijn brein roeren.
0: Ja. Er is nog wel een wijde keer dus. Dan ga ik nog wel een laatste persoonlijke vraag van de gehoord. Want de FNP had je ook kwadlien voordroegen als listloeker voor de komende eerste Kamerverkiezingen. Ben je dan nou echt listloeker?
4: De listloekers die werden pas na de statenverkiezingen. Want we hebben natuurlijk partijen in alle provincies. En de uitslagen van de statenverkiezingen bepalen na wat het geheel wordt, wat de einduitslag wordt. Maar in alle geval, ik ben verdroegend tot de FNP als listloeker van OPNL.
0: Ja, dus Jo, zit het nog wel even in spanning uiteindelijk wat je volgend jaar nog in de Kamer zet?
4: Ik had daar een soort hoop op dat het slaagt. En spanning dat jij bij de politiek.
0: Ja, zo is het. Senator Auke van der Goor, tegen dank van jouw taaljochting.
4: Ja, die.

0: Billie Eilish en Birds of a Feather.
1: De media van de morgen.
0: Hoe Birds sprutsen, ik jij hem, hè?
2: Ja, hij wieder even, hè? Ja,
0: hij is ontsnapt.
2: Zeker, ja.
0: De morgenvogel, daar wieder.
2: Ja. En de eerste reacties die komen al binnen, dus dat gaat weer goed.
0: Ja, ik zie Jaap, ik zie Pier, ik zie Theo, ik zie Martin, ik zie Geert, ik zie Isbrand. Nou. Isbrand maar trouwens eerst de geitenfury, zei hij.
2: Oh, ja, dat is ook belangrijk. En dan een maasvogel.
0: Ja. Ja. Nou, wij zullen even nog net een oorneisje in.
2: Zeker, want er is goed nieuws te melden over uw arbeidsproductiviteit. Want die is met 12% omhoog gegaan in 2024 ten opzichte van hier eerder. En dat is een opstekker, want in de tweede voor wie de arbeidsproductiviteit juist oude naam. En economie. Die maken haar als zwaargen hoe het uitblouwen van een duidelijke productiviteitsgroei. Maar er is onwerken. Het onwerken. Want het gaat nog beter. Benam de handel en de industriesector hebben bijdragen aan de groei van die arbeidsproductiviteit. Maar in de energiesector en de communicatiesector is die productiviteit afgenomen.
0: Oh.
2: Ja, wij zitten ook wat in de communicatiesector. Dus maar ken het idee dat wij nog minder
0: wij zijn wel vrij productief en efficiënt, toch?
2: Ja, dat dacht ik. Dus, ja. Nou, we moeten nu ze omgaan in dit geval. Maar goed, nice dus, hoe het algemeen.
0: Ja.
2: Wij zijn productief in dat we in Hogeveen. Er is al lange sprake van oerlijsten van jongeren op fatbikes. Die smieten zelfs vuurwerk naar voorbijgangers. Dus dan bist u even lekker te shoppen daar in Hogeveen.
0: Ja.
2: Voor zover dat kan.
0: Maar... Gezellig Hogeveen.
2: Gezellig Hogeveen.
0: Daar even heen.
2: Maar dan krijg je een stuk vuurwerk om heen. En dat kan vanzelfs net. En de politie die heeft nou 2 jaar achter mekaar het ingrepen. Er zijn meerdere jongeren die binnen onholen. Er zijn fatbikes binnen in beslag genomen. 8 arrestanten van Justin Jung. Die waren minderjarig. En daar ben ik 32 bekeuringen uitdeeld en dus 12 van die fatbikes in beslag nam. En ze hebben eerst bezocht om het met extra camera's en een samenscholingsverbod. Om dat onder controle te krijgen, maar dat werkte net. Er moet gewoon fysiek politie onwijzig wijzen. En dat ben ik van die stille politiemeesting. Dus politiemeesting die net in uniform binnen. Dus, en die pakken er niet eens even in van zijn fiets al. Dus hoop je dat de orde wat herstelt er.
0: Het is haast 8 uur. Wij schikken hier met Hilversum, de collega's van het NOS-journaal.
1: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
3: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
4: En op sneeuw om 8 en 12 uur.
1: Nou, in Friesland.
5: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
4: Maar nice, dat telt.
1: Sport, die libbet.
3: Promotie, dat is ook promotie.
4: En het waar dat erom komt.
6: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stojeren worst.
4: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou, in Friesland.
7: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
8: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
9: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
12: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
11: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
5: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee over.
11: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
0: Ik heb het met de laatste woorden van Friesland van de Moorn. Ja, André stuurt me. Er is een traffic jam op het knooppunt van de Nijgeert. Sindel 18 snuffert, zei het er. Maar ja, we moeten toch maar een rondje verkeer vijgen.
2: Ja, zullen we dat even waan? Want er is inderdaad wat gaande op de N31 tussen Griep en Drag Noord. 3 kilometer file, 3 minuten extra rijstiert. Dan kijk ik even naar de A6. Want tussen Lemmer en Band stiert het verkeer. Ik verst hoef jouw kilometer, 3 minuten extra rijstiert. En op de A32 tussen Wolvegeer en Jerveen Zuid, 4 kilometer file en een kwartier extra rijstiert. En dan is er op het spoor ik nog wat on de hand. Er is een wikselstoring en daarom rijden er tussen Akkrum en Ljouwert minder treinen. En NS verwacht het dat het wel eens want kwartier een jaar door je kan, deze steuring.
0: Nou, voor alle mensen die er hinder van haar.
2: Sterkte.
0: Ja. We gaan naast een muziek draaien van Michael Jackson. Dit komt er aan.
13: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
8: Voor een nieuwe Citroën? Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
14: Op zoek naar een crispakket dat echt bij die meiwerkers past? Dan is Jocado het adres voor dien cadeau. Van een persoonlijk crispakket ont een bijzonder relatiegeschenk. Bij Jocado kiest volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kiest in eigen pakket geerstallen in de showroom in Snits. Zoek gauw op jocado.nl. Jocado, jouw magie op elke schenk.
15: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
4: Friesland van de Moor.
16: Mijn Harm Wijstra.

0: Michael Jackson en Beat It. Mij op de gitaar van zelfs Eddie van Halen. Ik ga dat verhaal van de weekend nog lezen hoe dat gang is.
1: Oh, nou, daar ben ik wel even benieuwd.
0: Ik ga het er even bij pakken. Want ik zeg het van de week op internet voorbij komen.
1: Ja.
0: Misschien wel de 32 bekendste seconden nu dit nummer van Michael Jackson.
1: Het is een fijne solo.
0: Het wie de producer, hoe heet er? Quincy Jones.
1: Oh, ja.
0: Die zei, we moeten eigenlijk een gitarist op dit nummer. En toen gingen ze in eerste instantie de bandleden van Toto vregen. Want die waren vaak ook actief als studiomuzikanten.
1: Ja.
0: En die woonden net.
1: Oh, die woont net bij Michael Jackson.
0: Nee, en toen zei Michael Jackson, dan maar we Pete Townsend van de Hoefregen.
1: Oh ja.
0: En Pete Townsend die zei van, ik had net torteerd, ik wil net. En toen zei ze, toen had die Pete Townsend zei, misschien moest Eddie van Halen een keer bellen.
1: Ja.
0: Nou, en die kwam dan, maar de oren leden van Halen die zijn eigenlijk van, ah, maar is net waar, want dat weer, die ooit disco en wie een echte gitaristen.
1: Ja.
0: Nou, toen had van Halen dat dien als vreunetjenst, want die zou de doenslessen van Michael Jackson van weer omkrijgen.
1: Oké.
0: Die doenslessen had er nooit gekregen.
1: Nee.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee. Ja, en uiteindelijk had hij van Halen gewoon in de studio's west, want Michael Jackson werkte in 3 studio's on Beat It.
1: Ja.
0: En een van die studio's, daar wilde Eddie van Halen mijn gitaar deel zetten. En Quincy Jones die zei van, nou doe maar even wat. En moest even een soort van gitaarsolo doen.
1: Een soort van gitaarsolo? Ja, dus zei dan Jean Eddie van Halen.
0: Ja, dus van Halen die had een jelle een pingel in West.
1: Ja.
0: En die had deze inspelen. En uiteindelijk had de leden van Toto, Quincy Jones weer hopen om alles wat van Halen inspelen had, daar iets te brengen. Maar uiteindelijk wordt van Halen er maar de credits van tro.
1: Ja, maar de credits, maar het wie een vreunetje is, maar het is een enorme hit worden, dus ja, dat smiet ik een heel soort geld op. Heb die daar dan, ik weet wat voor waarom kriegen, of is dat bij die vreunetje is bleun? Nou ja, de doenslijsten had hij net kriegen.
0: Nou ja, de meesten van Toto zei ze, het arrangement van Beat It komt eigenlijk van u, maar van Halen krijgt alle credits. En die had er dan een doelslessen van Roerhorn die het er nooit kriegen had.
1: Maar die jongens van Toto die maken net zeuren, want die woont zelf net.
0: Die woont zelf net.
1: Nee, dan is het zelf waar, Maarten.
0: Nee, nou ja, dat wie het verhaal dus van bieden.
1: Nou,
2: dit is Friesland van de Moorn.
3: My Harm Wijstra.
0: Nou, dan zijn we over naar de serieuze zaken van het leven. Het nijs in Friesland, want het plan van de gemeente Smellingeland om 400 huizen te bouwen in Borenburgen is in strijd met de vriendelijke verstelde provinciale omjouwingsvisie van de provincie. Hier staan ze volle meer, hoor. En we gaan het beste kampje in Susterveen. Want daar gaan ze last van mensen die het beschemmelde ballen delsmieten. En dat is heel vervelend. Ja, en Fijke Wouden heeft er gewoon echt nog bij dit les te horen. Fijke, veel fijner dat je erbij bent. Want een keer we even zulke zaken als Beat It bepraten.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Het is wel bijzonder.
0: Ik zeg nog eens,
1: soms ben die verhaal erachter nog mooier als noemer zelf.
0: Ja, nou, ik zal toch eens zien hoe het dan met de royalties ging. Is dat ik dan al je naar de firma Jackson gang binnen.
1: Ja, nou ja, mij van heel hoe ik je mee
0: hoe je zelf,
1: maar goed, ja. Een Frans-Palestijnse Europarlementariër die is terug het lint gegaan bij het betinkingsplak voor Israëlische slachtoffers van de terreuraanval op 7 oktober. En Amerikaanse soldaten in Japan die krijgen een alcoholverbod.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwad. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Nou, misten deze heen Joris Provencie. Ik in het verkeer van minst zicht zwartje. Maar dit lost in de informantie het op en daarna wisselen wolken en zinnen in waar A. Bij de zwakke zuideerste wien warmt het dan weer noffelijk op om te simmerske 20 en 21 graden. Aan het eind van de middag neemt de bewolking en wien ta volgen terug buien in de joen en nacht. Morgen binnen de wolken buien van zee, maar ik geregeld zinnen. Het zal even wennen wezen, want bij de matig rond soms hudden wat wester wordt het dan net warmer als 15 graden.
0: Het plan van Smellingeland om 400 huizen te bouwen in Borenburgen is in strijd met de Vlindwieke verstelde provinciale omjouwingsvisie. Dat zegt voorzitter Marta Kootstra van Pleetselijk Belang Borenburgen en Kwarte Himmen. Even de criteria van de provincie is in Borenburgen plak van 76 nieuwe wenten. Kootstra vindt dat een volle beter aantal als de 400 die het Smellingeland in het dorp bouwen wil.
5: Dat is veel te volle in verhouding tot dus dorp op dit moment. Dus wij vinden 200 wel echt de max.
6: In je zin, dan stellen wij ons al flexibel op dat we 200 nieuwe huizen accepteren. Want ja, zo heel grut ben wij net.
5: Klopt, dat is al volle meer als de behoefte die bij ons eigen dorp past. Wij denken dat we ons daar al flexibel opstellen inderdaad.
6: Nu had de provincie vorige week een provinciale ombouwingsvisie versteld. En daarin zijn van, ja, nijbouw in dwarpen, dat moet kennen. Maar alleen nog maar naar aard en schaal van elk dwarp.
5: Ja, dat klopt. Daarin stier dat ze maximaal 76 woningen opnam. Dat vinden wij eigenlijk passender. Wij willen best richting de 200 bewegen, maar dan is 400 gewoon echt vies te gek.
6: Denk je dat die visie van de provincie helpt om die bouw van die 400 huizen het zin te horen? Of om dat aantal naar beneden bij te stellen?
5: Ik hoop het natuurlijk wel. Dat mij weegt in de overwegingen. En uiteindelijk zal de gemeente ik aan provinciaal beleid toetsen matten.
6: Dus je putt er de hoop uit?
5: Ja, ik put er wel een beetje hoop uit, ja. Absoluut. Ja. En ik hoop dat de gemeente er eerst leden dit oppikken. En dat hebben we nou krijg ik zien. Dus ik hoop dat een troostslaggevende factor is. Dat er ik nou iets beter luisteren werd naar ons dwarp.
6: En volgens mij heb je al een heel participatieproces achter de rug.
5: Klopt. Ja, we zijn al meer dan een oorlog bezig. We hebben jullie een zeer intensief participatieproces. Dat had de gemeente echt goed in. We zijn echt wel tevreden over het participatieproces aan zich. Maar net over de uitkomst en de mate waarin het verwerkt is. Want we hadden het gevoel dat we wel jet binnen, maar er uiteindelijk net luster is.
6: Ik heb maar heel duidelijk onjoen van 400, dat is vissen te vallen. De gemeente Smellingen wil eerst 600, maar ze van 600 400 maken.
5: Ja, dus dat viel een beetje als je een doekje voor het bloeden natuurlijk. Plus dat de Orendwarpen me meer bij kregen, hè, dus ze halen in maar meer wenningen nou ja, erbij inzetten in plaats van minder of beter verdeeld. Dus dat viel net helemaal eerlijk.
6: In meer maar een grote ploeg op de publieke tribune van de gemeente hier. Dat zei ik wel wat, hè?
5: Dat denk ik wel. De belutsnit is echt enorm groot. Dat mensen nou zelfs naar oorleer nog steeds actief binnen, inspreken, in commissies zitten. En ik op positieve manier mij denk, ja, dat zei echt wel iets over de Uusdwarp en uw betrokkenheid bij Uusdwarp.
0: Wethouder Tjebbe van der Meer van Smellingenland, die maakt hem geen grote zorgen door de consequenties van de provinciale ombouwingsvisie. De gemeente had de provincie informeren hoe de nijbouwplannen in Borenburgen en wil die uitwerken in een masterplan. Van der Meer gaat ervan uit dat de provincie gewoon meiwerkje zal.
3: Wij denken dat het binnen de provinciale ombouwingsvisie voor Borenburgen, dat gaat slag in. Daar wil ik extra aandacht vegen voor Borenburgen in de ombouwingsvisie van de provincie. Wel eens weer in zin, maar het staat er wel. En ja, in Drachten zelfs werden de meeste wenningen oorzoen met de landen als in generiek de POVI volgt. Ja, dat slaagt niet, want Drachten zit echt vol met 70% van uw wenningbouwbehoeften die we hebben.
6: Had je echt safvolle nieuwe huizen nodig? 400 in Borenburgen, maar voor de hele gemeente 4000?
3: Ja, uw inschatting is van wel. En meesten die rammelen regelmatig om in door beste wethouder wenen. We bloeien die wenningen, starters worden eruit, ouderen wel in appartementen. Dus ik denk dat we die zeker nodig hebben.
6: Hoe gaat het dan verder? Gaan dan het peteren maar deputaire Abel Koister, die toe wenen gaat?
3: Nou, dat zoek ik begeleks voorstellen kennen. En tegelijkertijd hebben we ambtelijk ik al een hele grote gesprek gevoerd. En hoe de aantallen, daar hebben we ook commitment op van de provincie. Hoe die precies gaan landen, wat de ambtelijke vertaling is. Ja, dat gesprek gaan we met elkaar voeren de komende jaren.
6: Zo ging er vooruit dat de provincie wel akkoord ging zil met die 400 wenten in Borenburgen?
3: Daar gaan wij in ieder geval vanuit als gemeente.
6: En we spelen er van alles in Borenburgen. Het winnen van drinkwater. Het leidt ik nog boppen het gasveld Akrum. Dus ik ben ik plan voor gaswinning. Ken dat wel al je tagaliek?
3: Nou, dat is een van de redenen waarom we het ROP eigenlijk opgesteld hebben. Daar hebben we die vragen allemaal maar koppeld om elkaar. En dan met name de industrie, duurzame opwek van energie en wenjen. Om te voorkomen dat er straks dubbelingen in zitten. En dan komen we tot de conclusie dat er in Borenburgen een hele protest zou kennen. En dat ik heel volle vreugde van de gemeente richting het dorp om een heel goed beteer te hebben de komende jaren met elkaar.
6: Ja, als ik jou zou zeggen, dan is Borenburgen de komende jaren de place to be.
3: Nou, is opgave landen daar wel voor een heel groot deel. En het zou bijna flauw zijn als ik zou zeggen, dat valt wel daar. Maar als u skaten besjost en wat er op Borenburgen uitziet te komen, dan hebben we het over wenningbouw. Waarvan wij zeggen, nou, dat zou daar heel goed landen kennen. Vitens is bezig met drinkwater. Dus Borenburgen, daar hebben we een protetiet in steken, maar ook om te zeggen, hoe haast het dorp zijn gevoel beet. Maar als het om de gemeente luidt, gebeurt er een protet.
0: Zei de wethouder Tjebbe van der Meer van Smellingenland in verslagjouwer Onno Valkenaar.
2: De media van de morgen.
0: Had ik het toch nog even uitzocht hoe het met die royalties ziet van Bieden.
1: Oh ja, en?
0: Nou, Eddie van Heelen die had het dus heel nog vergeten.
1: Ja.
0: Alleen nog van tolve dwaskes bier. Want die Quincy Jones mij nam naar de studio. Voor het inspelen. En Van Halen, ja, die schaamde me eigenlijk een beetje zien horen. Bandleden, dat heerde die in hier. Dus hij had nooit zijn van, ik wil de royalties ook wel op die hoes. Dus
1: nee.
0: Het wie een freunertje eerst.
1: Ja.
0: Michael Jackson, die had de videoclip bij Be It zelf betellen. $150,000.
1: Ja.
0: Maar, Michael wie Michael net, dat hij wel een clausule teken hier. Dat hij $2 per verkocht album van Thriller kreeg. Het album is 60 miljoen keer verkocht, dus het had hem ongeveer honderden miljoenen dollars
1: gesmieten. Ja, oké.
0: En Joer Dijstige zit hier Jochen in de Michael Jackson Estate.
1: Oh ja.
0: Dat is een deal die met Sony Music gesloten is. En die bent toen verkocht voor $1.2 miljard.
1: Het wil alleen maar meer worden.
0: Nou zo.
1: Ja, ik zou maar een deal Michael Jackson Foundation. De Frans-Palestijnse Europarlementariër Rima Hassan die is compleet tot lint gegaan bij een tentoonstelling over de slachtoffers van het Hamas-bloedbad van zo'n oktober. Die het bedenkingsexpositie die stiert in het gebouw van het Europarlement in Straatsburg. En ze het de Israëlische vlaggen omskopt. En bij al dat gedoe kwam ik de EU-vlaggen die daarnaast hier kwam ik nog op de groen te lezen. Nevens hebben we dat per ongeluk, maar hier is het wel echt munten op verzoenen op die Israëlische vlaggen.
0: Ja.
1: Nou, parlementsvoorzitter Roberta Metsola die het nou ingrepen. Wij nemen dit uiterst serieus. Het Europarlement is een plek waar wij ons allemaal veilig moeten voelen. Dergelijke acties kunnen niet door de beugel. Het zou dus zijn in de verklaring. En ze zegt ik, in een tijd waarin antisemitisme wereldwijd toeneemt, zijn wij aan het aan de Joodse gemeenschap in Europa verschuldigd. Ervoor te zorgen dat zij, wanneer ze naar ons kijken, zien dat dit ook hun parlement is. En die dame, die Hassan, die kan een boete krijgen. Of ze kan tijdelijk schorst worden. Ze is jetter al onholden voor het verheerlijken van terrorisme. Ze is lid van de beweging van de extreemlinkse Franse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon. En Nederlandse Europarlementariërs die binnen ik bot schokt. Ja. Ze misbruikt haar podium voor Hamas-praktijken. In een parlement debatteer je. En zij maakt zich schuldig aan geweld en intimidatie. En dan wil ik oproepen, een jeldboete, dat zou jij een onmoediging wijzen. Een lange schorsing zou beter zijn. Dus ja, dus, die helpt een peer ding trommelkoor, deze vrouw.
0: Ja.
1: Dan, we hint juist nog hoe Japans protest in onwijzigers van Amerikaanse militairen op het Japanse eilandengroep Okinawa. Wie een Japanse vrouw, die is vermoord en nauwelijks dagen terug een Amerikaanse militair, een marinier. Die ontkent dat vol trouwens, die beschuldigingen. Maar ja, dit wie al de zoveelste keer dat Amerikaanse militairen hun misdragen derde. Dus die Japanners die binden er wel clear mee.
0: Dus die hebben maatregelen genomen?
1: Ze hebben ook maatregelen genomen. Ze mij 48 uur lang geen alcohol drinken.
0: Oh.
1: Nou, dat zal helpen.
0: Nou.
1: 48 uur.
0: Dan lijken ze wel los.
1: Kennelijk wel. Maar er hield komende vreed, hield er een jongsklok van 30 dagen. Ik vind het al hier wat tijdelijk oer.
0: Het is al hier, ja. Het is,
1: ja.
0: Nou ja, het is wat misschien voor de bühne.
1: Ja, ze zegt ik het gaat om een periode van bezinning.
0: Ja.
1: Ik weet niet dat de Japaners hier genoeg aan mij nemen.
0: Dat denk ik.
1: Dat die dit genoeg vinden.
0: Nee, dat summineert van u weer.
1: Nee.
0: We draaien muziek van Stella Lefty in Boston. En daarna gaan we contact met zuster Vinger. Want ja, daar smieten ze al je beskimmelde ballen. Ja, het is als net ballen. Pizza's in een
1: pizza Williams en alles. Ik bedoel, dat was het zelf net. Maar dan gunst dat die bisjes toch ik net. Die kennen dat lieke goed als u. Ken die Derek, zie ik van worden.
0: Ja, nou ja, hoe dat nou kwets zit, dat juist aan zijn dus.

0: Tell a Lefty in Boston. Om 4 minuten voor jou van Jan.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: En Nate Gjalp vanuit Zuusterveen, van het bestuur van de dierenweide daar. Want mij regelmatig worden daar bedonen en beschilmen etensresten in het bestenparkje dumpt. Dat fretten is gevaarlijk voor de besten, want die kinderen daar slim ziek van worden. Ik praat er verder over met secretaris Arianne van het Ende daar van de dierenweide. Arianne, een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Wat treffen je hem zo krijgt om daar al hier in dat parkje?
3: Nou, het meeste is elk jaar Turkse balen en dat soort goed. Het is hier niet eens gewone balen. Het zijn pizza's, het zijn van die, hoe noem je die dingen? Het is meer het, ja, pizza goed. Ja, en dan dat... ik nog mijn plastic eromheen.
0: Dus het is net niet eens gewone balen, zei het?
3: Nee, het is geen eens gewone balen. Wat er omheen gegooid werd beschimmeld, de laatste tien, dat is elk jaar... Turkse bal.
0: En wordt dat dan
3: pizza's ja, en dat soort goed.
0: En dat wordt dus bewust hoe het stek in smieten, maar...
3: Dat wordt bewust hoe het hek in smieten.
0: Meestal gaan net in de gaten dat besten daar ziek van worden kennen dus.
3: Blijkbaar net.
0: En is dat al het geval West?
3: Nee, gelukkig net. Gelukkig net, we kent er elke keer nog op tijd wij helje. En het wordt de laatste keer is het doorheen smieten. Nou, eigenlijk haast onder uw zegen.
0: Oh.
3: We waren daar ontvorien, we hadden er fruit en groenten daar smieten.
0: Ja.
3: In datzelfde hoekje en we zijn voor weer bezig. We gaan niks doen en toen is de wereld heen gegooid.
0: Nou, waar je daar komen omheen, denk ik, had die dan wat jongen?
3: Ja, nee. Ja, je jerde wel eens wat. Die ene zei van ja, daar hadden ze een keer een blauw autoke, pizza autoke stoen, steen, die had hem doorheen gegooid. En dan was hij, daar had hij op een fatbike west, maar dat kan ik al net klappen, want dat wie en die had er gewone ballen in gegooid, dus dat kan net.
0: Nee. Maar je had dus geen idee van waar het komt?
3: Nee. Nee. Nee, we hadden wel gewoon camera's, maar we hadden geen wifi, dus dat werd hem ik net.
0: Nee, want ik zoek het steeds. Je mag haast een camera del zetten, maar hoe slim,
3: ja,
0: is,
3: maar
0: het? Hoe slim is het dan?
3: We hadden wel gewoon inderdaad.
0: Ja, maar het had ik net nederig wezen, toch?
3: Nee, dat soort zussen van net, nee.
0: Nou,
3: en daar gaan wel boeren hingen, altijd wel, al die jaren wel. En er staat op, geen beschimmeld brood, maar ja...
0: Maar is het nou dan zo'n kwart dat het gebeurt, of is het al langer het hier?
3: Nee, het speelt het al een heel kort, zolang het herkant er is, maar het is nou wel heel erg op het ogenblik.
0: En daarom doch de dierenweide Zuusterveen dus een oproep om mensen die wat jongen had om het trocht te gaan, zodat dit ophouden kan en de bissies daar weer veilig roerrennen kunnen. Het is haast die avondjongen, Friske Nijs komt er aan.
4: Goedenavond dames en heren, hier is de regionale omroep Noord en Oost.
5: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
6: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
5: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder? Zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is iemand uit Jelvenjon. Het is die het wat nijs uit het Friesland.
17: Fijkerwouder, goeiemorgen.
18: Een goeiemorgen. Online criminaliteit kan benam andere mensen het treffen. Onder een vereniging AMBO PCOB had daarom speciale valachtingsbijeenkomsten om mensen daarvoor te waarschuwen. En dat is het nodig, zei Reina Visser van de organisatie.
19: Vroeger ging je de crimineel boeten erdoor staan en zodra ga je de crimineel in hoes zetten. Zodra je je telefoon hier op een dag of je laptop of je computer kan er samen iets opstaan van waarvan had je de twijfel gaan van, wat mat ik je mij? En dat, als je wat ouder wordt, dan is dat wat moeilijker om te herkennen.
18: In Burgum wie juster zijn valachtingsbijeenkomst, maar net voor elke nieuw wie dat optiert. Vrouw Kloosterman rekken €30.000 kwijt aan online criminelen.
20: Nou, dat weer de jongens om Itterstiet. Toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En de vraag wie hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat weer net zo. En als dat net zo weer, dan moest hij reageren. En hij is erin trapen. Op een gegeven moment, toen jij de mission had en toen zei hij, oh, dit klopt het net. En toen had de telefoon er hut op smitten. Maar toen werd het kwaad al geschiet.
18: De politie had juist een 42-jarige man uit Maart is Friesland onthold na een melding van bedrieging in de gemeente. Dat melden de collega's van streekomroep RTV NOF. Nevens de politie ging het om een bedrieging met de deeën. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex. De politie maakt het vanwege privacy net bekend werd het incident krijgt plakvoen. En toch een flater van de gemeente Achtkaas van Koenen ontvangers van 400 zakelijke partners e-mailadressen van Mekosjeen. Dat bevestigt een woordvierder van de gemeente op een ei RTV NOF. De flater wat maken op 30 september doet de gemeente een mail versturen over verorings in van factuurbetinksten. Neemt de gemeente binnen bij de mail alleen nog zakelijke e-mailadressen vrijkomen. Er wordt intern onderzoek dienen en de Pierre kregen een mail met uitlis en excuses. De gemeente had actie ondernomen, zat een flater als deze in de takkomst net weer maken wordt. Ook de maatregels er binnen, dat wil de gemeente net zeggen. Het weer net nodig om melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens, omdat er alleen nog e-mailadressen lekt binnen. Oren persoonsgegevens gegevens binnen net even bier worden. Wol kregen Dupierre een waarschuwing dat ze een hoger risico rinnen op spam en phishing. De gemeente adviseert afstuurders van mails goed te controleren en de bijlagen bij twijfel net te evenen. Suzanne Schulting zal in het eerste paard van het nieuwe retreatseizoen net short trekken. Ze rucht het haar de komende maanden op de lange baan. Op de Olympische Spelen kwam ze dit jaar in actie op beide disciplines. Ze zei dat de retreatagenda dit jaar zo krap is dat er nou eerst geen ruimte meer is om ik nog te short trekken.
0: Nee, dat past er net, hè?
18: Dan mag je kiezen.
0: Ja, nou snap ik deze keuze wel, denk ik.
18: Zeker, ja.
0: Ik kreeg nog een briochtje, dat was het NOS-journaal nog even weer om Harkie Matten. Want die vrouw wie van de morgen ook al wat dienen waren met de
18: moes. Ja.
0: Maar zei, ik toch dat ik dat goed jette. Ik zal het aansnijden.
18: Ja.
0: Ik zal het briocht er even bij, zie je.
18: Ja. Is dit een cliffhanger, Harkie?
0: Dit is een cliffhanger.
18: Oeh.
0: Want ik mag even checken. En okay. We zitten nog in de uitsturing, dus ja. We moeten de uitsturing uit de reclame even draait. Zeg ik even jaren, als het in die is wat de Harkie dat goed jette had.
18: Oeh.
0: Nou. Dan is het wel een bijzondere situatie. Die
18: dan maakt het wel heel nieuwsgierig.
0: Nou, dat naar de reclame.
21: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgum voor een steen op stoel.
22: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
23: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, heenste spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwen. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
24: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
25: Goeie, het werteert om eerappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi zien.
1: voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsen.
2: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
3: Friesland van de Mol.
4: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou, gewoon Jochen Oeren is dit Friesland van de Moor. Mensen die het wutje Maasvogel instuurt had, die maat de telefoon in de buurt houden. Want daar zijn de prijzen kloes iepen. Daar ligt een mooie Friesland van de Moor t-shirt in de kloes. En ik een koffiekanne. Ja, ik kreeg laatst die en die zei, nou, dat zit net zo vol in de kloes. Maar dat ben ik geen onnozele prijzen. Dat t-shirt is een mooi collectors item. Ze zijn weer vast leverbaar. En ik die koffiekanne is een mooie prijs. Dus als het wutje Maasvogel instuurt, nee, 0620, Fjouwer, Jochen, dan maken ze daar aan zijn kons op, maar ze de telefoon wel opnemen. En dan toch even die cliffhanger, want Carolien Straatman, de nieuwslezer van de NOS, Joert, ik kreeg een bericht van vriend die zei, jij ik nog goed dat Poetin de president van Amerika is en dan mij de Russische Poetin in peteer gaat. Nou, ik had het fragment er even bijpakt.
1: De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest.
0: Ja, nou ja, Poetin, de Russische...
2: Het is echt

0: meter zicht. Ik zult me nog even verversken. Ja, 1200 meter zicht. Dus ja, in het noorden van de provincie daar is het toch wel echt mistig. En dat komt een beetje uit het Zuid-Eerstenwei. Dus ik verwacht zeker in het eerste leuke part van de provincie dat daar wel wat mist hangt. Nou, dat is voor zelfs voor het verkeer, zodat we wel eens wat vervelend werden ze kennen. En verder, ja, heb ik al wat foto's binnenkrijgen van wat diezen dat boppen de grijden hingen. Ja, het smiet ik had je de tijd voor hebben en je kent even om je heen en Shannon smiet ik wel weer mooie plaatsjes op. En de zinnen die komt nou op, dus in mij wat opklaring in het eerste hebben ik nou weer wat mooie kleurkens erbij. Dus ja, we beginnen de dag eigenlijk prachtig mooi. Alleen nog voor het verkeer misschien een beetje vervelend. Nou, en het is, ik net koud was deze nacht. Ik heb de minimumtemperatuur er even bij. De laagste temperatuur meet niet bakken vindt. 10,4 graden. Ziegenzwart ziet het 12,1. 13,8 is het dan weer worden in Laaksem. Dwaim hier, 13,3. Dan wordt het dan weer op 12,8. Dus minimumtemperatuur Akrum 12,3. En op Skielge dan hier is het dan weer 11,8 als minimumtemperatuur. Nou, dat binnen temperaturen die het eigenlijk wat te heeg binnen voor deze tijd van het jaar. Nou, daar hebben we dan van de middag ik wel maar te krijgen. Want ja, nadat de mist en deze oprommen is, dan hebben we weer de zinnen er geregeld bij. Dan kom ik wel wat wolkenvelden oer zetten. Ja, en bij een eerstelijke wind, zuid-eerstelijke wind, die eigenlijk in trosneed zwak wijzen zult, dus het stelt al net een heel soort voor, hebben we dags eigenlijk wel een hele knappe nijssimmerdij te pakken. Temperaturen litten dat ik zijn 18 rond 21 graden heb ik steen als maximum temperatuur. Ja, bij de man die het, dan is het al wel een graad als 15. Dus ja, hoe dijs is het sowieso wel weer heel noffelijk. Wel zullen we merken, aan het eind van de middag, begin van de juni, dat de bevolking van het westen bij het aanneemt en die winden giet heel de lom. Eerst nog zuidelijk in de middag in, of in de middag, en dan in de juni, dan giet er dan niet om naar het noordwesten, naar het noorden. Hel het dan ik stevig gewoon in de juni toch wel behoorlijk vlegerig. In de nacht ik onwijzig, in trogsneedmatig ontkrachtig. En dan, ja, jong en vannacht toch zo geregeld rijnwetter. Maar het zal nog net echt mijn bakken nu te lof bij vallen. Daar hebben we dan morgen op gewoon plakken pas maar te krijgen. Maar verder, ja, het wordt toch wel echt oorwaar. Temperatuur vannacht nog wel in de dubbele cijfers, maar daar komt ik de komende nacht wel verroering in, Harm.
1: Want morgen slaat het waar echt wel om?
0: Ja, morgen hebben we toch wel, in elk geval qua gevoel, een compleet oordij. Temperatuur 14, 15 graden en dat is echt de temperatuur boeten de buien om, want we krijgen vanuit het noordwesten bij van de Noordzee al geregeld buien hoe zetten. Tussen terug, ik wil genoeg ruimte voor de zinnen, dus ja, dat wordt wel weer een heel mooi spul van lucht, zinnen en grote stapelwolken. En dus die buien en niet zo'n buien, ja, dan is het even een stuk frisser. Want er staat erbij ik nog eens een noordwestelijke wind. Behoorlijk fris, in trogsneedmatig ontkrachtig. Maar windkracht zon is ik zeker mogelijk. En voor de buien nu, dan zullen we het ik weer even merken. Dan helpt de wind even flink aan. Dus je vielen zo'n bui, ik wil aankomen. Dus het wordt morgen echt wel een hele dynamische dag. Zeker als je het vergelijkt met de aronde dagen.
1: En die eerst blote dagen daarna, hek?
0: Ja, eigenlijk al. Vreed echt op en top, yes, om het samen te zeggen. De zinnen zullen we dan net de sjen krijgen. Het is geregeld wie het. Het rijdt soms hele skoffen terug. En de maximumtemperatuur die komt uit op zo'n 15 graden. En dat komt omdat we heel even van een warmtefront naar een kelfront gaan. Tussenin, daar zit wat warme lucht. Dus daar terug kan die temperatuur even oprinnen naar zo'n 15 graden. Maar het houdt al je net hoor. En in de nacht, ja, dan zullen we die temperatuur een wolwenszakje zo'n rond 10 graden in terug. Het weekend, sneeuw en snijn, beide dagen zullen heel bot op een koliekje, want het is een kommer en geer van buien van de Noordzee. Oh, tussen toch, ik wil eens even wat rond te verzinnen. En die wien die bloedsteen uit het westen wij matig ontkrachtig in trogsneed. Dus het waait even stevig terug. En ik dan maximum temperatuur 15 graden, maar dat is echt voor de momenten dat de zinnen erbij is en het even droog is. Maar in zijn buien is het toch wel een stuk frisser. Dus ja, het waar verroor het, Harm. Heste jas ook leer hingen?
1: Nou, ik ga hem toch maar even kleren. Ik kan hem even kleren zocht.
0: Ja.
1: Het is toch wel even wennen, hè?
0: Ja, het zal even wennen wezen. En zeker de wien, Rijnwetter. Maar smiet ik wel weer mooie plaatjes op. Want er is ik wel geregeld zinnen er even bij.
1: Ah, dat is wel lekker werken. Een beetje gezelligheid thuis, toch?
0: Precies. Het is, het is ik yes. Dus, ja,
1: zo is het. Een offerkrijt, Jetske.
0: Hey, hetzelfde, Harm. Hoi, hoi.

0: De hart van die radioshooters.
1: Och, Herkes, och, Miske.
0: Die zissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commercieel ingesteld.
2: Die zeggen dat ze de grootste prijzen dealen.
1: Ja, denk ik. En dat wordt er.
2: Maar dat was meer.
3: Zonder meer?
2: Dat was

0: Fors.
1: Ik ben een beetje op de heupenbloel van alle naadjes zo net.
2: En dans is goed bij Omroep Friesland.
3: Dat is mooi, man.
2: De beste muziek.
3: Ik weet ervan.
4: Maar ik het leerste lijst.
1: U gebruikt en biedt goede informatie.
4: Omroep Friesland.
2: Alles wat er speelt.
5: Ik geniet je ervan. Ik geniet je er gewoon voor de volgende procent.

0: En Marcel Smit en de Orde Poeg.
1: De Maas!
0: Heel soort mensen die wie en al bij hier en betier wekker sturen het Wutje Maasvogel naar de studio van Omroep Friesland Radio. En dat vinden we mooi, want dan weten we dat we het net van de blompartner doggen. Nee, heel soort Maasvogels wie en erbij. Maar de Maasvogel van Joert, die wennet die snits, dat is Pier. Pier, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Harm.
0: Hoe betier wie het van de morgen, Pier?
2: Nou, als ik eerlijk ben ik dan boppen.
0: Oh. Ja.
2: Ja, maar ik heb de radio net bij, dus ik heb altijd. Ik geef hem al een maandje op zo'n doel, ik jou net.
0: Oh, dan zeg ze maar aan?
2: Ja, nou ja. Ik heb eer gezien met de radio vanwege dat ik Ruizen Rijnenkop. Ik heb altijd eer gezien met muziek en hij zit altijd allemaal op Friesland op.
0: Nou.
2: En dan heb ik vanmorgen zo'n doel en dan heb je harm alweer. Ik denk dat het is weer zo'n doel. Maar ja. Dan is er maar geen 10 minuten in.
0: Nee, dan denk ik dan wel harm en feiken die praten nog wel even door. Ik draai me dan een keer om, maar.
2: Ja. En dat van Poetin, dat vond ik wel mooi. Dat van Poetin werd gekregen, wat waarom kwam de Amerikaanse president Poetin
0: ja.
2: En de Russische president Poetin. Dat hie ik alle keer precies. Ja. Ik denk, ja, die Frammers is even in de war.
0: Ja, ja dat, ik zie dat dan voor me dat het een twaalf Poetins bij me gewoon zit te praten.
2: Dat is wel lekker. Ja, mijn vrouw was er net mee, maar dan denk ik bij mezelf, die is net helemaal wekker van hem.
0: Nee, dat wie dan net echt een Maasvogel van hem.
2: Nee, echt net.
0: Hier, wat ben je plan voor Joert?
2: Nou, ik fiets aan neven het Snitse Maar.
0: Oh!
2: Ben ik van plan. Ik heb een eigen camera gekocht en ik steen altijd maar de dingen hoort te gebruiken voor terugspotten. Maar ik denk voor Joert is even zijn ook een voeltje vind met Snitse Maar. Want ik zou betekenen op Facebook, zou een veranderen wat er op een deel in dat Snitse Maar. En die heb je daar een voeltje altijd van alleen. En dan denk ik bij mezelf, wat ik de langs fiets jokje heb net het voel. Dat ik denk, verrek, ik in de Joert is even heen en dan wat ik zijn een voeltje vind met Snitse Maar.
0: Ja, want dan best altijd een truc zo'n sporten?
2: Ja, terugspotter.
0: Ja, dus je bent pensioneerd al?
2: Ik ben haast 70.
0: Ja, oh, dan vermaken ze die nog wel goed, Pier.
2: Ja, maar is wel een brekken hier.
0: Ja.
2: Net een dag thuis.
0: Nou, dan weet ik een mooi prijs voor jou.
2: Ja.
0: Nou is er net echt meer waar voor, maar een t-shirtje van Friesel van de Moorn?
2: Dat zou geweldig worden.
0: Nou, dat sturen wij de ochtends net.
2: Hartstikke mooi, Adam.
0: En nog een dag, Pier.
2: Dankjewel, ontzettend. Hoi.

0: de letterhits van de Rolling Stones uit de 90s. Anybody seen my baby? Het is 8 minuten van Jochenen. Morgen dan praat de Twarde Kamer over de natuurbescherming op het Waad. Die discussie gaat nou heel bot over het afsluiten van nieuwe gebieden. Dus er volle meer mogelijkheden binnen om waardvogels te beschermen. Middels het project Wij en de Watvogels docht de vogelbescherming dat. En dat was al jaren en een van de resultaten van die projecten is te zien bij Peerses Moddergat. Ingrid Aaldijk van de vogelbescherming over wat dat opsmieten had.
1: Ja, het is eigenlijk een vorm van zonering. Er is één gebied, de oostkant van dit gebied is afgesloten. Daar hebben de vogels echt complete rust, het hele jaar door. En dan is er een gebied dat tijdelijk afgesloten is, namelijk tijdens het broedseizoen. En dan is er een gebied wat eigenlijk altijd bereikbaar is voor de bewoners. En daar is ook een rondje gemaakt, zodat mensen niet alleen de Strekdam op en af kunnen lopen, maar ook nog een klein rondje kunnen maken in het gebied. Dus echt het gebied het hele jaar door kunnen beleven.
2: Is het alleen hier een oplossing of wellicht ook op andere plekken?
1: Ja, we hopen dat het ook toepasbaar is op veel andere plekken. Want dit zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn voor het probleem dat het met de watvogels veelal slecht gaat. En dat we tegelijkertijd natuurlijk ook heel graag bewoners, bezoekers en ondernemers de mogelijkheid willen bieden om van het gebied te genieten.
2: De optie om gebieden af te sluiten, zoals jullie in Noord-Holland in overleg met de bevolking hebben gedaan, die moet wel in de gereedschapskist blijven liggen wat jullie betreft?
1: Ja, niet alleen wat ons betreft. Uiteindelijk moeten de natuurdoelen gewoon gehaald worden. En wij kunnen dus meedenken met allerlei mogelijke oplossingen. Maar uiteindelijk zijn die niet vrijblijvend. Dus uiteindelijk moet er wel gewerkt worden aan natuurherstel. Dit gebied is gewoon te belangrijk. Het is het grootste intergetijdengebied ter wereld. En we hebben dus ook een internationale verantwoordelijkheid.
0: Online criminaliteit kan benam oudere mensen het treffen. En daarom hadden Houderijnverenigings daarom speciale waskogingsbijeenkomsten om mensen te waskogen. Want daarvoor is een waskogingsbijeenkomst. Dat dienen ze in Burgen. Maar van goed deelnemers kwam die waskoging te let. Vrouw Kloosterman, die rekken 30.000 euro kwijt troch online criminelen.
3: Je krijgt hele vreemde reacties wel van mensen. Nou, dat zou mij nooit hoe komen. En dan denk ik bij mezelf van wij zijn echt net hele domme mensen. Mijn man is gewoon leraar. En die is er toe kwam. En daarom denk ik dat mensen wel weten mij dat het net alleen nog bij mensen gebeurt die het net alert binnen of wat dan ik, maar het gebeurt, het kan iedereen ook komen.
4: Want hoe ging dat bij Jimmer rond haar?
3: Nou, dat we de jongens om iets stiert, toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En daar stond een vraag in. En de vraag was, hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat wie net zei. En als dat net zou weer, dan moest hij reageren. En dat had mijn man die in. Nou ja, en toen is het in een sneltreinvaart. Dat wie een man die praatte heel goed Nederlands. En die wist oer of tenminste, die kwam heel vertrouwd oer. En hij is erin trapen. Op een gegeven moment, toen jette hij wat, want hier zie je het boven. En toen jette mijn zoon wat en toen zei hij, oh, dit klopt net. En toen had de telefoon er hut op smitten. Maar toen werd het kwaad al geschiet.
0: Dat zei vrouw Kloosterman, een verslagjouwer Isa Visser van Streekemerop, RTV NOF. Ja, van de morgen weer er al een wikselsteuring die te ver op een hard zwaargen tussen Ljouwt en Akrum. Had nooit gevolgen van de trein tussen Ljouwt en Starem op het traject tussen Ljouwt. Autosnit, die op dit stuit heel dag in trein. Die problemen die zullen na elke dag nog wel ontjelven alven worden.
5: De media van de morgen.
0: De Friese Maaskranten, Fijke.
6: Ja, die lezen hier voor mij. Het Fries Dijkblad. Allerlei soorten vervoer combineren tegen verschraling OV. Het huidige systeem begint te haperen. Ja, juist daar hien we daar. Ik al nijzoe. Ze willen onder oren zelfs riedende busjes en alles willen ze de strijd op sturen.
0: Ja.
6: Dus nou ja, deze lijsten we het nog net hoe zijn. Dan verderop in het Fries Dijkblad zeg ik dat haast de helte van de tjerk niet Jervin had een nieuwe functie gekregen. Of krijgt hij nog? Want ja, dan verliezen ze haar religieuze functie. En van de 22 kerken in de gemeente die nog wel zo'n functie hebben, binnen 12 PKN-kerken. En het rijkwaard van alle religieuze kerken verwacht het uitzien hier. Nou, nog actief te wijzen. En de rest, ja, de gemeente die staat even voor oren invullingen van die tjerke gebouwen vanzelfs.
0: Ja,
6: ja dan voor de Leeuwarder Krant aandacht voor ja, Israël herdenkt slachtoffers van 7 oktober 2023. Ja, dat is nou correct traaien hier Lien. Dan organisator gestrande watlooptocht en gids onder verscherpt toezicht.
0: Dat wie die tocht werd...
6: Op Santje Maai, die eindigde van een grutskalige reddingsactie, biedt Amelhoorn. En ja, die staat voor een hier onder verscherpe tafels, joh. En dat geldt ik voor de gids van de Strane Groep. En dus ik die organisator. Dus ja, er was toen een hele grote reddingsactie wie toen nodig om die beesten ja, veilig te krijgen. Dus er is kennelijk toch iets net heel wel goed hier.
0: Nee. Nou, wat wel goed gaat is aars nood ervoor met Wim Brons. Oh,
7: dat is mooi, dus dat Fienstel feest. Harm.
0: Alle vertrouwen in.
7: Heel goed.
0: Noffelijke koffie, noffelijke machine.
7: Nou, koffie is echt noffelijk,
0: oh,
7: ja.
0: Noffelijke koffie. En wat nog meer?
7: Nou ja, ja, muziek, dat kennen we vaker dan zijn we. Sinds het al dagen in de UWTR. Muziek is belangrijk. Ik verder jouw Neetradio voort. In de rand van de actie alleen signaal op regionaal. Het leidt klam op de, het feit dat Omroep Friesland Radio de Neetstewarder is.
0: Ja.
7: De calamiteit een stewarder. Mocht er wat gebeuren, zeg maar zeggen. Dus een Neetradiootje voor het jaar. We hebben nog de gewone quiz. Ja, er of letters zit in de rand van Vogels. Nee, die twee zit er net in. Nou,
0: nou dan.
7: Hormoon.
0: Ja, hormoon. En Feike komt daar snek bij.
7: Jazeker.
6: Ja, maar jaloeren dan. Dan maak ik het nice bij Wim Daan.
0: En of ik het al heb.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
11: Oh nee, verzekering...
10: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
11: Oh, wil ik wel.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten.
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
18: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn, omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Pike is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt er nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog, het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land. En tot zover het nieuws.
19: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
20: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
21: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
22: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. Het passagiersschip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogtij rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Vestijn, dat wordt gebruikt voor veel zeehondensafaris, precies kon vastlopen is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord, onder wie 5 bemanningsleden. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting jaarlijks een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt daar nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
2: En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepompen vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Maar het huidige kabinet brengt het plan nu toch weer terug. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En het schip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogwater rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Verstijn, dat veel wordt gebruikt voor zeehondensafaris, precies is vastgelopen, is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord. Het weer nog, het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Jant en Frisius MC. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu weer dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: En dadelijk cyberveiligers en e-maillekken. Maar ik WMO-vervier en omtinken voor erfelijke ziekten. Dat alles in No in Friesland.
6: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
7: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de Far Elsen hier.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, heenste spot van Vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
10: Noe Friesland.
11: Simone Scheffer.

0: de Spice Girls winnen dat, maar het noemen stop. Nou, dat ben we net van doel, want we beginnen pas correct.
1: Van Tol woont in Noorden.
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. In de wieken van digitale veiligens lezen 400 mailadressen van bedrijven in acht kaspelappen stritten. Hoe kan dat? We hebben het over WMO-vervier in Smellingeland. Daar gaat het net goed mee en daar waart hoe praat in de gemeente Rijusjoen. Maar is er een oplossing?
3: Ik maak het hier nog steeds zwaarder. En meerdere mensen mij mee. Maar ja, dat, wij maken het hier schuldigere zwaarder.
0: En we hebben het over erfelijke ziekten. In Tjumeren wie daar in Junoer mooi persoonlijke verhalen.
4: En de voorlichtende functie over nou, erfelijkheid en genen, ziekmakende genen, vind ik erg belangrijk.
0: Dat en vanzelfs het media oersjog en muziek tussen No en Inoeren. Maar nu is het waarbericht. Matjitske, lekker noffelijk hier in de studio. Goeiemiddag.
5: En goeiemiddag. Nou, de zin is er heel mooi bij gekomen. Het schiet op een soort plakken om jittig. Bij de zwakke zuid eerste wien warmt het dan van een beetje simmerskop naar 20 en 21 graden. Aan het eind van de beetje neemt de bewolking toe en wordt de wien wat westelijk en helpt flink aan. In de rin van de joene nacht volgt dan rijnwetter en is dan een graad of 12. Nou, morgen binnen de wolken, buien van zee, maar ik regelt zinnen. Het zal wel een stuk frisser om vielen, want bij de matig want soms hudde natesten wordt het dan net warmer als 15 graden.
1: Ons inhoren.
2: Nooi Friesland. Omroep
0: Friesland. En vanzelfs aanstom. Jelvien volle meer hoe het waar de komende weken, steeds maar. Het is intussen 8 en hele minuut oer tolven. Het is de wieken van de digitale veiligens en de uitrekkende in deze wieken is nou bekend worden dat er nog een flater van de gemeente Achtkarspelen 400 mensen zakelijke e-mailadressen van een noir Schenk kennen. Die flater waard makken op 30 september doet de gemeente een mail verstuurde oer verorings van vacaturebetingsten. Ik praat erover verder met Jelle Boerema, hij is wethouder in de gemeente Achtkarspelen. Goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
0: Ja, dat is wel een sneuwe bak, hè? Dat precies in die wieken van de digitale veiligers dit nou barrekoer. Wat gebeurde er? Wat is er gebeurd?
6: Ja, dat is inderdaad heel ongelukkig in deze week. Maar ja, het is alle 52 weken van het jaar heel ongelukkig. Maar ja, het is eigenlijk heel simpel te verklaren. Hè. Normaal gesproken, als we een e-mail versturen met gewijzigde factuurvoorwaarden, dan worden degenen die de e-mail ontvangen, de e-mail wordt verzonnen in BCC. He, dus dat als je iemand een kopie van een e-mail stuurt, dan ziet de andere ontvanger niet welke personen allemaal die e-mail ontvangen.
0: Nee.
6: Nou, en in dit geval is die e-mail niet in BCC verstuurd, maar in CC. He, zodat alle ontvangers kunnen zien wie de kopie van die e-mail krijgt.
0: Ja, dan is het net meer anoniem.
6: Dan is het net meer anoniem.
0: Nee. Nou ja, ik zei het kreeg al in die wieken van digitale veiligers, dat erop dan voor te vragen op hoe drok ben je hem er eigenlijk mee dwaande? Want dan zou dit net gebeuren misschien.
6: Nou, ik dat op zich het digitale veiligheid en bescherming van persoonsgegevens echt onze hoogste aandacht. Hè. Ook de dataveiligheid, hè, want je hoort als een gemeente die gehackt worden en zo allemaal. Dus we zijn heel alert. Alleen ja, dit is gewoon even een persoonlijke fout. En ja, en dat, ja natuurlijk hè, wordt dit gekwalificeerd als een soort van datalek. Maar ja, dit is meer een fout dan dat onze veiligheid in het geding is.
0: Ja, maar ja, trog flaters kunnen lekker ontstaan natuurlijk.
6: Zeker, maar dit ligt niet zozeer aan ons dat onze systemen niet goed beveiligd zijn, maar puur ja, de BCC is verwisseld van CCC.
0: Ik zeg wel altijd, wij mensen binnen het systeem. Dus
6: En kijk, ik ben gelukkig zakelijk e-mailadres. Hè, dus er is geen sprake van persoonsgegevens, adresgegevens, telefoon. Nee.
0: Dus wat dat betreft neem je het net gigantisch heen op. Is dit lek nou ik melden?
6: Als eerste, we nemen het niet hoog op. We vinden het natuurlijk wel uitermate vervelend. Hè? Dus we hebben gelijk actie ondernomen. En het eerste is natuurlijk eventjes met de afdeling naar gekeken van hoe is dit kunnen ontstaan. Maar we hebben ook alle 500 e-mailadressen, dus alle 500 ontvangers, hebben ook een e-mail gestuurd en bericht van wat er gebeurd is. En dat ze inderdaad naar moeten kijken van als ze niet per ongeluk nog weer vervelende e-mails ontvangen. Dus dat hebben we wel gedaan. Maar het is een niet dusdanige datalek dat die gemeld moet worden bij de autoriteit persoonsgegevens.
0: Nee. Dat is duidelijk. Het is een persoonlijke flater. Dat kind vaak komen we binnen en blijven mensen in het systeem, zeg maar. Maar heem nou maatregels namen om dit vat te komen in de toekomst?
6: Zeker. En dat natuurlijk wordt hier intern ook al gesproken. En we gaan er nog alerter op zijn om dit te voorkomen.
0: Dat is duidelijk. Dankjewel Jelle Boerema voor de uitlis hoe die e-mails die toch voor elke nieuw zichtbaar weer. Dankjewel.
6: Graag hier. Doeg. Nog een beetje.
0: Doeg.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjog.
0: Ja, Faike, e-mailadressen die het op strit te lezen. Het gebeurt wel vaker vanzelfs.
7: Ja. En het is zakelijk e-mailadres. Ja. Dus als toen hij.
0: Is een mooi keerwerkje.
7: Ja, maar als toen naar de website van dat bedrog is, dan kerst die.
0: Ja, vies te
7: ja. Ja. Maar goed, het is net de bedoeling dat een gemeente dat.
0: Nee, zeker niet.
7: Dat moet een brengt.
0: Wat is er alweer?
7: Ja, het is al wekenlang een grote bende in de Waardstritten in Haarlem. Een aantal appartementsgebouwen die staan daar op punt om sloop te worden. En een soort bewenders die. Die ben kennelijk hebben ze hun nog al een beetje ervan. Die smieten hun rommel, versmieten ze maar gewoon op stritten. Deze man die heeft er geen goed woord voor oe.
8: Mensen die hier nog wonen, die gooien dan van 3 hoog vuilniszakken en ander afval gewoon naar beneden op straat. Als je een beetje beschaving hebt, dan doe je dat niet. Het is niet alleen een rot gezicht, maar het is ook gewoon smerig.
7: Ja, dat vinden Wenningbouwvereniging ik en die litte troep Futhelje. En om wat te komen dat bij misgeert, komt er meer tafelsjog en er weer stekken pleetst. Dus dan kan meestal in ieder geval net zo'n poeder op een holle krijgen.
0: Nee.
7: Misschien maar even naar Schiedam steen, want dat is die een teken van de actiedij in 1 dag schoon. En met dit initiatief wil de gemeente Sterrens Kindermeidje. En meestal bewust ik meidje van ja, de grutte hoeveelheid een zwalkafval. De staat wie op een middelbare school in Schiedam. En deze leerlingen die gaan een goede taret op een paard.
9: Een grijper. Een vuilniszak. En ja, heel veel afval in de vuilniszak. Dat is wat ik nu bij me heb.
10: Ja, we dachten, ja, kom op, ga serieus afval opruimen. Ja. Ik dacht gewoon dat het stom was. Maar nu ik er meer over heb geleerd, is het wel best wel goed. Kijk, afval opruimen is wel goed voor het milieu, maar het blijft niet. Het, soms is het niet echt altijd leuk. Maar ik kan wel praten met vrienden en zo. Het kan wel leuk zijn.
7: Ja, een beetje praten met vrienden.
0: Ja.
7: In plaats van dat je met het mobieltje contact met elkaar ziet.
0: Is sowieso leuker.
7: Is sowieso leuker, ja. Ja, precies. Een Britse man die is na 28 jaar kuieren eindelijk weer thuis.
0: Ja. Hij helle even een pakje sigaretten.
7: Even een pakje sigaretten. Ja, in jantje 98. Hier die kuieren begon hij een vrouwtreis. En zo die tijd had hij meer dan 50.000 kilometer dus kuieren terug 29 landen.
0: Wow.
7: Hij heet Karel. En hij is nou weer om in het Verenigd Koninkrijk. En begint ons zien het laatste stukje van zijn reis.
11: It's not over yet. I've got to get to my mother's house in Holt. You know, I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're going to wrap it up.
7: Wrap it up. Hij maakt nog 450 kilometer.
0: En dat is voor hem peanuts
7: ja,
0: natuurlijk.
7: Ja, die man die doet dat even. Yeah. Heeft een heimetje of zo. Dus, en dan denk je, we hebben die mentus. Ja, gezellig. Het ging net over het altijd vanzelf trouwens.
0: Hoop je dat hij nog libbert?
7: Daar ken ik wel van.
0: Ja, daar ken ik
7: van. Dat is niet zijn memkie. Maar wekenlang had hij bij temperaturen van min 30 graden had hij kuieren. Dus ja, dit is wel een taaie man.
0: Een diehard, ja.
7: Nou, dan heb ik wel van de 80-jarige Piet uit Deurne sissen. Want hij is de held van de stritten. Want hij ziet jongens die voetbal te zien. En die de doorbel. Die ze doorhiep. Dan stiert hij eer in eer maar een oervaller. Die een helm op, zegt Ruud als een etensbezwarger. Ja, de meeste mensen die zo'n denken van, oh, wat mag nooit waar. Maar Piet, die wist voor te handelen.
12: Ik pak die kling vast. En met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur. En dan dus sloeg ik hem in zijn buik. Ik kwam eigenlijk in zijn kruis slaan. En ik kwam overeind. Ik zei, goh. In tussentijd riep ik nog mijn vrouw. Bel de politie, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los. En weg was hij.
7: Nou, dat is goed oud doen. Piet hier wel wat liet zijn vermoedingen onder schermutseling oehouden. En ze zei er wel van, voor eerst door wij erdoor op YouTube net meer hier.
0: Nee, dat snap ik.
7: Nee. Maar hij zei er, ik ben nooit bang geweest, dan zeg ik net weer.
0: Nee.
7: Nou, het is wat. Ja, en dan nog even te eindbesluit een leuk verhaal. Want de oudste man in de wereld, jouw Marinho Neto, die het deze week zijn 114e jeetje viert. Oh. En dat had hij ook de derde die hem bij de 12e oudste man, Ken Weeks, op een wereld. Die is op hetzelfde dan jeetje.
0: Ach.
7: Ja, dus ze hebben ook een kaartje gestuurd.
0: Nou,
7: dus, hartstikke mooi, toch? Dus ze maken nog wel even wachten trouwens, voordat ze de echte oudste persoon op een vrouw nemen kennen. Want op dit moment gaat die eer naar Ethel Caterham uit Verenigd Koninkrijk. Zij is 100 zontje hier.
0: Zo is dat willen wollen?
7: Nou, met alle gebreken die erbij komen.
0: Ja, dat weet je dus net bij deze mensen. Maar...
7: Nee, ik weet net hoe fit en alles had je dan nog binnen. Maar ik weet het net.
0: Nee.
7: Ik moet nog wel een beetje uitblazen.
0: Nou, voorlopig dus is het toch net zo'n vier.
7: Ik heb een goed ziek, Helly. Nee, precies.
0: Zij is het. Dankjewel.
7: Gradien.
0: Dadelijk zullen we het hebben over het WMO-vervier in de gemeente Smellingland, want de gemeente hier praat daar juster over. Omroep Friesland. I've been out.

0: Chef Special weer uit My C'est la vie. Life is a mystery. Nee, het is minder weer. De firma Doornbos wil meer mensen auto's en taxibusjes inzetten om het WMO-vervier in Smellingeland beter te verzorgen. Wethouder Zara Aldaray maakte dat juster bekend in de gemeenterie van Smellingeland. SGP-rietslid Berend de Boer stelde juster kritische vragen over het WMO-vervier, want er binnen dus een soort klachten over. Honderden. Neffens de Boer is het WMO-vervier zo onbetrouwbaar dat gewoonklanten ervoor kiezen om jongens heel dan net meer op een paard te gaan omdat ze benauwd binnen dat ze dan net meer thuis komen. De maaideling van de wethouder over nije busjes en elektrische auto's koer de zwargen van de boer net voortnemen.
1: Als er meer auto's komen, dan kan er meer rieden worden. Maar de wethouder joeg ik om dat het, nou ja, dat ze met tol van mensen hier. En als ik jaren hoeveel auto's erbij komen en hoeveel busjes erbij komen, dan hier kan ik al een som kunnen maken dat die auto's net bezet raken.
2: Je meid je hier nog heel veel zwaarder.
1: Ik meid ze hier nog steeds zwaarder. En meerdere mensen mij mee. Maar ja, dat wij meid ze hier heel groter zwaarder. Hey, dit is een doelgroep die net gauw leidt te klagen, deze mensen. Want die binnen wend om mij een beperking om te gaan. Maar dat je jongens om 9 uur zes maar ergens tegen en je denkt van oh, nou maar we naar een hoes. En je bel je om kwartier om 9 en je stier naar die je zin plant. Nou, dan ga je goed pindelen. Dat kan ik je wel vertellen.
2: Johan Jert, dat het er wel taliert dat mensen die toch hinkelijk binnen van WMO-vervier besluiten van ik geen jongens maar net meer op paard, maar net meer naar het theater, net naar de jintjes besieten. Ik heb beter thuisbluwen.
1: Er is een groep die had dat hoor, jong. En er is ook een groep die jou dat net hoor. Maar die wil net eens in die spanning zitten. Dat ze jongens net meer ophellen worden rond taxi.
2: Maar dat WMO-vervier dat eerder krijgt om mensen die in een rolstoel zitten of die een orenhandicap hebben, mogelijk iets aan om mij te doen.
1: Dat is het. Hè? Het WMO-vervoer is ooit bedacht om mensen inderdaad mij door aan te laten in de maatschappij. Nou, en door deze, nou, zeg maar wat er aan hier gebeurd is, mij kort. En in dit geval dan dat Doornbos het oornemen. Maar ja, dat is. Dit konden ze net zo snel van willen krijgen. He, dat die al die mensen zeg maar, vervoerd worden moesten. Krijg zij die taart. Er zitten 400 auto's in en je knippen er 100 bij. Dan moeten die 300 oren taxis, inclusief de mensen, moeten dat werk doen. En dat is onmogelijk.
2: De mensen beziek je dan te bellen met Doornbos, maar dan wil je ook de telefoon net altijd opnemen.
1: De binnenmensen bij die vertellen u dat ze meer dan 20 minuten in de wacht zitten. En had je dan dat ze middags om 12 uur bellen op een snijn. En dat er dan vervolgens zijn wordt van kwartier verzaan, willen we dat u ze heid weer ophellen. En dan blijkt op een centrale zijn van oh, dat kennen, dat wordt kwartier of seizoen. Nou, dat het akkoord op jong wordt en dat er dan kwartier of seizoen nog in taxi zit en dat er jou zo aan bellen wordt, dat je eerst erin een wacht matte. En vervolgens dan kom je erachter dat je net eens implant stinnen. En dan komen er alweer argumenten van centralist van ja, maar de gemeente bellen. En wij kennen er ook niks aan doen en het WMO-vervoer moest wel terug door een bos oornaamburen. Want ja, oorzien ze helemaal geen vervoer. Nou, het zijn natuurlijk al die dingen die wie binnen, maar daardoor binnen zwaar net minder worden.
2: Dus je binnen en bloeien heel kritisch?
1: Ja, ik denk dat wij inderdaad heel kritisch bloeien moeten. De eerste wat ik de wethouder mij aanwoe is van zwaar eerst maar dat er 4 mensen achter de telefoon zitten. En om binnen dat mensen uit gemeentehuis wij, maar dat die mensen te wordt steen worden. Hè? En dat die net meer zo lang in de wacht hoeven te steen. En dat is al een hulpopgave.
0: Ja, dit weer verhaal van Onno Valkenau, het WMO-vervier in de gemeente Smellingeland. Ik zei eens, we het vervolgen.

0: McDonald zei eindigen dit eerste Jelle Oeren van Noo in Friesland. Dadelijk bibben we erom met Nijs uit de provincie. En dat doen we dan met Timo Jepkema.
1: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
2: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
1: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
2: Teasy op televisie. Om Jelle Seizen bij Omroep Friesland.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Nou, het is exact 11 uur, zeg ik. Dus, heegstetier voor het Nijsse provincie. Maar Timo, je hebt gemaakt. Goeiemiddag, Timo.
11: Goeiemiddag. In het Drents-Friese Wold binnen dit hier nog geen wolvenvelpen op hun camera showen. Dat is opvallend, want daarvoor fjouwer hier waren de mijnwaar 22 jongen registreerd door camera's. Zaakkundigen sluiten net uit dat er wolvenvelpen binnen, maar dat die boeten het bereik van de camera's bleun binnen. DNA-onderzoek Mattel lette meer duidelijk iets aan. In andere wolvengebieden in Nederland binnen in totaal 56 jong binnen. Plaatselijk belang Bonbergum vindt dat een nijbouwplan van 400 nieuwe wenten in het dorp net past binnen de nieuwe regels van de provincie. Nevens vastzitter Marta Kootstra zoekt de rom te wijzen van maximaal 200 wenten. En dat vinden ze al meer als genoeg.
12: Dat is al volle meer als de behoefte die bij ons eigen dorp past. Wij denken dat we ons daar een flexibel opstellen inderdaad.
13: Heb je echt saffolle nieuwe huizen nodig? 400 in Bonbergum?
14: Uw inschatting is van wel. En meesten die rammel je regelmatig om je door beste wethouder wenen. We bloeien die wenningen, starters worden eruit, ouderen wel in appartementen. Dus ik denk dat we die zeker nodig hebben.
11: En dat zei dan weer wethouder Tjebbe van der Meer. De gemeente wil de plan gewoon uitwerken en verwacht het dat de provincie mij werkt. Friesland moet jonge internationale studenten na haar studie beter vasthouden. Dat gaat het jaar op het evenement Friesland Connected op de internationale school in Gautum. Projectleider Jeroen van Wijk leidt u waarom dat zo belangrijk is.
15: Het probleem is dat binnen een aantal jaren een adolescentenstadion vol mensen in de arbeidsmarkt in Friesland gaat flippen. En daar had een oplossing voor nodig. Internationaal talent is net de oplossing, maar wel een van de mogelijke oplossingsrichtingen voor de bureau.
11: Het fietster Anouska Kosten van de Westerijn riet Takomir in Franske Changed. En fjouwer hier bij het Noorse UNOX riet ze Takomir van het COVID-19 Women Team. Kosten riet bij UNOX benam in Changed van Oren. Bij die nieuwe ploeg krijgt ze ook vaker een kans om voor haar eigen succes te gaan. COVID-19 is al jaren een vertrouwde namen bij het Maljeshut fietsen, maar had zo'n fjouwer hier ook een vrouwelijke aldering.
0: Dankjewel Timo. Dadelijk het uitbreide waarbericht. Maar Tjitske Wiebinga.
16: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop no gedien, vlierkleden en vlieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
17: Goeie, het verteert om eerappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi zien.
18: Njoggen ontemai Santje in oktober, hinste spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
19: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
20: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
21: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: Easyset.nl, dan zit hij ook goed.
23: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsonië.
22: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal noem dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
24: Noe Friesland.
25: Simone Scheffer.

0: De komende jaloeren, ja, het is wat apart. Maar we hebben het over ziekten, we hebben het over erfelijke ziekten. Daar hebben we een bijzondere junior in Tjemerum. En we hebben het over epilepsie. Want daar wordt een loop voor organiseren. Ik neem aan om geld op te helpen. Maar daar hebben we dadelijk meer over. Maar nou is het waar met Tjitske Wiebenga. Goeiemiddag, Tjitske.
1: Goeiemiddag.
0: Wij hebben als een running gag, hè, over de simmerjurkjes. Ja. Ik geloof dat ze... Je hoort nog net, maar dat ze...
1: Morgen zoek het net op,
0: nee,
1: door.
0: Nee, maar Joert kent nog.
1: Joert kent het zeker, ja. Ja, want we zitten, als ik nou even de satelliet voor me heb, dan zie ik dat Friesland eigenlijk vol slijm in de zinnen zit. Er zit wel wat sloekenwolken en er zijn wat vleentoestreken op hichten zichtbaar. En het zijn die vleentoestreken die dus eigenlijk vertellen dat er boppen in de atmosfeer al wat meer vocht aanwezig is. He, want dan lossen die vleentoestreken minder vlug op. En als ik dan even uitzoom op deze radar, dan zie ik toch boppen Engeland dat het er al mooi kofkerijnt en dat heel stadig gewoon dat front dichter naar uw stak komt. Nou, daar merken we nou dus niet van. Ik die temperatuur liet dat nou zien. Op Skilge is het zandje 2 graden. Kwaaim 18,7. Maar daar zinnen en stepenwolken. 18,1 graden is die niet eens brechten. Maar vanuit Beeste Zwerg heb ik even een mailtje binnenkring. Daar wie het vanmorgen 18 graden. Laaksem zandje 6. Bakkeveen dan al jochentje 3. Wie is dat in Siegerswaard? Nog haast een jochentje graden Wurmet. Dus ja, de temperatuur is echt heel noffelijk. En daarbij ziet er ik nog eens... Nou, er stiep maar een siegerke uit het zuid-eersten. En ja, die viert nog die warme, vochtige lucht om. Maar ja, er komt dus wel verroring in. Dat zullen we van de meeste hier en wij van de media al wat merken. Dan komt vanuit het westen maar het dorst die bewolking dichterbij. De wind die wordt wat meer zuidelijk en zuidwestelijk. En dan, ja, aan het eind van de media, begin van juni, gaat die wind eerst heel deel om naar het noordwesten. En wordt er al wat vlegerig. En dan, ja, dan is die bewolking als satschok dat mij een oer als twaar denai. Dat het dan vanuit het westmeidag ik wil begint te rijden. En dat zal dus in de rin van de joentiet wezen. Nou, ontiet hebben we dus dan nog een maximum temperatuur van 21 graden te pakken. Dat verwacht ik van midden en wel op een soort plakken. En dan vannacht dan komt er uit op zijn oven aan 13 graden. Maar dan rijdt het wel op een soort plakken. En dan waait de wien ik al stevig uit het naar mij.
0: En dat zet toch, meneer?
1: Ja, dat zet zeker toch. We hebben morgen dags dan wel een wat iepender waarbeeld. En dat daarmee zis ik eigenlijk dat de blauwe loften die binnen goed blauw, maar tussen trog dan is er toch wel aardig wat bewolking en buien van de Noordzee al. En het is maar die noordwestelijke wind, dat is echt wel een stik frisse. Die jurkjes, maar dat zoek ik net om door. 14, 15 graden als ja, meetjes temperatuur. En verder, ja, de wind die helpt behoorlijk onmatig ont krachtig en soms zelfs even hut in het noordwestelijke kustgebied. Maar het is wel, ja, het is volle dynamisch kermoon en geregeld buien. Dus.
0: Voor een waarvrouw Savisa leuker misschien.
1: Ja, dat is wel nieuwsgierig.
0: Voor een roeier minder. Hoe komt het de dagen ernaar?
1: Nou ja, op vreed. Ja, dan het is in het echt heel dreig. Mogelijk een gotje zat het nou. Liek het heel dan aan het einde van de media. Maar ik beloof niet. Want voor de rest van de dag is het gries. En dat het wel echt geregeld rijnt. En ik nou wel een stevig trouw rijnen ken. Verder de matige ontkrachtige soms huddewien. Ik nog hield het uit het westen en het zuidwesten. We zitten daarna. Eigenlijk in de rin van de dag zullen we merken dat hoe wolt het dan dags rijnt, dat de temperatuur wordt oprint. Dat komt omdat dat rijnwetter, dat jet een warmtefront. Dus dan krijgen we eventueel wat warmere lucht, maar de bewolking heerst het. En daarna dan komt het keldfront. En dat zorgt ervoor dat we sneuren en snijden, maar dezelfde tafereel te krijgen hebben als morgen. Dus zinnen, maar ik werd buien van de Noordzee en op sneuren binnen het aardig wat. 14, 15 graden. En dat is echt op de momenten dat het dan even droog is, want in de buien, eigenlijk van morgen al, dan pakt de temperatuur echt volle leger uit. Dan kent samen zakje naar een over 12 graden. En dat is op snijding nog het verhaal. Ik dan nog een stevige wien uit het westen, waar je dus... Ja, ik sis, yes.
0: Ja, yes. Nou ja, ja. We hebben toch ongelooflijke glokhang qua waar.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Dit is misschien ik wel weer lekker.
1: Ja, dat denk ik. En het is, jongens, ik wil weer smoek. Het wordt weer vlug donker. Kjetske zo'n. Nou ja.
0: Zij is het. Ja, wij weten hoe het mat, Kjetske. Ja. Dankjewel. In onderwijs hebben we die weer.
1: Johan dan.

0: dat zei Jan de Vries. Het wie een bijzondere joen in de Martinitzerke van het Sommerum, juster. De wie een speciale thema-joen over erfelijke ziekten. Organiseerde door de protestantse gemeente. Mijn hoogleraar, maar ik persoonlijke verhalen. Onder woorden van Dirk de Vries uit Jester Bierum. Hij had een erfelijke ziekte en wou er graag over vertellen.
1: Ik ben nierpatiënt en de nierziekte die ik heb gekregen, die heb ik geërfd. Dat wil zeggen, dat zou hebben gekund, waar het niet dat die bij mij zelf ontstaan is. En dus door een mutatie is mijn nier ziek geworden. En dat openbaarde zich toen ik een jaar of 44 was. En toen heb ik eerst nogal langdurig moeten dialyseren. En daarna heb ik een nieuwe nier gekregen, gedoneerd. En sindsdien leef ik daar weer heel goed mee. Alleen, ik heb meegedaan aan een genetisch onderzoek en daar is ontdekt dus dat het de oorzaak van mijn nierfalen genetisch is. En toen ontdekte ik ook dat dat overerfbaar was. En nu heeft mijn zoon dus ook dit gen. Eén van mijn twee zoons, de andere niet, maar de ene wel. Dus dat is behoorlijk verdrietig.
2: Lijkt me heel erg heftig om te horen.
1: Ja, dat was slecht nieuws. Ik voel me daar ook erg schuldig over. Hoewel er sprake is van een soort schuldeloze schuld. Maar toch, je moet daar toch mee. Dat moet je toch met je meedragen. En ja, dat reist met je mee.
2: Bij uw zoon weten ze wel dat hij dat gen heeft. Ja, wat betekent dat voor hem precies?
1: Nou, hij neemt dat nu nog. Natuurlijk zat hij daarmee en is het wel een klap voor hem om dat te weten. Maar omdat er nog helemaal geen gevolgen zijn, hij heeft nog een nierfunctie die nou behoorlijk hoog zit. En hij heeft dus helemaal geen last, geen verschijnselen. Doet hij er ook nog vrij laconiek over. En hij kan met dieet en hij kan ook met medicatie. En als er een kinderwens is, kan die met embryoselectie of IVF, kan die ook daar zich wapenen tegen de nare gevolgen van de genetische aandoening.
2: Hoe belangrijk vindt u het om het hierover te hebben? Want zei net al, uw zoon weet dat hij het heeft. En dat kan dan toch wel iets schelen.
1: Nou, dat is de reden waarom ik aan deze avond heb meegedaan. Ik vind het de voorlichtende functie over erfelijkheid en genen, ziekmakende genen, vind ik erg belangrijk. Zodat mensen zelf kunnen beslissen of ze zich laten onderzoeken of dat ze handelend gaan optreden. Want wie niets weet, die gaat ook niet ingrijpen. Dus ik vind de voorlichtende functie

0: functie. Daarvoor heb ik het ook gedaan.
1: En dat zei Dirk de Vries van Jester Bierum. Martina Cornell is emeritus hoogleraar genetica. Ze komt van oorsprong van Haans en wie onwijs om meer te vertellen over erfelijke hiet en ziekten. Zij vond het ik een bijzonder jong.
2: Ik vond dat er veel mensen waren die ook heel mooi persoonlijke verhalen durfden te delen en die ook vragen durfden te stellen. Dus het bijzondere was dat er zoveel persoonlijke verhalen over erfelijkheid aan bod kwamen.
3: Omdat u bent dit soort dingen wel vaker. Maar die persoonlijke verhalen, dat was wel speciaal, denk ik.
2: Ja, dat was inderdaad wel heel speciaal. En ook wel dat mensen dat durven. Hè? Dat ze de moed hebben om daarmee naar voren te komen. En daarmee ook alle andere mensen daar iets over te vertellen. En hun eigen afwegingen te delen met andere mensen. Dat maakt het veel levendiger dan wanneer een hoogleraar een theoretisch verhaal vertelt.
3: Dan komt het meer binnen bij mensen ook.
2: Ja, zeker. Dan komt het weer binnen en dan hebben mensen met het gevoel dat het ook op hun zou kunnen slaan. Dat het niet alleen maar een verhaal van ver weg is. Ja.
3: Kunt u misschien even voorbeelden noemen, wat zijn nou echt erfelijke ziektes die heel ernstig zijn en waarvan bijvoorbeeld de kans is dat het bij mensen komt best wel groot is?
2: De aandoeningen die wat vaker voorkomen waar we het vandaag over hadden, dat zijn bijvoorbeeld erfelijke borstkanker, erfelijke darmkanker en bepaalde hartziektes, hartspierziektes en een erfelijk te hoog cholesterol. En daar kan je ook vaak via je huisarts wel vragen of dat bij jou aan de orde kan zijn in jouw familie. Wat je daar dan aan doen kunt is bijvoorbeeld op jongere leeftijd al controles om te kijken of je kanker ontwikkelt. Want soms kan je dan vroeg wat aan doen om te zorgen dat je polypen bijvoorbeeld weghaalt voordat ze darmkanker zijn, zodat je minder ziek wordt.
3: Hoe belangrijk is het dat hierover gepraat wordt?
2: Heel belangrijk, omdat veel mensen ermee te maken kunnen krijgen.
3: Dus belangrijk vanavond?
2: Zeker, heel belangrijk. Ja.
3: Dank u wel.
1: De Jongwaard organiseerde terug de protestantse gemeente. Domnie Marta Kroes weer tevreden naar jou in.
4: Een hele, hele goede jongen, heel verhelderend ik. En ik ben wel onder de indruk hoe ontzettend vol het er gebeurt op dit gebied. En hoe snel die ontwikkelingen binnen. En ik wil goed om dat zo eens een keer te jaren. Juist ik vanuit de kant van een echte deskundige, van een arts. Maar ik tegelijkertijd, ik van de mensen die daar ervaring mee hebben in hun eigen leven. Moet dat daar bij hun ik een rol spelen hebben. De ervaringsverhalen vond ik echt heel belangrijk.
3: De persoonlijke verhalen, en dan komt het denk ik nog krik wat meer binnen.
4: Dan krijgt het inderdaad wat meer kleur. En dan sjost ik inderdaad wat voor een impact het heeft. Het is theoretisch, je weet het natuurlijk dat het hebben van bepaalde familiaire genetische aandoeningen, dat behoorlijk heftig wezen kan. Maar als dan sjost, tot wat voor besluiten dat leid ik. En of waar mensen komen voorkomen te steken. Als het inderdaad een gezin graag worst. En jou is daar iets weer terug of net. En hoe kan dat dan net waan. En ik vind dat wel heel indrukwekkend.
1: Een joen oer erfelijke ziekten. Dat wie een bijdrage van uw collega's van Omroep Zilt.

0: Heerlijk zijn al de klassieker. The Temptations, My Girl. Een recordtal deelnemers docht nu in 10 oktober mei om de epilepsieloop op zes verschillende locaties terug te lopen. Wordt de sponsor inhouden om geld op te halen voor meer onderzoek naar het signaleren en voorzien van epileptische onvallen. Ik in Leeuwen door de sportievelingen en de hut erin voor het goede doel. En ik praat erover verder met Babette Burgi van de organisatie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, er is een record aantal deelnemers landelijk gezien. Is dat ook zo in Leeuwarden?
1: In Leeuwarden zijn er nog 15 plekken beschikbaar. Dus ook bijna uitverkocht.
0: Oh, dus dat gaat ook hartstikke goed.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, we zijn echt heel blij met zoveel deelnemers. En nu hopen we ook nog het doel te bereiken van €300.000.
0: Ja, want hoe belangrijk is het dat geld opgehaald wordt en dat zo'n loop gehouden wordt?
1: Ja, zeer belangrijk. De epilepsieloop is niet alleen zo belangrijk omdat we geld willen ophalen voor baanbrekend onderzoek, maar ook omdat we de mensen willen verbinden en überhaupt bekender willen maken in het hele land hoe ingrijpend epilepsie is.
0: Want hoe ingrijpend is epilepsie?
1: Epilepsie bepaalt eigenlijk je hele leven, elke dag. Je moet er mee leven dat je met de angst dat op elk moment een aanval kan komen. En dan verlies je ineens de controle over je lichaam en je bewustzijn. En dat is dus vaak niet zichtbaar. Maar daardoor is de kans veel groter om een angststoornis te ontwikkelen. En helaas is ook de mortaliteit best hoog. Dus bijna elke dag overlijdt iemand aan epilepsie. En je bent ook heel vaak afhankelijk van andere mensen.
0: Ja, daar wil ik het wel even over hebben inderdaad. Want ook als iemand, ik heb het zelf wel eens een paar keer meegemaakt, dat op straat iemand een epilepsieaanval krijgt. En dan zie je toch onmacht daaromheen.
1: Ja, dus dat is ook iets wat we willen veranderen. We willen echt dat mensen meer weten wat ze moeten doen bij een epileptische aanval. En dat er dan ook meer begrip en kennis komt over epilepsie.
0: Ja, en persoonlijke verhalen, dat telt. Daar hadden we net ook nog een reportage over erfelijke ziekte. Maar dit gaat dan over epilepsie. Wat doen jullie tijdens die loop daarmee? Want ik geloof dat er zelfs een jongen van 8 meeloopt die voor zijn broertje loopt. Of voor zijn oudere broer.
1: Ja, er zijn echt heel veel mooie en indrukwekkende verhalen tijdens de epilepsieloop. Irene Schouten gaat ook haar verhaal vertellen. Zij heeft een zoontje met epilepsie. En jij had het net over Ole. Dat is het broertje van Fedde. Die gaat meelopen in Leeuwarden. Zijn broertje heeft het syndroom van Lennox-Gastaut. En dat is één vorm van epilepsie, want het komt ook vaak samen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking. En daarvoor loopt het broertje voor verder.
0: Ja, en het is heel belangrijk dat dat soort verhalen naar voren komen, ook om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Wat is je eigen band met deze loop?
1: Ik heb zelf ooit meegemaakt aan de epilepsieloop. Ik ben meegelopen, hard gelopen. En dat was eigenlijk ook mijn eerste contact met Epilepsie NL. Ik heb zelf epilepsie en ben inmiddels gelukkig 2 jaar aanvalsvrij. Dat heeft echt
0: dat kan impact. Dus. Ja, ik dacht altijd dat blijft altijd. Maar dat hoeft niet zo te zijn.
1: Ja. Nee, in mijn geval met de juiste medicatie ben ik nu aanvalsvrij en mag nu ook weer autorijden. Wat dus heel fijn is. Maar 30% van alle 200.000 epilepsiepatiënten in Nederland kan niet aanvalsvrij worden. Dus voor deze mensen hebben we ook nog de juiste behandeling nodig.
0: Ja, wat voor onderzoek zou er gedaan kunnen worden nog met dat geld?
1: Momenteel lopen er verschillende onderzoeksprojecten. Ik denk 2 van de belangrijkste onderwerpen zijn aanvallen voorspellen. Daar willen we graag een device ontwikkelen dat je vooraf al weet of er een aanval komt. En daardoor kan je natuurlijk jezelf in een situatie brengen dat je niet meer in gevaar bent. En ja, dat kan natuurlijk ook weer helpen om zelf te weten, oké, ik kan nu wel of niet op de fiets stappen of trap lopen of met mijn kindje onderweg zijn. Dus de aanval voorspellen is heel belangrijk. En we zijn bezig met een onderzoek over een genetische pleister. Zodat een fout in een gen gerepareerd kan worden. Ah, ja, want soms is ook epilepsie veroorzaakt door een genetische fout.
0: Ja, laatste vraag. Het is de tweede editie. Volgend jaar, is hij er dan weer, de derde?
1: Ja, het is de tweede keer in Leeuwarden, maar over het hele land verspreid is het al de vijfde editie. En zeker vindt het volgend jaar nog een keer plaats. We zijn zelfs op zoek naar iemand die nog wil helpen met organiseren van de epilepsieloop in Leeuwarden. Dus als je dat leuk lijkt, dan schrijf een mailtje naar info@epilepsieloop.nl. En doneren kan sowieso ook altijd nog. En meelopen ook. Nou, doe mee, dit jaar of volgend jaar.
0: Helemaal goed. Dankjewel en veel succes.
1: Dankjewel.
0: Dag. Azen bij Omroep Friesland. Neerzetten. Johan Terpstra, doe gist mij goeie middje verder.
2: Hey Simone, ja, goeie middje. Wat hebben we hier? Stijn Land, ja, dit werd zijn landelijke doorbraak. Hij gaat, hij komt door in een realityprogramma bij SBS.
0: Oh, oké, en wat is dat voor programma?
2: Ja, dat is vermeedje. Oh, ja. Premiejagers heet het programma en vermeedje de Meerhoer. Hij komt het zelf vertellen.
0: Oh ja, ik heb er wat toe lezen. Ja,
2: dat is eerlijk, hè. Dan gaan we op zoek naar muzikanten voor de barokdag op het Jereveen. Die gaan er steertmijlkoron naar barok. Dat is het vanzelf. Klassieke muziek, heel lang lienen. Maar ja, hoe brengt dat naar het Sint-Burg, dus ik je muzikanten daarvoor. En jij, de eerste, kreeg ik al even oer kanker, hè? Borstkanker bij Malië. Haar stond er was van je?
0: Jawel.
2: Ja, ik nog nooit. Nee. Ik praatte dadelijk over met Mariska en Trinken van het Antonius Ziekenhuis in Snits. Ja, toch wel een ding.
0: Ja.
2: Tinkeling der platen bij. Tocht ik van de morgen eerst even, nou, dit is wel. Maar ja, goed, wat kan er nog bij betinken? Maar ken ik kraftwerzen, hè? Muziek die helpen kan bij kanker.
0: Zeker.
2: Zwarg helpen, dokter, ziekenhuis, soons. Kom maar op, maar die linkplaat. WhatsApp 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen, afbroek de Omroep appen. Zet hem daar even in.
0: Dankjewel, Johan. Een soort plezier voor je tussen ik, Dennis Terpstra, Boente de Bruin en ik. Wens je een hele mooie middag. Doeg!
3: Krijg je dan allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
7: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
8: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Gisteren belden ze me op.
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa. Dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. De rente op studieleningen gaat volgend jaar voor zo'n 250.000 oud-studenten omhoog. Wie voor 2015 een lening aanging, betaalt 3,28% rente, bijna 1 procentpunt meer. Voor leningen vanaf 2015 stijgt de rente naar 2,7%. De rente wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. En het kabinet wil dat vanaf 2029 huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel overstappen op een hybride warmtepomp. Minister Eleanor Buchholz O'Sullivan vindt wel dat dit voor iedereen betaalbaar moet blijven. Voor onder meer appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, komt een uitzondering. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
8: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
16: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
17: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
18: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Else blij op mij. Hoe daai op het skip en jongens, dat weer vrij.
1: Is goed, Cecile. Maar zin is geen overal.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk één stakingsdag per week tot aan kerst. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor twee geplande liquidaties. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende rechtszitting. Volgens het OM waren de jongeren ingehuurd door een crimineel netwerk. In Amsterdam werd een doelwit beschoten, maar niet geraakt. In Haarlem kon de liquidatiepoging worden voorkomen.
3: Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Een week na haar overlijden heeft Paulien Cornelissen een record gevestigd in de bestseller 60. 7 van haar boeken staan tegelijk in de lijst. Iets wat volgens boekenkoepel CPNB niet eerder is gebeurd. Haar boek In het Kort staat met de 9e plek het hoogst. Cornelissen overleed vorige week op 50-jarige leeftijd. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe cao is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

Alles wat weest is, dat is weest. En dat is nou dus voorbij. Maar het waren aldermachtigst mooie tien. Ik hou er niet meer zo van die. Als Douwe nou wel voor mij. Dus kooide.

Auschwitz-popkes speelde rond op het strand van Damelon. Van een skip al goed on een redding stond een festboel. Hij

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
6: En daarmee is nog 12 minuten voor jou. En dit is Omroep Friesland, maar nou van jou rond huis onderwijs. Maar muziek, Nijs en Eftergrom. De eerste muziek is dadelijk van Hot Chocolate en niet het Nijs. Nog even, en een naam die het al meer dan 24 jaar bij Friesland heeft, verdwijnt van de auto's, de jassen en de borden. Wat komt er in het plak voor thuiszorg het Friesland? Juist Aasten.
7: Njoggen rondom mij, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
8: Op zoek naar een kriespakket dat echt bij die mijwerkers past? Dan is JoCadeau het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk kriespakket rond een bijzonder relatiegeschenk? Bij JoCadeau kiest volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kiest je eigen pakket geerstallen in een showroom in Snits. Zoek gauw op jocadeau.nl. JoCadeau, jouw magie op elke schenk.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Friesland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Friesland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
10: Onderwijs.
11: Marjan Durk de Haan.

0: Ja, de producent die zegt eigenlijk helemaal niks in. Die dacht, ach nou, we zetten het op de B-kant. En dan zetten we een oornoemer, Blue Nightwall, op de A-kant. Dat moet de grote hit worden. Maar de DJ's, die winnen vervelend, die winnen het best in de 3-10. En die begon dit te draaien. En toen waren dit de grote hit. En van Blue Night hebben we nooit weer wat yet.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En daarmee is nog zomerrutten of jou een goede middag. Welkom bij Onderwijs van deze Bijns, die zon oktober 2026. Het is de dag dat er 400 mails van bedrijven in het Karspon op stritten lezen, toch ja, een menselijke flater.
3: In dit geval is die e-mail niet in BCC verstuurd, maar in CC. Dan is het net meer anoniem.
0: En dat er verbetering te zijn is door het WMO-vervier in Smellingeloon. Maar het leeuwen erin is net zo groot.
4: Ik maak het nog steeds zwaarder. En meerdere mensen mij mee. Maar ja, dat wij maken het heel groter zwaarder.
0: En op deze dag heb ik waarom op een joen over erfelijke ziekten in Semerum. De impact daarvan is best groot.
5: En de voorlichtende functie over erfelijkheid en genen, ziekmakende genen, vind ik erg belangrijk.
0: En op deze dag hebben we het onderwijs van Fjouwer Onderwijs. Maar muziek, Nijs en Eftergrond dadelijk onder oren. Thuiszorg, het Friese land verdwijnt. Noorderbreedte verdwijnt. En toch moet de zorg herkenbaar blijven voor duizenden cliënten en medewerkers. Hoe pak je dan grote namenverhoring aan? Vreeg ik dadelijk onder bestuurder Peter Vis. En de gemeente Heerenveen die vangt op dit stuit te min asielziekers op en is daarom onder tafel gesteld, door het Riek. Wat betreft dat voor de gemeente? Hoe denkt de wethouder Jerry Speel dat probleem op te lossen? En wilde dat eigenlijk wel echt? Want zijn eigen partij is bepaald keer voorstander. Maar eerst iets voor het waarbrugt in het kwad. Maai, Tjitske Wiebenga, ja, goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. Nou, het is nog noffelijk warm, maar is zo'n 20 graden niet trofsneed. Maar vanuit het westen, wij neemt nou de bewolking Wotta en is de wind daar ook al noordelijk. In de rin van de joen en nacht volgt Rijnwetter, stiet er een matig ontkrijftige noordwester en is het dan een gratis tolven. Morgen binnen de wolken, buien van zee, maar ik regelt zinnen. Het zal wel wennen wijzen, maar bij de frisse matig ont soms hudde noordwestenwind wordt het in de zinnen een gratis vuftjen.
0: Je zus er nou nog regelmatig rijden en fietsen. De meewerkers van het Friese land. Maar die namen thuiszorg het Friese land. Niet nodig op de auto stiet en op de jekje stiet die verdwijnt. En ook de namen Noorderbreedte. Die is nodig te inkomst bij verzorgingshuizen. Zoals Friesma staat in Grauw. De Batting in Huis. Mecklema staat in Kolm. En Toutenburg in Wadburgum verdwijnt. En stiet dat al hier Friesjes samenzorg. Dezelfde namen dus als de ziekenhuizen in Leeuwen en op het Jereveen. Van meewerkers en klanten zullen dat wel even wennen worden, want thuiszorg het Friese land besteedt bijgelijks al meer dan 24 jaar. Ik bel hier maar Peter Vis, hij is bestuurder van Noorderbreedte en het Friese land. En ik van Revalidatie Friesland trouwens. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Waarom had die naam Noorderbreedte en het Friese land, ze ben heel bot inborgeren, waarom had die eigenlijk verdwenen?
7: Ja, het is wel de naam verdwijnt, dat is een feit. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat onze medewerkers gewoon goede zorg blijven leveren. Maar het is inderdaad een feit dat de naam verdwijnt. We zijn in 2021 gefuseerd. En na 5 jaar verkering hebben we gezegd, dan wordt het één organisatie. En één organisatie, ja, dan is het ook logisch dat je een nieuwe naam kiest. Om duidelijk te maken dat we ook een nieuwe organisatie zijn. En we gebruiken ook een beetje de kans om zichtbaar te maken dat we ook nauw verbonden zijn met de ziekenhuizen van Friesjes MC.
0: Ja, nou, wie dat jadder ik al, ja, ik word net te ingewikkeld, Maatje. Maar er had een periode geweest dat ik het ziekenhuis in Leeuwen dan weer voel onder Noorderbreedte. Ja. Daar stond het er weer van keer van dat draaien we dan toch weer om, want dat wie dan toch weer verwarrend.
7: Ja, dat is ooit zorggroep Noorderbreedte geweest in de jaren 90. Maar dat is ver terug, ja. Ja,
0: ja, maar ja, zorg het er net voor betiezing, want dit is eigenlijk wel heel bekend. Zelfs zeker thuiszorg het Friese land. Dat is iets wat een heel soort mensen kennen.
7: Klopt, het zijn twee ijzersterke merken. Beide, het Friese land is natuurlijk goed zichtbaar met al die jasjes en auto's in de wijk. Maar ook Noorderbreedte met alle locaties. Het is best een grote stap. En het is ook wel spannend en het is ook belangrijk. We weten heel goed dat die namen goed bekend zijn. En dan moet je toch weer opnieuw opbouwen. Maar we vonden wel dat op het moment dat je samen gaat, dat als je samen gaat, dan wil je toch ook iets nieuws met elkaar uitstralen. En dan is het ook goed om ook niet één naam door te laten gaan of met twee. Want ja, wat ben je dan samen? Waarom ben je dan ooit samen gegaan? Ja, dan is het toch vaak een moment dat organisaties zeggen van ja, dan is dat misschien ook wel goed om ja, de goede dingen te houden die we doen. Maar wel onder een nieuwe naam.
0: Ja, maar er dus aan nee, autootjes komen of eerst die bestekkering met oors, jaskes met oors, het briefpapier met oors. Hoe doe je hem dat?
7: Ja, dat we gaan geen geld verspillen, want zoveel geld hebben we ook niet in de zorg. Dus je zal nog heel lang zien dat die jasjes en die auto's, we gaan niet alles per 1 januari omstickeren. We maken dingen gewoon op, ook ons briefpapier maken we gewoon op. Maar heel langzaam, maar zeker zal je wel zien dat als er een auto opnieuw bestickerd moet worden, dat hij dan de nieuwe stickers gaat krijgen en ook de jasjes. Maar we gaan niet zomaar op 1 januari alles weggooien en alles nieuw. Dat zonde van het geld.
0: Ja,
7: maar langzaam maar zeker gaan we dat doen.
0: Ja, dat kun je op twee manieren. Dat zie je natuurlijk. Je kan kritisch wijzen van wat kost dat wel net. In zo'n excuses kennen van ja, als je er te lang maar teruggaat, dan wordt het voor mij wel heel onduidelijk. Want dan denk je, ja, maar er komt toch altijd iemand van thuiszorg het Friese land. En dat blijkt dan in werkelijkheid weer samenzorg of Friese samenzorg te wezen.
7: Ja, dat zal ook nooit heel lang gaan duren. Dat zal misschien een paar maanden zijn. En dan we maken dingen ook wel snel op. We hebben geen grote voorraden. Dus dat is iets van een paar maanden. En de medewerkers blijven natuurlijk gewoon dezelfde medewerkers. Dus die kunnen daar cliënten ook prima in meenemen en familie in meenemen. Die nemen we daar zelf ook in mee in de brieven. En we zijn dat in die zin ook een beetje aan het vertellen van ja, het gaat niet van de ene dag op de andere dag. Maar opeens zal je toch na een paar maanden merken van hey, we zien eigenlijk de oude namen niet meer. Het is nu vooral de nieuwe naam en dan heb je ook de doorstart gemaakt.
0: Nou zei ik al, joh, ben ik bestuurder van Revalidatie Friesland.
7: Klopt.
0: En dat verandert net. Waarom net?
7: Dat verandert nog niet, want die is niet. Ja, dat is nog steeds een eigen, een hele goede aparte revalidatieorganisatie. Hier ging het er echt om dat wat Friesius ook heeft gedaan, hè, met Jonge Schans en MCL toen ze echt één werden. Ja, was het tijd om te kiezen voor Friesius MC. Voor Noorderbreed en Thuiszorg het Friesland is het ook van 1 januari worden ze één nieuwe organisatie. Ja, dan is dat ook het moment om die nieuwe naam te kiezen en om daar ook Friesius in te gaan gebruiken. Revalidatie Friesland is nog steeds een hele belangrijke eigen organisatie binnen onze groep.
0: En hoe zit het nou eigenlijk? Hoeveel Friesius zitten dan nou in het Friesland en in Noorderbreed? Is dat echt niet een grote organisatie?
7: Straks?
0: Ja?
7: Ja, ja, ja. Ja, ja dus ja, als je het bedoelt van het hele thuiszorg het Friese land, dus hè, de huishoudelijke verzorging tot de thuiszorgtechnologieteams, maar ook alles van Noorderbreedte, alle locaties. Ja, die horen straks bij elkaar, allemaal onder één locatie. En ja, dat zijn 5.500 mensen die straks in januari een loonstrook krijgen waar zeg maar Friesius samenzorg boven staat.
0: Ja, en daar krijg ik een contract van. Maar ordebundes ken ik makkelijker van het ziekenhuis naar de thuiszorg, naar de revalidatie en waarom?
7: Nou ja, dat is natuurlijk de achterliggende gedachte. Dat we wel proberen dat mensen makkelijker van de ene naar de andere kunnen. Je zit op verschillende momenten in je leven. Vind je andere dingen belangrijk? Soms wil je er wat bij, soms wil je wat minder. Soms wil je wat ingewikkelder werk. Soms heb je thuisdruk, wil je iets eenvoudiger werk. Nou, dan hebben we daar veel meer keuze in. Waarin je veel makkelijker zeg maar binnen de organisatie kan bewegen. Maar ook richting het ziekenhuis.
0: En hoe komt het nou eerst met jouw functie dan eigenlijk? Hoe maak je dat nou onkondigen?
7: Mijn functie blijft gewoon wat die is. Dat ik ben alleen dan de bestuurder van Friesius Samenzorg en ook een van de bestuurders van Revalidatie Friesland, zoals ik dat nu ook ben.
0: Ja, maar nou is
7: dat is de minste, dat is de kleinste verandering.
0: Ja, nou ja, het zijn nu nog 3 organisaties wat je bestuurder van bent. Straks nog maar 2.
7: Ja, ja, dat klopt.
0: Ja, dat is toch minder. Nee, flauw. Dank voor de toelichting hierbij.
7: Graag gedaan.
0: Peter Vis is bestuurder bij Noorderbreedte het Friesland en Revalidatie Friesland.

het had nou krijgt dier of jou en best. Ja, de spreidingswet is al een heel soort of sign. Heel vaak een kopje in protesteert, oren ben weer groot voorstander, maar feit is dat het kabinet er nou al vast had. Dat had gevolgen voor de gemeente Jereveen, want die had nou een tik op de vingers gekregen omdat er te min meesten opvangen worden in de AZC. Hoe vangen ze dat op, zullen we het aan snoeg hebben? Nooit Travis, en zing.

0: zingen.
1: Voordat ze het nummer opnamen, hield het eigenlijk swing. Maar dat, ja, het klinkt wat moeilijk uit te spreken te wijzen. Dus dan stond ze in de studio en toen zong ze per ongeluk swing. En dat is uiteindelijk de originele, ja, de definitieve opname geworden. Travis dus en swing.
2: Dit is Omroep Friesland. Onderwijs.
1: De gemeente Jereveen is op de vingers tikken terug het Riek. De gemeente vangt te min asielziekers op en voldocht daarom op dit stuit net onder Sprieringswet. De gemeente is nu onder tafel gesteld door minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie. En de grote vraag is nu, komt er dan nou gauw wel een ICC in het Jereveen? Ik al bij de gemeente hier de jader net oer eens. Onder de telefoon is Jerry Speel, hij is wethouder van de gemeente Jereveen. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jan Dirk.
1: Ja, jouw eigen partij, Heerenveen Lokaal, die pleit de vrienden hier nog vol in de komst van een ICC. Maar ja, als jou zit er nou in college, hoe zit dat dan nou voor jou? Wat vind je jou ervan?
3: Nou, wij vinden dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar tegelijkertijd begrijp ik natuurlijk ook dat dit bij onze inwoners veel vragen oproept, ook veel zorgen oproept. Maar juist daarom vinden wij, hè, dat we dit zorgvuldig moeten doen, Jan Dirk. En ook goed moeten kijken naar de gevolgen voor de gemeente, voor onze inwoners, voor onze dorpen en voor onze wijken.
1: Wat viel je dan nou toch onder druk zet, terug de minister?
3: Nee, wij voelen ons niet onder druk gezet door de minister. De minister, het is eigenlijk gewoon een feitelijke constatering. En Jan Dirk, er zijn al eerder plannen geweest voor opvanglocaties. Al tot twee keer aan toe. En die hebben toen geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad. En ja, inmiddels ligt er een wettelijke opgave. En moeten wij opnieuw kijken hoe we daar invulling aangegeven, ja, op een zorgvuldige manier.
1: Ja, maar goed, een planmatje is net graag. Het riek wil dat er actie ondernomen wordt, dat er echt concreet wat dier wordt. Je zegt ze van, nou, ik viel me net echt onder druk zetten, maar het is wel extra druk, toch? Het is wel een extra ontruning om er toch maar aan de slag te gaan. Enkel wil je dat misschien eigenlijk wel net.
3: Nou, en kijk, en daarom heeft de minister ons naar trede 3 gebracht. Dat is actief toezicht. Binnen nu en 2-3 weken verwachten wij een uitnodiging van de minister. En daar gaan wij met de minister bespreken hoe wij onze wettelijke taak kunnen doen. Hè? En dat, nogmaals, ik wil dat benadrukken op een zorgvuldige en verantwoorde manier.
1: Maar wil Jereveen er nou wel echt mee aan de slag of eigenlijk net?
3: Jereveen wilde er al mee aan de slag. Er hebben 2 voorstellen gelegen in de raad. Eentje voor Heerenveen West en eentje voor Squattervold Heerenveen Noord. Die hebben het niet gehaald. In ons bestuursakkoord, daarin staat nu ook, hè, van, de wet is de wet en wij willen daar aan voldoen.
1: Ja, dat zit in het bestuursakkoord, maar eigenlijk dan moet er een locatie komen. En dat alle locaties blokkeerd worden terug een meerderheid van de gemeente hier, dan wordt het hem net. Heb je ook eigenlijk zelfs een locatie op het eeg die misschien nog het Sinnekens alternatief?
3: Er is nog geen besluit over een locatie genomen. En nadrukkelijk, er zijn ook nog geen concrete locaties in beeld. Want ik vind het belangrijk dat we dit eerst zorgvuldig onderzoeken. Wat ook mogelijk is en wat verantwoord is.
1: Ja, toch nog even, waarom kom op jouw eigen partij? Want daar kom je natuurlijk bol bij, Heerenveen Lokaal. Is veld tegenstander van de komst van een ICC. Daarmee heb ik stemlutsen. Ken je dan nou uit politiek zo'n bol maaiwerkje? Want dan zit je eigenlijk in de kiezers van, je hem hebben wel op je stem, maar we doen het nou lekker toch.
3: Nou ja, dan toch weer even herhalen. Ik spreek als wethouder namens het college.
1: Ja, het lijkt mij dat jou dus zelfs terug in een politieke spagaat komen.
3: En daarom hebben wij een bestuursakkoord opgesteld. Dat bestuursakkoord is door de gemeenteraad goedgekeurd. Inclusief alle fracties. Ook de fracties die de coalitie vormen. En daaraan gaan wij werken als college. En daarom komen wij binnenkort met een voorstel namens het college naar de gemeenteraad. En nou, gaan we eraan werken.
1: Ja, en wat zit er ongeveer in dat voorstel dan? Daar zit een locatie in? Of is het daar concreet dan nog net?
3: Zo concreet is het nog niet. En er staan ook nog geen locaties in. Wij gaan dat eerst als college voorbereiden. En als college gaan wij met dat voorstel naar de gemeenteraad toe.
1: En Josse Bin Kwad, wanneer is dat de verwachting dan?
3: Nou, we gaan over 2 tot 3 weken gaan we eerst met de minister praten. Wij zijn nu achter de schermen natuurlijk met planning bezig en met processen. En ik hoop van de minister meer duidelijkheid te krijgen. Want ik wil goed begrijpen wat er vanuit het Rijk van ons wordt verwacht. En dat gesprek, dat voeren we binnenkort. En het college, waar ik als wethouder natuurlijk onderdeel van ben, wij gaan de komende periode dit voorstel voorbereiden. Maar het uitgangspunt is dat de gemeenteraad daar wel komend jaar een besluit over kan nemen. Een exacte datum, Jan-Dirk, die is er nog niet. En hieraan, ja, dat kunnen we nu nog niet geven.
1: Nou, daar wachten we het eerst al. Dank u wel voor nou.
3: Dankjewel,
1: Jan-Dirk. Wethouder Jerry Speel, dus hij is van de gemeente Jereveen. Dadelijk hier Simone Scheffer, maar het belangrijkste nieuws van dit moment. En eerst nou Meghan Trainor, made you look.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarom gaat aflevering Ian van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om Jelve Saizen bij Omroep Friesland.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is nog 1 minuut hoe je jou bevieven. Tiet voor het Nijs, maar Simone Scheffer, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag. Bij de vuurwerk inleveracties in Ljouwert is juist er 523 kilo aan consumenten vuurwerk inleveren. Er zitten met name vuurpilken en knalvuurwerk bij. De inleveractie wordt georganiseerd door de Oerhiet, omdat voor consumenten zo'n dit hier een vuurwerkverbod geldt. Ik op het jaren vind wie die actie. Er is in totaal 294 kilo vuurwerk in beslag naar een naam. En daarvan wie 196 kilo consumenten vuurwerk. De Stichting Beltsumer Belangen heft de Boartersvereniging Lietse Rakker op. Vanwege hield hij het weer nije vernieling zo'n de Boartersstuun. Ze schreeuwen dat vrijwilligers haar heel graag voor de mienschap inzetten, maar net om hield hij het skeer veroorzaken terug jongeren te herstellen. Er is sprake van oerlijst en vernielings. Ik de plan voor een hangplak, een hinkplak en een sportkooi binnen van tafel, neffens de stichting. De twadde flitspeel op het kruispunt van de Groningenstraatweg en de Anne Vondeling waar in Ljouwert giet van tongensdag al on. En dat betekent dat er dan in beide richtingen handhaven wordt. De flitspeel de oren kant op flitste van Arune Maio en augustus al vertoezen 936 keer. En de MS die diepbeel landelijk op nummer 7 kwartaal boetes in die periode. Op dat stik van de dik hield een maximumvaasje van 50 kilometer in de oren. En er komt definitief Green Lucht voor de uitbreiding van Camper en Caravan Appelskeo in de Bruggelaan. Dat had de Rier van Staten bepaald. Omwenners binnen dus in het ongelijk stelt. Op het trein mag je maximaal 15 camperplekken komen. En er komt stalling voor caravans, een kampeerwinkel en een werkplak. Omwenners werden benauwd voor onder andere meer verkeer, loodsoerlijst, minder uitzog en minder privacy. Maar even de Rier van Staten is daar hier sprake van. En die zet hem mooi een streek terug de besfieren.
4: Hoe is dat, hoe is dat eigenlijk? Op waar is dit jong? Is er nog een roeien of is dat seizoen voorbij?
5: Ja, van de juni weer.
4: Oké. Want het is, ik heb het idee dat het voor de laatste keer mooi waar is.
5: Ja, daarom, want ik ben heel benijd of het al bewolken is of net.
4: Ja, wil jij het aanstaan van Tjitske Wiebinga, maar er woest nou wat oors is.
5: Nou, ik woed hoe die wolken hè. Is het al bewolken? Tjitske, is het al bewolken?
6: Ja, in het westen is het al gris en hier in Ljouwert schijnt de zon nog heel wet terug terwijl een heel tinlaagje bewolking heen, maar er is wat onderwijs.
7: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
8: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is de Vat Els.
11: Bij Jan Dirk de Haan.
12: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
4: Het is nu 4 minuten oor jouw vieven. Ja, we maakten net hoe stemmen, maar vernemen de gevolgen hier wel onder pomp en in uw beurs. Takemana ging de Amerikaan naar de stembus. Verliest Donald Trump zijn meerderheid of houdt de macht vast? In de Academie van Friesland Regio Amerika-zaakkundige Bianca Pander te gast. Maar voordat ze derde gast is, praat ze aanstaan bij hier in onderwijs. Dat is dus dadelijk noodtijd voor het Waarbrugge met Sjitske Wiebinga. Goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
4: Het weer van de middag weer heerlijk waar.
6: Ja.
4: Hoe bijzonder weer het eigenlijk, Joort?
6: Nou, het is wel zo dat er hier en daar wel wat records sneuvelen binnen. En dan heb ik het echt hoe die records. Dus dan had het net jeder zo warm best. Jeder op een zonde van oktober. We staan een beetje licht. Dat is het record op een jochtje 0,2 graden. En het is nu verzet naar 20,6. En dat ik dan het station van jou het er even bij pakken. Ik hoop dat er dat zo vlug even... Ja, nou, dat is het record. Ja, dat is een heel orde niet in trouwens, Juk. Nou, die komt het jochtje 72. Dat wie 20,4 en dat is nou 21,2. Dus dat is ik wel, nou, dat wel mijn grote sprong in dat verbrutsen, om het zo maar te zeggen. En Starum, dat is dus de trede die op Riegen, dat ze daar een die record hebben. Dus ja. Het is toch wel bijzonder. En trouwens, de waarnemer uit Drielt, die zei het ik van... Dat het nou de vijfde dag een temperatuur hebben van boven de 20 graden. Dus hebben we door een warme dag. En ja, derde een maximum van 22,4. Dus het is echt wel onder de hege kant. En kwaaien, nou, dat geniet ze ik nog wel boeten. Wielst derde bewolking toch wel echt aannam is. En ja, ook dan de satelliet er ik even bij pak. Dan zeg ik echt wel dat de provincie nou eigenlijk toch wel voor het grootste part al onder de bewolking zit. Al moet ik wel zeggen dat het echt, ja, het is typisch warmtefront. Eerst hele hege bewolking, werd de zinnen nog wat skier erin skiend. En ja, hoe westelijker dat je komt, hoe leger dat die wolkenbasis er komt. Dus hoe tjokker dat die bewolking eigenlijk wordt. En dan, ja, de wien is ik al om naar het noorden daar op de Waadeiland. Dus ja, van nou aan, ken ik ze, wordt de waarsverordening inzet.
4: Ja, want daar heeft de satelliet erbij en ik heb de radar erbij.
6: Ja.
4: En ik zie ze al lezen die buien op de Noordzee. Nou, ja. Wel een flink aan bij zwaar, maar wanneer komen ze?
6: Nou, ik verwacht ze zijn jou bij de Juntie het toch wel al in het westelijke part van de provincie. Dus heb het zo rond Oeres 8. Dan hebben we toch wel het Rijnwetter te pakken in het westen. En dan scoot dat de Oeren daarna. En ik in de nacht nog wel de Oerische provincie hinnen. Het zal wat stadig trorijnen, wat matiger rijnen, wat lichter rijnen. En het zal een per millimeter opsmieten, verwacht ik. En dan zet de wien ik meer om. Komt u het naar het westen bij. En aan het eind van de nacht dan giet het stadige Rijn Oer in buien. En daar kennen we dan wel, ik wil wat wienpoesters bij verwachten. Dus ja, morgen hier dat we wekken worden, dan is het wel echt even anders.
4: Ja, dan wordt het echt even juist, of zo is het al, van we krijgen dan buien.
6: Ja.
4: Zit er droge perioden bij, maar zin of het echt heel, heel gries?
6: Nee, het is dat griezen, dat hebben we bewaren voor vreed. Morgen hebben we echt dat er de zinnen ik nog geregeld erbij komt. Morgen is het echt een geerspul, zeg maar, van grutte wolken, blauwe loften, zinnen erbij, maar ik buien van de Noordzee aan, die dus provincie in scoren en vast zo'n buien uit, dan waait het even flink. Dus je viel het ik onkomen zo'n buien. En in zo'n buien, dan zakken de temperatuur even flink onderuit. Gratis over 12. Wielst de boetende buien om, dan een gratis 14, 15 is. Dus ja, het is ik voor de meeste mensen denk ik wel even wennen. Want ik kan me voorstellen dat je joert nog in een t-shirtje even om een kuierlunch gaan. En dat is morgen toch wel... als je treffen, rin je in de zinnen, maar het is veel befrisser.
4: Ja, Fred, heeft dat ik al een beetje verklapt eigenlijk? Ja. Want dat we dus een grieze dui, een wierte dui?
6: Ja, echt een wierte dui. Want dan hebben we warmtefront waar op nij. En dat betekent dus dat het de hele dui wel wat trorijnen kan, maar dat die temperatuur heel stadig oprint. Dus we zetten de dui uiteindelijk maar een tolwaartreetje in graden. En dan heel stadig gewoon aan het einde van de dui, dan rint die temperatuur wat op. Maar het bloedgries, mij geregeld rijnwetter. En dan, nou, dan word ik nog wel eens even aardig. Trorijnen. De wien, daarbij ik behoorlijk onwijzig in trogsneedmatig gewoon krachtig, soms even hut. En ik dan binnen er wel wat wienpoesters mogelijk. Ja, en dan dat ik dan het weekend erbij pak, dan hebben we van alles wat. Wol oerheerske dan echte buien. En morgen is het eigenlijk wel vaker droeg, maar wat zinnen erbij. Dat is sneun, toch wel echt oors. Dan hebben we geregeld buien die het oerskouwen. Ik wil een beetje zinnen tussen trog. En dan hield hij die 15 graden. Mij die westelijke wien die het matig ontkrachtig is. En dan snijn, dan merken we erin van het wordt wat kalmer, de buien worden wat minder. En dan vermen je, dan knapt het westadig wat op. Maar het is onder mij snijden echt nog wel echt een wikselend, onverst waar, om het zo maar te zeggen. En ja, compleet jest. Dat is het enige wat ik erbij zit. Ik heb, het had ik al een keer wel wat, denk ik dan.
4: Ja, en de jest, waar komt er om?
6: Ja.
4: Dus ja, wat is dan de verwachting? Heel kwart of fruitblik?
6: Ja, nou, de start is voor zelfs dus net ideaal. Maar de verwachting is wel dat het wat rustiger wordt. Dus van men je al vaker droeg, volle vaker droeg. En heel voorzichtig, die temperatuur die rint dan weer wat op. Zeker op tientje en wijntje, zeg je een zandje en graad, moet er dan hartstikke voor weer in zitten kennen. Dus, maar ja, ik beloof niks. Het is wel een heel eind fruitje, Jan Turk.
4: Nou ja, maar er komt wel eens weer. En dan past u eens weer bij. Oedie eerst voor Consie. En de dagen erna. Dank voor nou.
6: Ja, graag die in.

0: gaan we de beste muziek.
1: Ongelooflijk mooi.
2: Maar ik het Frieske Nij.
3: Kijk naar.
0: En de actuele sport.
1: Ja, en dan kijk ik weer mee kapot.
2: Dus stem ik al op 12.2 FM.
4: Ja, dat was het net. Eén door het woord.

0: We draaien Saberen en Litus Geen in dit wien. Sera en Douwebop en Could Have Been Us.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: De mooie zelfs net stemmen. We hadden geen enkele invloed op. Maar de Amerikaanse politiek die had wel grote invloed op us. Zeg alleen nog maar naar de hege olie- en benzineprijzen als gevolg van de beslissing van president Trump van Amerika om Iran om te vallen. Dus werd ik hier in Friesland maar belangstelling zien naar de tussentijdse verkiezing. Dat is Takkewanne. De Amerikanen die kiezen dan een nieuw huis van afvuldigen. En ik een deel van de Senaat werd op nieuw kiezen. En in een heel soort steden werd ik een nieuwe gouverneur kiezen. Een cruciaal moment, jel wie de ambtstermijn van Donald Trump. Wat gebeurt er nou als Donald Trump zijn meerderheid verliest? Hoe groot is die kans eigenlijk? Nou, daarover gaat het jong bij de Academie van Friesland. Want daar hebben ze Amerika-zaakkundige Bianca Pander uitnodigen. Friesin om uitens, regelmatig acteren en te zien op radio en televisie. Maar haar superfruit op deze jong. Ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, de olieprijs, de benzineprijs staan op recordhoogte. Een soort Friesen die waarschijnlijk helemaal net zo tevreden over het beleid van Donald Trump. Maar ja, wij gaan er net over. Hoe is de stemming nou eigenlijk in Amerika op dit moment?
3: Nou, die olieprijs die zo saai is, dat is echt een groot probleem voor Trump op dit moment in Amerika. He, dus just de laatste paar dagen, de olieprijs bloed ik maar stijgen. Just dus steeds meer in de peilingen, en binnen natuurlijk maar peilingen, maar just wel dat er echt een verroering is en dat er een grote oorloop is naar de Democratische Partij. Dus dat mensen echt ontevreden binnen over de regering Trump op dit moment.
0: Ja, en tegelijk, hier in Europa is de stemming heel erg anti-Trump, denk ik, bij een grote meerderheid. Maar ja, in Amerika, ik bedoel, hij is wel gewoon kiezen. Hebben we daar wel goed zicht op?
3: Ja, er is nog steeds een hele grote aanhang van Trump. Hè. Dus, en die zal hem ik trouw beloven. Alleen als just wel dat zelfs onder zijn aanhang. Dus bijvoorbeeld op het platteland in Iowa of Ohio. Dat daar nou democratische kandidaten een grote kans hebben te winnen. En dat komt ik omdat bijvoorbeeld het is net alleen nog die olieprijs enorm stijgt. Maar bijvoorbeeld boeren, die kunnen nauwelijks nog mensen vinden om het spul van het land te krijgen. Omdat de immigratie changed ice, zou het tekeer gaat. En ja, immigranten eigenlijk niet meer durven te werken. Hè? Dus ik boeren ben ontevreden, naast dat ze hun spul net verkepen kunnen, omdat er al een tariefoorlog aan binnen. Dus just ik bij echt de verste aanhang van Trump, dat ze echt ontevreden binnen en ik een beetje boos. Dus ja, die zal misschien in ieder geval net gaan stemmen of op een democraat gaan stemmen, maar waarschijnlijk net op de kandidaat die Trump nou support.
0: Nee, en toch hield hij het zelf van, ik steen net op het stembiljet, maar stem maar wel als stee ik op het stembiljet. Hoe maak ik dat dan? Pleert ze zo'n uitspraak?
3: Ja, hij is ervan overtuigd dat hij nog steeds heel populair is. Nou, de populariteitscijfers van de president is iets anders, want ik ben onder de 40% op dit moment. Dat is het leegste wat het ooit was is voor een president. Maar hij denkt echt dat hij populair is. Maar dat is just bijvoorbeeld, ik hoorde het Greg Abbott, dat is de governor van Texas, had ik een uitspraak outsign met Trump bij zo wijze. Omdat als je al gaat vielen, die associatie met Trump kan je zoals wat negatief uitvallen op dit moment. Omdat die benzineprijs is in Amerika nog zoveel belangrijker dan voor u is. Hè? Zonder auto is nergens in Amerika. En die benzineprijs is echt verdubbeld in een IET. Ja, en dat is gigantische aanslag op de portemonnee van alle Amerikanen.
0: Ja, dus, en toch zet Trump dan die oorlog nog jullie terug. Hè? Er is nog geen sprake van vrede. Hoe maak ik dat dan zien?
3: Ja, hij heeft zich in een oorlog laten rommelen terug Israël. Hè? Hij is aanjaagd terug Israël om dat te doen. Waar hij eigenlijk helemaal geen goed plan voor hier. En ja, de kist net samen zo'n oorlog uitstoppen. Hè? Dus de moesten wel een goede uitspraak kennen, maatje. Ja, en dat is gewoon incompetentie west van zijn team. En deels, ik wil misschien hopen dat het heel sterk zou opkomen en één keer clear zou wezen. Alleen dan hebben we binnen al maanden verder en zijn nog steeds geen antwoord. Hè? Er is nog steeds geen oplossing. Dus dat bloed hem. Het lijkt het erop dat het een beetje zo'n forever war gaat worden, hoe ze het in Amerika nemen. Ja, en daar binnen Amerikanen echt boos hoor. Want dat wie een van zijn grote verkiezingsbeloftes. Hè?
0: Ja.
3: Geen onnodige oorlogen meer.
0: Ja.
3: En het eerste wat hij doet is een hele onnodige oorlog starten.
0: Nou is het was, ik bedoel, dat perspectief heb ik, dat het helemaal net ongewoon is. Hè? Bij de midterms, want zo heet het, dit is een tussentijdse verkiezings, dat een president onder verliezende hand is. Dus hoe bijzonder is dit dan nou, als het komt uit de peilingen, zeggen ze?
3: Nou, als je van de oude ronde verkiezingen ben alleen geloof ik Clinton en Bush een keer won de midterms won als zittende president. En een andere keer verlennen ze het eigenlijk al tien. Dus het is net uitzonderlijk. Het is wossa dat het nou echt heel belangrijk is. Misschien dat er een beetje verroering komt. Want Trump heeft nou wat ze noemen een trifecta. Dus hij heeft het meerderheid in het huis. Hij heeft het Witte Huis. En hij heeft de Senaat. En hij daarnaast ik nog een meerderheid in het Hoge Rechtshof. Dus hij heeft echt een soort vrijbrief om te doen wat hij wil op dit moment. En dat is juist wel dat ja, hij ziet echt de grenzen van de democratie op dit moment op in Amerika. En het is wel belangrijk dat er een soort van herstel komt van wat ze dan noemen de checks and balances. Dus dat er af en toe ook wat chinspraak komt. Want ja, Trump is een oorlog begonnen, maar dat mag hij feitelijk net samen doen. Dat moet altijd via de House en de Senaat gaan. Dat had hij net dien deze keer. En hij komt er maar fut. Ja,
0: wat is dan nou het waarschijnlijkste eigenlijk? Wat kan die... waar hebben de Democraten de meeste kans op winst?
3: De Democraten hebben zowel de kans op winst in de House. Die winnen ze sowieso, daar liep het nou op. Die winst die is eigenlijk bijna zeker. En de Senaat zou wel eens ik de goede kant op kunnen vallen voor hun. En dan betekent het dus dat ze ja, in ieder geval wat wetjouwen kunnen chin houden. Misschien Trump wat beperken, maar die oorlog in Iran, omdat ze de budgetten net goedkeuren. Of in ieder geval zeggen ze dat hij net samen een declaration of war mag aan. Dus dan kunnen ze iets democratische proces meer rondbrengen. Want ja... De gemiddelde Amerikaan het helemaal het vrede om die oorlog. En ik net om de antidemocratische houding van Trump op dit moment. Hè. Daar ben een heel soort mensen tallen van schrokken. Ik aan de kant van de Republikeinse Partij. Ja. Dus hopelijk herstelt het, ja, het democratische gehalte zich gewoon weer een beetje naar de verkiezingen. Ja, dat is de hoop, denk ik, voor de meeste Amerikanen.
0: Wij hebben nog een paar minuten bij die, maar Jon haast een heel oren. En dan ik nog een skoft vragen weer achterom. Al hier in de Korenbeurs om kwartier uur achten. Hoe zuster ook. Heen als Friese mutants om daar jong te staan?
3: Ja, ik heb er ontzettend volle zin in. Ja. En in Friendship zit ik heel erg in mijn hart. Ik heb er ooit een heel mooi grote evenement georganiseerd, een Wittenskip Festival. Dus ik vind het altijd fantastisch om naar Friendship te gaan. Dus ik heb er heel volle nocht in. En ik hoop dat ik alle luisteraars daar jong ik nog zullen, want er binnen ook nog wat kaarten beschikbaar.
0: Nou, oké. Nou, goed om te weten dus. Het is helemaal hot, hè, dit soort theatercolleges op het heden. En ik had het over Amerika gehad. Dus ik wens jullie daar in elk geval een heel grote willen bij en een soort succes.
3: Dankjewel.
0: Friezen om uitens dus Bianca Pander. Zij zit in de Korenbeurs om kwartier uur achten bij de Friendster Academie.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Het is 4 minuten voor 4 en tijd om even voor u te zien naar de programma's aansten bij Omroep Friesland op de televisie. We beginnen om 4 uur met het Nijs in Friesland Jood. De presentaties deze keer in handen van Timo Jepkema. Het Waarbrugd van Tjitske Wiebega komt er achteraan. En er is een vaske aflevering van Heer. Het slagen Anneke de Vries van Anjem om 24 kilo gewicht kwijt eruit zien. Anneke betocht dat meer vrouwen die te witten komen maten hoe je dat doggen en begon de filmpjes te maken zien voor Instagram. Nou, die ben onslaan, want Anneke docht het op haar eigen nochtere wijze en bloot ik helemaal haarzelf. En het gaat ik wel eens oer oording als alleen nog maar oer aanvallen.
4: Ik ben altijd wel een beetje, soms komen dingen wat in me op en dan denk ik, oh, let me daar ik maar wat over vertellen. Of dingen waar ik zijn oren en ik had aan een film gehoord, ja, kadettenbroekjes, sportbroekjes. Nou, die ben al hier, ja, daar krijg je hele mooie kadetten in. Maar ja, het zit van je meter. Maar komt.
0: Kadettenbroekjes. Annie Bommels treffen we een trekker toertocht deelnemer die het even skoft had. Jon, al je te zien bij Omroep Friesland in het programma Heer. Hier op de radio, daar is het aanstaande tijd voor een ooronderwerp. Kneppelvreed, dat is een van de belangrijkste momenten in de Friese geschiedenis van de laatste 24 jaar. Maar voor een proto jongen is het eigenlijk net meer als een term uit een geschiedenisboek. Schreuwer Skelte Braaksma die vertelt hoe er dat verhaal Nij Libben in blazen wil. Met help van een graphic novel. Dat is een soort van roman met foto's en met tekeningen erin. Het is een moderne versie van het stripverhaal. Dat is juist in de 12 uur onderhoorden van Disse Onderwijs.
2: Omroep Friesland.
1: 12.12 FM.
2: Alles wat er speelt.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Ik wil je laten staan. Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
13: Met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hoogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hoogeveen hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzocht 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, die ze om lieten smelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
14: Zit van der Liep.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal.
0: Het is onderwijs hier bij Omroep Friesland. Van Kuijder ontfietser, van toerist ontvriers op een vrije middag. De toeristische oerstappunten die maakt het ontdekken van Friesland makkelijker maken. In Oudemarm is nou het 30ste punt hier. Wat smiet dat op? Daar roert dadelijk meer in onderwijs. Maar we beginnen dadelijk eerst met Glenn Frey en The Heat Is On.
15: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
16: Bouw- of metaalproject?
17: Staal Digitaal.
16: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Njorgen Ontemoy, Santje in oktober, Hienste spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
16: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl. Onderwijs.
11: Maar Jan Dirk de Haan.

0: Glenn Frey. Bekend verzeld van de Eagles. Het is een van de grootste hits, dit. Van een solo bandlid van de Eagles. De Heat Is On van Glenn Frey.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Zomer het nog vier en snel. Welkom bij de tweede uur van onderwijs van zo'n oktober. De dag dat de gemeente Heerenveen onder tafelzicht van de minister komt en nou echt voor asielopvang zwaarig maat.
3: Wij vinden dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen.
0: En verder is het de dag dat thuiszorg het Friese land en Noorderbreedte tenaai Friesjes samen zorg gieten zullen.
4: Ja, we zijn in 2021 gefuseerd. En na 5 jaar verkering hebben we gezegd, dan wordt het 1 organisatie.
0: En het is de dag dat de Amerikaanse midterms besprutsen worden op de Academie van Frenzier.
5: Ja, hij ziet echt de grenzen van de democratie op dit moment op in Amerika. En het is wel belangrijk dat er een soort van tjenspraak komt.
0: En het is de dag, we hebben er nog ontzijs horen, maar muziek, nijs en achtergrond, duidelijk onderhoren. Parkeren, opstappen en de natuur in, dat is het idee achter de toeristische oerstappunten. Die ik hield het vaker in Friesland verschijnen. Joort Kamerbrien bij, dat is de 30ste in Oudemadem. En hoe maken ze een historisch conflict, hoe taal en rug van een generatie die het kneppelvreed net mij maken had. Maar een graphic novel vol met tekeningen en echte foto's. De schrijver Skelte Braaksma, die is eerst een beetje aan de telefoon. Dat dus verderop in deze onderwijs is nog iets voor het waarbericht. Maar Tjitske Bubinga, ja, goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. Nou, het is nog noffelijk warm, maar is zo'n 20 graden niet trofsneed. Maar vanuit het westen wij neemt nou de bewolking Wotta en is de wind daar ook al noordelijk. In de rin van de joen en nacht volgt Rijnwetter, stiet er een matig ontkrijftige noordwester en is het dan een gratis tolven. Morgen binnen de wolken, buien van zee, maar ik regelt zinnen. Het zal wel wennen wijzen, maar bij de frisse matig ont soms hudde noordwestenwind wordt het in de zinnen een gratis fuftje.
0: Toeristische oerstappunten. De komsten hield dit vaker te zien in uw provincie en ik de boeten. Die punten die binnen in het leven roppen om Friesland op een tagonkelijke wijze ontdekken te kennen. Kist de auto parkeren bij zo'n punt of er maait OV in een ruisje en dan kist er bij fietsen of kuieren. De startpunten binnen altijd in de buurt van fietsen en kuierroutes. Er is een pilderme informatie over de omjouwing en Joort is de 30ste van Friesland hier in Oudemarden. Rembout van Edekingen is wethouder van de Friese Marne. Hij zegt dat een mooi startpunt voor toeristen in Oudemarm, zat het in de collega's van RTV Spannenburg.
7: Daar zit alle informatie om starten te kennen met een prachtige route tot de omjouwing. Dus te voet, te fiets, eens wat voor vervoermiddel ook. Maar het is een mooi startpunt met wetenswaardigheden, zat het jet. En dan kun je de omjouwing belipje.
8: En hoeveel van dit soort punten hebben wij in de Friese Maren?
7: Nou, de bedoeling is het nog heel tijd uit te verhuizen. We zitten nu nog net onder het zien. Maar het komt wel verder en het gaat wel verder. Tegelijk vindt ze hem ook in uw buurgemeente Zuidwest-Friesland. Dus het is echt heel herkenbaar voor de recreant.
8: En wat maakt dit nou een geschikte locatie?
7: Ja, ik kom hier vaak. Ik zou zeggen, hoe kan ze hier net komen? De kind is zo prachtig mooi, kuien tot de bosken en tot de Lietse, oude dwarpen. Maar echt vanzelfs dicht bij de Isomar. Dus je kunt alle kanten op. De voorzieningen binnen geweldig. De horeca is genoeg aanwezig. Hoe een nachtje kan. Je kunt kamperen, je kunt een hotel opzieken. Het is echt een beleving waardig.
8: En wat voor plakken kan je allemaal vinden van Utrecht?
7: Ja, ik zou zeggen, dat is een mooie ontdekkingstocht. Dat klinkt wat flauw. Nee, ik kan ze allemaal wel benemen. Maar dan de 40 er misschien in of 2. Maar dan ben ik vanzelfs wel Savisa kandidaat.
0: Zoit de wethouder van de Friese Marenhuis van de FNP. Sabine Bode is projectmaatwerker van Nationaal Loonschip Zuidwest-Friesland. En ik zei eens enthousiast over dat nieuwe toeristische oerstappunt.
9: Nou, het is natuurlijk sowieso een hele leuke aanvulling op wat we hebben hier in Oudemidden. Want wij vinden hier zelf dat we eigenlijk alles hebben. We hebben het water, we hebben strandjes, we hebben de bossen, het uitgestrekte, we hebben de heuvels van Gaasterland. Dus wij vinden dit sowieso wel het plekje om je uitstapje in de regio te beginnen. Ja.
8: Hoe belangrijk is zo'n punt voor het toerisme hier in de regio?
9: Nou, ik denk dat vooral de toeristen het wel prettig vinden als ze een soort anker hebben. Weet je, waar kan ik beginnen? Van waaruit kan ik mijn reis starten? En dan is zo'n topplekje of zo'n toppunt natuurlijk een heel mooi uitgangspunt. En wij vinden onszelf dat natuurlijk ook hier, ons bezoekerscentrum. We hebben hier natuurlijk allerlei prachtige routes. We hebben excursies die je kunt boeken vanuit hier met een vraagambassadeur bijvoorbeeld. En dus ik denk dat het elkaar gewoon heel leuk aanvult.
8: En je noemt zo'n paar dingen hier in de regio. Wat zijn nou echt de hichtepunten hier in Oudemarum en omjouwing?
9: Nou, waar heel veel mensen voor komen zijn toch wel de kliffen. Dus het Oude Middenmeklif, Meerseklif en het Redeklif. En dat zijn toevallig ook de topplekjes, zeg maar, die door bezoekers en inwoners zijn gekozen het vorig jaar. Dit jaar starten we weer zo'n actie met noem jouw favoriete plekje in het Nationaal Landschap. Maar het is wel heel erg leuk om te zien dat die topplekjes dus vooral hier zitten. Dus ja. Mensen komen hier graag en dat zien we zeker in de zomer met de volle terrassen en bij ons ook in het bezoekerscentrum heel druk. We hebben natuurlijk ook het VVV hier binnen. Dus mensen komen dan echt binnen voor tips van waar moeten we heen. Ja.
8: Jim, verwacht je na hier een nog drukkere zomer?
9: Wij verwachten altijd een drukke zomer. Het is hier altijd serieus. In de zomer is het gewoon vol. Maar gezellig vol.
0: Sabine Bode, projectmaatwerker van Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland. De bijdragebieders van RTV Spannenburg.

hast kwartier of vieren. Someone who isn't me sometimes. Als dat achter de koers hast, dan krijgt Swims. En het is de bijname van Teddy Swims. Die draaien we nou in onderwijs. Dit is Mr. Know It All.

0: Nou, goed voor de pubquiz dus. Someone who isn't me sometimes. Steady swims. Daar zit dus voor.
1: Onderwijs.
0: Takemorgen, dan is het 65 jaar geleden dat kneppelvreet plakvoen in Ljouwt. Die term kneppelvreet, nou dat zal bij een soort wat oudere mensen waarschijnlijk nou wel een jachtje bronnen van. Maar als het dan terugvreegt wat het precies wie, dan wordt het al een stuk dreger. Let staan dat jongeren weten wat kneppelvreet wie. De nieuwe graphic novel van kneppelvreet, schreunt door Skelte Braaksma, die maat er verordening in brengen. Vanmiddag is die graphic novel presenteerd in Drachten. Het is een soort van modern stripverhaal met tekeningen, maar ik maak historische foto's. En de schreeuwer Skelte Braaksma die is aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Krijgt Hasto de presentatie achter de reg? Dat wie bij de onderwijsadviesorganisatie Zedin, die zit in Drachten.
2: Ja.
0: Hoe is het gong?
2: Goed, hartstikke goed. Elsene had daar het boek als cadeau kregen. Hij komt op heel veel squallen nou. En dat past perfect bij de niche. Ik van de projectgroep en Applefreed die mij vregen had. Die had ik een boerderspul onder oren ontwikkelen. Dus die namens bekendheid van kneppelvreet is zo gauw verspreid.
0: Ja, want kneppelvreet, het is een bekende term. Het wie op 16 november 1951, dat is dus ja. Op 16 november 64 Jelien. Maar toch, kneppelvreet, wat is het ik alweer?
2: Ja, het is in feite een taalrebellie. Dus een soort rellen. Naar aanleiding van de rechtszaak van Ferre Skeurer in Ljouwert. Die een vol artikel schreunde over dat een rechter het Fries verbeen in de rechtszaal. En dat wie ik bij een zaak waarbij het Fries verbeen wie ergens publiekelijk. Dus alle vormen van onrecht en dertro kreeg verder heel veel stiepers die in Ljouwert alweer net takamen om hem het in de ring te steken, zeg maar. Maar het wie daar zat ook dat de politie die wie dat net wendt, ik relaties net en die sloegen flink op in bij de kneppel, hè, de knuppel. En zelfs mijn bronspuit is broekt op de wargers daar. En daar ben ik heel veel ban bij trouwens. Daar kreeg ik nog uitleg bij mijn schermpresentatie. Haatrolspeler is ook een ban in de strip, in de graphic novel, die vooral ruchten is op wat jongere ban, maar ik voor volwassenen heel nieuwsgierig is. Maar daarom boenen we met oorlog in het onderwijs. Krijgen. En daar is ook een lespakket aan voldoen trouwens.
0: Ja, ja. Best wel bekend, maar historische graphic novels, onder andere Red Bad, als dat ik maak het eens ik in het Nederlands oorzetten, dan net zo lang in, daar is de Diet Huberprijs ik van kregen. Maar dit is een geschiedenis van kneppelvreet. Wie die bij zichzelf eigenlijk heel bekend?
2: Op zich wel, want toen ik 18 was, hier ik aan de strip de FKP 12 uitdracht, dat ik hoor een soort van fictieve Frieske revolutie, maar dan communistisch en dat weer een alternatieve geschiedenisboek. Maar ik kan niet vaag herinneren dat het wat trom in holle gong wie van is een strip op kneppelvreet ek leuk een keer. Dus ik wist het als niet van 18 al. Maar ik wist te lang net alles over, dus ik dacht toen net echt dramatisch genoeg. Maar nou, Peter Boomsma, de schrijver van drie boeken op kneppelvreet bij mij kwam om mij de vraag of ik dit wou hoor. Had hij mij zijn boek lezen litten en die ik op slag over de kop zei, maar want het was zo volle wilder hoort op dat moment dan ik dacht hier, hè, de wargers hoorde ik wel waarom mijn tomaten op de plissje, ze probeerden die prongslangen trot te snijden, letter binnen zelfs nog stieren trot de rutten gaan bij meesten die hun vertochten van dit hebben kokstoof te halen van alles. Het is een hele diepe geschiedenis. Ik die hele onder in de neta, dat domino-effect is heel spannend en nieuwsgierig. Komt er alweer in voor.
0: Ja.
2: Dat zijn al wel dingen die ik. Je hebt iets net van al wist. Maar nee. Goed, het voelde me wat zin toen ik vroeg in mijn kringen. Om vrienden en familie. Enthousiast vertelde ik in een stripje romeintje dat Guinean. Ik was bij de naam koe. Dat de week verbaasd om.
0: Ja. En dit is natuurlijk nog maar 4% realien. Ik bedoel, als je dan een graphic novel over Red Bad maken, de oude Friese kening, dat is 100 jaren lien.
2: Ja,
0: is dit dan een stuk makkelijker?
2: Op zich wel, want sommige scènes weten we echt wit van wit wat er zijn is. Dat is heel nieuwsgierig. Ik hoor gewoon direct die echte dialogen broeken. Dus dat is leuk, dat weet de lezer dat ze lezen dat het echt is. Maar op oren plakken die het even bot detective work of archeologie, liek als bij Red Bad. Dat het gewoon heel wazig en vaag is van hoe is dat nou gewoon of hoe zegt dat eruit. Want er zijn net zo heel veel foto's. En sommige personen is zelfs je foto van erom te vinden. Maar oordingen ben ik mij heel, heel ijverig onderziek. Toch wel onder dit kaam.
0: Ja, want als
2: er heel van de beeldbanken
0: staan. Ja, want als het geruchtshalf tekens, dan mat dat ik 100% oerien komen, maar hoe het echt weer?
2: Het liefst wel. Als je die mogelijkheid hebt, dan vind ik wel dat je die ook broeken moet. Want ja, van gewoon binnen, als je even ziek je keer soms toch wel een foto vinden uit de jaren 50 van nou ja, dat ding of persoon. En nou, vaak wordt het er mooier van dan als ik het zelf zou verzinnen. Maar ik gewoon correcter. En dan heb je echt het gevoel dat je ja, dat je er weer iets opgraven. En dat is wel heel speciaal.
0: Ja. Nou, het boek Lighter Now, wat zal er verder maar baren?
2: Het komt straks in de boekhandels, maar ik we probeerden dus letten dat het wel een nogal aantal gemeentes het massaal inkocht, maar dat het wel op alle basisscholen en begin wat het onderwijs van Friesland komen zo. En zelfs wat HBO's NHL had ik al inkocht. Dus nou, ik kan er nooit mee maken dat het in het vaar van de boekprestatie al zo'n succes weer.
0: Oké, want heeft u een idee hoeveel exemplaren dat er dan al verkocht binnen?
2: Net precies, maar ik geloof dat er wel door al die acties een oplage van ongeveer oral 1000 van maken is. Wat in Friesland wel redelijk uniek is, want vaak is een beetje 400 het maximum van het Zwitser taalgebied.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder. Dank voor de bijdrage, Skelte Braaksma. Hier duidelijk, Simone Skeffer, mooi het Frieskenijs. En nou is hier Abba.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is nou Jelvis Huizen. Het oersjef van het Nijs van Disserdaai, maar Shimano Scheffer. Ja, goeiemiddag.
12: Goeiemiddag. Het bestuur van de dierenweidienst Rusterveen had flinke nood over wat dat voortsmieten wordt. Maar regelmatig worden bedonen en beskimmelen etensresten in het bistenpark dumpt. Het fretten is gevaarlijk voor de bisten die te ziek van worden kennen. De dumpers gaan soms brutaal te werk, zei het secretaris Ariane van het Ende van het Hertenkamp.
13: De laatste keer is het roehinnen smieten nou eigenlijk haast onder uw zegen. We winnen er ons voorin, we gaan er fruit en griëntedaal smieten.
14: Ja.
13: In datzelfde hoekje. En we zijn voor weer bezig. We gaan niks doen. En toen is de wereld heen gegooid.
12: En dat mooi net. Online criminaliteit. Kim benam een oudere mensen hut treffen. Oude ruimvereniging AMBO PCOB had erom speciale bijeenkomsten om mensen ervoor te waskogen. Dat is hut nedig, zei het Reina Visser van de organisatie.
15: Vroeger ging je de crimineel boeten erdoor staan en centuurig ga je de crimineel in huis zetten. Zodra je je telefoon hier hebt of je laptop of je computer, kan er samen iets opstaan van waarvan uit je de twijfel gaan van, wat mat ik je mij? En dat, als je wat ouder wordt, dan is dat toch wat moeilijker om te herkennen.
12: Ja, en in Burgum wie is er zo'n verlichtingsbijeenkomst, maar net voor elk nieuw wie dat op het eet. Vrouw Kloosterman rekke, jawel, 30.000 euro kwijt terug online criminelen.
16: Nou, dat weer de jongens om iets stiert. Toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En de vraag wie hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat wie net zo. En als dat net zo weer, dan moest hij reageren. En ja, hij is erin trapen. Op een gegeven moment, toen jij de mission was en toen zei je, oh, dit klopt het net. En toen had de telefoon er het op smitten, maar toen werd het kwaad al geschiet.
12: Dus bleef het oppassen voor jong en oud. Plaatselijk belang Boerenburgum vindt dat een nijbouwplan voor 400 nije wenden in het dorp net past binnen de nije regels van de provincie. Even voorzitter Marta Kootstra zou er om te wijzen voor maximaal 200 wenden. En dat vinden ze al meer dan genoeg.
17: Dat is al volle meer als de behoefte die bij uw eigen dorp past. Wij denken dat u daar al flexibel op stellen, inderdaad.
18: Had je echt
5: saffolle nee huizen nodig. 400 in Bonburgen.
14: Uw inschatting is van wel. En meesten die, nou, die rammel je regelmatig om in door beste wethouder wenen. We bloeien die wenningen aan starters worden uit ouder en wel in appartementen. Dus ik denk dat we die zeker nodig hebben.
12: En de laatste persoon dit jaar weer wethouder Tjebbe van der Meer. De gemeente wil de plan gewoon uitwerken en verwachten dat de provincie meewerkt. De firma Doornbos wil meer mensen, auto's en taxibussen zien zetten om het WMO-vervier in Smellingenlaan beter te verzwargen. Wethouder Zara Aldaray maakte dat juist bekend bij de gemeente hier van Smellingenlaan. SGP-rietslid Berend de Boer bleut net al te positief voor de situatie.
18: Die taart, daar zitten 400 auto's in en je knippen er 100 bij wij. Dan moeten die 300 oren taxis, inclusief de mensen, moeten dat werk doen. En dat is onmogelijk.
12: Troch een flater van de gemeente Achtkarspelen binnen San 400 zakelijke e-mailadressen zegt Breuren voor oren ontvangers dat badden bij een mailoer nije vacaturebetingsten. De gemeente had excuses om binnen en maatregels namen om verhelling voor te komen. Neffens de gemeente binnen geen oren persoonsgegevens lekt, wel worden de dupieren waskagen voor extra risico's op spam en phishing. Wethouder Jelle Boerema luidt uit hoe het misgaan is.
19: Normaal gesproken, als we een e-mail versturen met gewijzigde factuurvoorwaarden, dan worden degene die de e-mail ontvangen, de e-mail wordt verzonnen in BCC. He, dus dat als je iemand een kopie van de e-mail stuurt, dan ziet de andere ontvanger niet welke personen allemaal die e-mail ontvangen. In dit geval is die e-mail niet in BCC verstuurd, maar in CC.
12: Dus Jan Turk, altijd 10.
11: BCC, jongens.
12: Dan nog uit in eigen programma. Je zorgen ze nog regelmatig rieden en fietsen. De toeswaardig maaiwerkers van het Friese land. Maar die namen, het Friese land, verdwijnt. En ek Noorderbreedte, die namen, verdwijnt. Het hiet haast Friesjes samen zorg. Dezelfde namen dus als de ziekenhuizen in Ljouwert en op het Jereveen. Dat is wel even wennen, want ja, het Friese land, Big Leagues, bezit al meer dan 24 jaar. Peter Vis is bestuurder van Noorderbreedte en het Friese land. Hij leidt uit waarom had het mat. Oh, dan mag ik hem wel even niet drukken.
20: Ja, dan is het toch vaak een moment dat de organisatie zegt van ja, dan is dat misschien ook wel goed om de goede dingen te houden die we doen, maar wel onder een nieuwe naam.
12: Dat heeft alles met de gearwerking en de fusie te krijgen.
11: Ja, en ze zijn al bestuurlijk fuseerd.
12: Zeker.
11: Dan wil je dat ik graag paar uitdrukking brengen in de nieuwe naam.
12: Ja.
11: Dat is het betoog ervan. Dank u wel, Simone.
12: Geen dank.
11: En dan straks dadelijk in de roeislop, denk ik. En dadelijk
12: horen we het nog droeg?
11: Dat juist aanstond van Tjitske Bibinga.
21: Onderwijs. Bij Jan Durk de Haan.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
11: 4 van het in Oerjelbeshuizen is nou. Ja, waar wilde nog net zelfs maar bepalen waar het naast hem komt te wenen. In de Nijewiek Muldersveld in Makkingeer, daar koor dat. Maar het vinden van een geschikte bouwpartner en boerman dagelijk, dat skinkt net dat te vallen. Ze gaan dadelijk weer hebben, maar de wethouder. Maar ik zei het al, er zitten buien om te komen. We hinteren eerder in het programma Ekeloer met Simone Scheffer. Tjitske Bibinga, die weet hoe het daar zit. Ja, goeiemiddag.
23: Goeiemiddag.
11: Daar heeft de satelliet erbij en ik heb de radar erbij.
23: Ja.
11: En ik zie ze al lezen die buien op de Noordzee. Nou, wel een flink aan bij zwaar, maar wanneer komen ze?
23: Nou, ik verwacht ze zijn jou bij de Joentiet toch wel al in het westelijke part van de provincie. Dus heb het ze Roen Oeres 8, dan hebben we toch wel het Rijnwetter te pakken in het westen en dat de oeren daarna. En ik in de nacht nog wel de Oerische provincie hinnen. Het zal wat stadig trorijnen, wat matiger rijnen, wat lichter rijnen. En het zal een paar millimeter opsmieten, verwacht ik. En dan zet de wien ik meer om. Komt u het noordwesten bij. En om het eind van de nacht dan giet het stadige rijn oer in buien. En daar kennen we dan ik wel eens wat wienpoesters bij verwachten. Dus ja, morgen hier als we wekken worden, dan is het wel echt even oors.
11: Ja, dan wordt het echt even juist. Of zo is het al, van we krijgen dan buien. Zit er droge perioden bij, maar Sena wordt het echt heel, heel gries?
23: Nee, het is dat griezen, dat hebben we bewaren voor vreed. Morgen hebben we echt dat er de zinnen ik nog geregeld erbij komt. Morgen is het echt een keer spul, zeg maar, van grutte wolken, blauwe loften, zinnen erbij, maar ik buien van de Noordzee aan, die dus provincie in skoen en vast zo'n buien uit, dan waait het even flink, dus je viel het ik onkomen zo'n buien. En in zo'n buien, dan zakken de temperatuur even flink onder u. uit, gratis over tolven. Wils de boedende buien om dan een gratis fietje, fuftje is. Dus ja, het is ik voor de meeste mensen denk ik wel even wennen. Want ik kan me voorstellen dat je joh nog in een t-shirtje even om een kuierlunch ging. En dat is morgen toch wel. Nou, als je treffen rin je in de zinnen, maar het is veel befrisser.
11: Ja, Freed, heeft dat ik al een beetje verklapt eigenlijk? Ja. Want dat we dus een grieze dui, ja. Een wierte dui?
23: Ja, echt een wierte dui. Want dan hebben we warmtefront waar op nij. En dat betekent dus dat het de hele dui wel wat trorijnen kan, maar dat die temperatuur heel stadig oprint. Dus we zetten de dui uiteindelijk maar een tolwaartretje in graden. En dan heel stadig gewoon aan het einde van de dui, dan rint die temperatuur wat op. Maar het bloed gries, mij geregeld rijnwetter. En dan, nou, dan word ik nog wel eens even aardig. Trorijnen. De wien, daarbij ik behoorlijk onwijzig in trogsneedmatig ontkrijftig, soms even hut. En ik dan binnen de wel wat wienpoesters mogelijk. Ja, en dan dat ik dan het weekend erbij pak, dan hebben we van alles wat. Wol, oerheerske dan echte buien. En morgen is het eigenlijk wel vaker droeg, maar wat zinnen erbij. Dat is sneun, toch wel echt oors. Dan hebben we geregeld buien die het oerskouwen. Ik wil een beetje zinnen tussen trog. En dan hield hij die 15 graden, mij die westelijke wien die het matig ontkrijftig is. En dan snijn, dan merk wie erin van het. Het wordt wat kalmer, de buien worden wat minder. En dan vermen je al, dan knapt het weer stadig wat op. Maar het is onder mij snijden echt nog wel echt een wikselend, onverst waar om het samen te zeggen. En ja, compleet jest.
0: Het slotstuk van onderwijs.
11: En we zijn naar het slotstuk, de laatste plaat van dit onderwijs. Dat is als altijd weer maar bepalen wat we draaien, maar het aan de hand van de actualiteit. En Joet gaat het door Paulien Cornelissen. Vlinder week weer in een protomeester tappel skokt. Ik zelf trouwens, ik hoor haar versterren. Toch wel hommelskaam dat. En nou had ze een bijzondere kar op haar namen schreun. Want nou staan er zo'n boeken van haar in de bestseller top 60. Neffens het CPNB, dat is die boekenclub, is dat nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de list. Op nummer 9 staat haar boek In het Kort, dat is de heeste notering. Op Alve staat Taal is zeg maar echt mijn ding. Op Tolve staat Hehe. Op Santje de verwarde cavia terug op kantoor. Jenne 30 staat Taal voor de leuk. Japan in 100 kleine stukjes staat op 43. En dan op 50 de verwarde cavia. Dat is dus de voorinnerlippensis van het orenboek. Maar twee van haar boeken staan net in de bestseller top 60. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Wat voor plaat past er nog bij? Ik had er oer nagedacht en ja, deze laat me zien voor de hoorn.
1: Paperback Writer.
11: Is van de Beatles, hè? Of zo stik tegen kennen on ABBA.
2: The winner takes it all. The loser is standing small.
11: Ja, the winner takes it all. Want zij stiert dus nou wilse verstaan is. Dat wel heel bijzonder, maar size boeken in die top 60 van bestsellers. Maar het gaat er net om wat ik bedenken kan, maar wat dat bedenken kist. Dus stuur die suggestie, denken creatief oernaai. Ken ik onderhand van die boektitels wijzen, wat maar taal, wat maar hitlisten, wat maar rangwaarders. Nou ja, bedenk het maar. En stuur het dan, maar de app van Omroep Friesland of broek het vertrouwde nummer 06 20 4 9 9 9 9. Ben ik benijd, wees dan maar komst.

0: gisteren in het centrum van Ljouwt. Op het begin van een ijstijd. Bij het grootschavernek in de buurt. Een tel uit de Wolvensteeg. En Sake die zong oer de Wolvensteeg.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: De wijze waarop het de gemeente Eerststellingwerf beschikt om de dubbele huizen in de wijk Muldersveld in Makkingeer te verkeerpen. Die werkt net. Het weer de bedoeling dat gadingmakers voor de 203 in Kaphuizen haar eens een koppel inschrijven zouden. Dan kon je dus eigenlijk al vast je eigen broerle uitzieken en dan tier een bouwbedrijf benaderen om dat huis te bouwen. Maar dat is toch te dreig, zou het toch blikken. Het kwam net van de grond. Ik praat erover met wethouder Appie Broersma van Eerststellingwerf. Ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag hier.
0: Waarom voert de gemeente eigenlijk graag dat gadingmakers haar in koppels van twee melden zoen?
3: Wat wij graag wilden is dat we de dubbele mensen of de koppels kregen uit de omgeving. Het Makkinga zelf zou het mooiste zijn. Maar dat is niet gelukt. En dan konden die koppel zelf met een aannemer contact opnemen en een mooie woning laten neerzetten. Maar het bleek al vrij snel dat de gegadigden liever een woning kochten dan een kavel.
0: Ja, want dan hier in principe ik zelf dus een ontwerp kiezen kennen of laat dat dan al bovenst?
3: Nee, er zaten wel wat restricties aan het ontwerp, maar ze hadden ook nog wel heel veel keuzemogelijkheden. Ja. Die waren er nog zeker. Ja.
0: Nou, hier wel een mooie varieerde straatbeeld kriegen.
3: Dat klopt. In Makkinga gaat het om twee blokjes. In Makkinga bouwen we 33 woningen. 10 daarvan die zitten in de CPO, een collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat zijn rijwoningen. Er zijn wat vrijstaande woningen. En dit waren twee blokjes met dubbele woningen. En dat is helaas op deze manier niet gelukt.
0: Nee. Valt het jou aan?
3: Het was wel mooi geweest als het was gelukt. We hebben in februari een inschrijfavond gehad en er kwamen wat kandidaten op af. En die hadden we gedacht, dan zullen we dat via loting moeten doen. Maar zover kwam het niet eens. We hadden uiteindelijk maar 2 gegadigden en die kozen ook allebei nog voor een bepaalde hoek van de beide blokjes. Dus ze kwamen allebei in een blokje te zetten en niet samen onder één dak, zeg maar.
0: Ja.
3: En in de tussentijd werden er geen andere gegadigden gevonden. Ja, dat is inmiddels 6 maanden geleden en we kwamen geen stap verder. En we wilden toch graag woningen bouwen. Oostellingwerf die gaat tot 2030 820 woningen bouwen. En we hebben er een aantal 200 in Kappers, in Oldenbekoop, Oosterwolde en in de Makkinga. En op alle 3 locaties speelt eigenlijk hetzelfde. En die gaan we nu in 1 opdracht op de markt zetten om daar een projectontwikkelaar en een bouwer bij te vinden. Zodat we straks gericht woningen kunnen aanbieden. En dan hoeven mensen niet meer dubbel te gaan. En kan er 1 van de, van de 200 inkappers kan elke keer verkocht worden.
0: Ja, ben je er eigenlijk meer plakken in de gemeente, weet je, deze systematiek graag tappassen woning?
3: Wat ik net zeg, we hebben nu 6 woningen, 6 dubbele woningen op het oog. En in Oosterwolde hebben we 1 dubbele woning aan de Roosendaal Boskamp, een hoekje daar. Oldenbekoop hebben we 3 dubbele woningen en in Makkinga 2. En die gaan we nu allemaal op de inschrijfmethode via een projectontwikkelaar laten bouwen. En
0: dan ik bedoel dat geldt dus net alleen van Makkinga, maar voor eigenlijk al die huizen.
3: Wat we eigenlijk wel graag zouden willen is dat je lokale inwoners een goede kans geeft om ergens te komen. En op deze manier hadden we gehoopt dat lokale bewoners samen met een bevriend iemand of een goede kennis aan de slag konden met een bouwopdrachtje. Maar dat is niet

0: lukt. Dus daar kiezen we een andere route, ja.
1: Ja. Wat betreft dat nou? Betreft dat een lange vertraging eigenlijk?
0: We hebben nu natuurlijk een vertraging gehad, omdat we in februari is de eerste uitgifte van de kabels geweest. We zijn nu kleine 10 maanden verder en nu gaan we het tweede pad inslaan. Maar we hebben intussen wel contacten gehad met projectontwikkelaars om daarmee aan de slag te gaan. En vanuit de markt is er voldoende belangstelling om deze woningen te gaan bouwen. En wij denken, als we deze, dat gaat dan om 6 blokjes, dus 12 woningen op 3 verschillende locaties. Als we die in 1 opdracht wegzetten, dat er dan ook wel een projectontwikkelaar is die voor een goede prijs die woningen wil gaan bouwen. Maar het zijn wel woningen voor de vrije sector.
1: Ja, en dan gaat de prijs omhoog.
0: En wij verwachten eigenlijk van niet, want doordat we niet 1 woning laten bouwen, maar in de opdracht eigenlijk 12 woningen in 6 blokjes, dat zeker de prijs niet zal opdrijven.
1: We wachten zitten. Oh, dit is in elk geval misleren, maar er is een alternatief.
0: Appie, er is een alternatief.
1: Ja, Broersma, Appie Broersma van de gemeente Eerstellingwerf, de wethouder daar. Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
1: Wat komt er binnen? Dat het gaat om het slotstuk. De eerste suggesties zijn er al. Don't judge the book by its cover van Bo Diddley, zo'n we draaien kunnen. Dat is het idee van Gerrit. Maar die suggestie is nog van harte welkom. Dat het gaat om al die boeken die dus van Paulien Cornelissen nou in de bestseller top 60 staan. Stuur die suggestie naar de omroep en houd je nou naar Nick Kershaw, The Riddle.

0: dus van Nick Kershaw en The Riddle.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Ja, dit is van Onderwijs, zit er alweer op. Dadelijk Nyseisen, dan is het tijd voor Noorderwien. Mij Willem de Vries, maar je doet onder andere muziek van Mr. en Mrs. Grintos komt voorbij. Jan Hospes zit op de list. En ik, de Baron en André Manuel. Nou, bijzonder programma dus, dadelijk bij Nyseisen. Noorderwien, mij Willem de Vries. Muziek van Friske Groen en alles wat er maar te maken heeft. Maar nou, het slotstuk, wat moeten we draaien? Naar aanleiding van het feit dat die boeken van Paulien Cornelissen, vrienden wieken verstoorze hommels, dat hij zo heeg in de bestseller top 60 staan. Het slotstuk van zo'n oktober, Sita die zei, draait toch maar Paperback Writer van de Beatles. Voor ik het vergeet, van Spinfish, dat zoek kennen, zei Matten. Die had trouwens nog al hier oren suggesties. Het nummer Paulien van Johan Verminnen, zou ik weer ze kennen. Of Jan de Wilde, maar de plaatsie he. Dat wie is dan? Ik ben nou in een van die boeken. Kinderen voor Kinderen, mijn boek, zoes draai ik in de Zuid Anneke. Lee Maal, My Never Ending Story. Don't Judge the Book by Its Cover van Bo Diddley, Gerrit Rikaan der Mooi. Of The Book of Brilliant Things van The Simple Minds. Uit de verre, maar die komt er mooi. Eens even zien. Tina Turner, Simply the Best. Zou het Teun zoes nog draaien kennen. En Queen, My All the Good Die Young. Officiële titel is dan No One But You. Daar komt echt but mij. Of Big Meat, My The Oude Boeken Beam. Zou het Johan.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Maar ik kies toch van Oorn. Wasdraaik is Zuid-Mariet. Is een nummer van Elvis Costello. Every day I write a book. Yeah. En daarbij geef ik de joening. Dank voor het insturen. En een loffelijke joen daar bezig. Een hartje mooi.

0: ze dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontmoeten activiteiten.
2: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek.
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
13: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de afgelopen weken meerdere auto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of de brandstichtingen met elkaar te maken hebben. Bij de laatste brand, in de nacht van maandag op dinsdag, werden 2 auto's in brand gestoken en liep een derde schade op. De gemeente is van plan om camera's te plaatsen. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep
1: Zeelt. No thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,
1: bad for me.
2: One kiss,
1: bad for me. But I give in so.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. De Duitse politie zoekt bij München naar een mogelijke puma. Het dier is gefilmd door een inwoner van Oberding vlakbij de luchthaven. De politie zet patrouilles, een helikopter en drones in. Inwoners krijgen het advies voorzichtig te zijn en honden en kinderen niet zonder toezicht buiten te laten. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien. En wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: Balki breekt de weg.

0: Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Balkie Breekt de Week. Ja, aflevering 250 op deze mooie woensdagavond, 7 oktober 2026. Een hele goede avond, Sebastiaan.
1: Ja, hi. We zijn weer. Oh, ik klink nog steeds...
0: Ja, je klinkt weer heel raar.
1: Ja. Nou ja, ik ben het.
0: Ja, we gaan je straks toch wel ergens anders.
1: Ik schuifel, ja.
0: Dus dat is prettiger. Een hele goede avond, Menno.
2: Hi.
0: Ook jouw hi, hè? Dat blijft altijd. Hi, Pripe. Maar goedenavond. Ja, leuk dat je er bent. Wie heb je allemaal meegenomen?
2: Mijn moeder en mijn broer.
0: Oh, gezellig. Welkom. En ja, dan gaan wij... Goedenavond, Rianne.
3: Nou, hallo.
0: Ja.
3: Ik mag er weer zijn.
0: Je mag er weer zijn. En dat op de 250ste aflevering. Welkom.
3: Ja, dank je. En tegelijk met Sebastiaan eindelijk weer eens.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, voordat hij op vakantie gaat, hè?
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, volgende week ben ik er niet. Dat wou je vast zeggen.
0: Ja, ja. Dat zeg ik alvast. En natuurlijk, naast haar zit Monique. Van harte welkom. En natuurlijk, aan mijn zijde, aan de linkerkant, ja, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, ik kom bij Christa. Nee, Christa, kom.
1: Dan moet je weer helemaal die stoel af.
0: Ja.
5: Hallo, goedenavond.
0: Ja, welkom Christa. Jij blijft ook de hele avond lekker entertainment. Ja, toch?
4: Ja.
0: Nou, kijk.
1: Hij zingen?
0: Ja, ze gaat zingen. Dat weet je niet.
4: Dat is goed hoor.
1: Nou, oh, daar hou je aan.
4: Op het einde anders. Ja,
0: hey, wat gaan we de komende uren doen, Sebas?
1: We gaan heel veel muziek draaien.
0: Ja.
1: En ook heel veel muziek van onszelf.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja,
1: als het
0: ja,
1: goed nou, is, heeft iedereen een stuk of 5, 6 nummers uitgekozen. Voor
0: ja, want dat was de opdracht. 6 nummers ja. Even uitzoeken. En dat is verspreid door de eerste, tweede en de derde uur. Dus,
1: spannend
0: ja,
1: ook.
0: Ja, leuk. Maar voordat we hebben natuurlijk ook de eerste uur de klote van de week...
1: Zoals gewoonlijk.
0: We hebben natuurlijk ook de top 5 in de tweede uur.
1: Ah, moest je het dubbel?
2: Ik heb gewoon 5 nummers.
1: Oh. Maar dan is je eigen top 5 deze keer.
2: Met betrekking tot dit programma.
1: Oeh.
0: Ja, ik vind het echt spannend.
1: Ik vind het wel leuk.
0: Ja, ik weet het niet wat het is dus. Maar voordat we dat gaan doen...
1: Oh, wacht even. Wat zeg je nou? Ik weet niet wat het is.
0: Nee, ik weet niet welke nummers.
1: Dat is nieuw.
0: Ja. Verrassing, hè? En we gaan lekker naar...
1: Ja, Dua Lipa, die kan natuurlijk niet missen. Training season.

0: Wat is dit?
1: De nieuwe jingle.
0: Oh my god.
1: Ja, leuk hè?
0: Het is ook een beetje heel Holland bakt.
2: Ik heb er eentje
1: op.
0: Ik vind hem wel heel leuk.
1: Ja, maar ik heb er nog meer.
0: Nou, kom maar door.
1: Ja. Hey, ik dacht deze avond. En natuurlijk, voordat we gaan, natuurlijk, Melody Roy, Misty, die kijken ook mee vanuit India. Ook in de laat in de avond. Het is nu al bijna midden.
0: Middag? Midden in de nacht?
1: Wel midden in de nacht.
0: Middag.
1: Ja. En ze kijken ook mee. En er kijken natuurlijk nog meer mensen mee.
0: Ik kan
1: mee.
0: Ook wel recht in die camera. Hoi.
1: Ja, jij kan het. Ja. Jij kan het doen. Bij mij staat die camera niet aan. Dan zie je alleen de overzichtcamera.
0: Wat is dat nou hier?
1: Ja, sorry. Ja, daar kan ik niks aan doen.
3: Misschien ook wel eens lekkers voor kijkers.
1: Goed, nou, ik ga de microfoon... microfoon 5 uit.
0: Oh nee, toch niet.
1: Hey, je hebt nummers uitgezocht. Ik denk, we gaan er gewoon mee beginnen. En... Of...
0: Oh ja hoor. Ja? Ja, ik zie allemaal van alles anders staan. Dus ik denk, kom straks wel.
1: Nee, we zullen beginnen gewoon.
0: Nou, lekker. Ja, dit liedje, dit is wel een beetje een bijzonder liedje voor mij. Want dat heb ik een paar keer mogen lipsynken. Als drag, mijn zus, zeg maar, deed dat.
1: Ja, ik dacht al van, oké.
0: Ja, precies. Nee, ik kan dat niet. Mijn zus kan dat een stuk beter. Maar onder andere bij het COC Songfestival, wat in Leeuwarden in Neushoorn is geweest. Toen mocht ik ook presenteren samen met Matt Wittermans.
1: Ja.
0: Zeg je niks, hè?
1: Nee.
0: Lummel.
3: Mij ook niet, hoor.
0: Nee?
3: Nee.
0: Fort Alpha?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Nee, ook niet. Jongens.
1: Fort Alpha, ja.
0: Wat is dit nou?
1: Ja, sorry.
3: Je moet dus even bijleren, denk ik.
0: Ja. Precies. Nou, weer huiswerk, jongens. Maar dit komt uit de musical La Cage au Vol. En daar is ook ooit een film van gemaakt. Birdcage met Robin Williams. Prachtige film. En dit liedje hoort bij de hoofdpersoon, uiteraard. En die is ook drag. Nou, hoe kan het ook anders? En die zingt gewoon het lied van haar leven. I am what I am.
4: I am... What I am.

take a look. Give me the hook or the ovation.

0: Nou, dat. Ik heb even cursus voor de Alfa gegeven hier. Ja, nee, nou dat. Ja, nee, man, Twitter, want ze had hier natuurlijk weer helemaal niks mee te maken. Maar dit is eigenlijk wel een beetje een soort lijflied.
1: Ja.
0: Ik ben wie ik ben en je doet het er maar lekker mee. Nou, ik denk die hoort thuis in mijn rijtje.
1: Nou.
0: En musical. Kan ik die afvinken?
1: Nou.
0: Krijgen we nu gewoon de muziek.
1: Maar hey, ik wil wel even straks vragen aan iedereen. Pak even wat drinken. Na deze menu muziek eigenlijk. Ja, je hebt thee.
0: Oh, dat mag niet?
1: Ja, dat mag wel.
0: Oh, okay.
1: Maar de andere gasten. Want we gaan straks een toast uitbrengen.
0: Oké. Okay.
1: Maar voordat we dat gaan doen, je zit me al aan te kijken.
0: Ja,
1: Sebas.
0: Er gaat weer wat komen.
2: Heb je dan ook 0,0 champagne?
1: Nee, gewoon, we hebben frisdrank daar in de wachtkamer.
0: Nou, dan gaan we voor één keer van de thee af.
1: Ja?
0: Vooruit, ja.
1: Oké. Okay. Maar we gaan eerst lekker naar...
0: Robbie Williams, Feel.

0: Robbie Williams met Veel. En ja...
1: Er verandert wat, hè? Je krijgt ineens de baard in de keel.
0: Sorry. Ja,
2: het is nou al emotioneel.
0: Ja?
2: Nou ja.
0: Nou, hey, ja, ik zal toch ja, onze 250ste aflevering en natuurlijk wou ik wat daarbij even wat voorlezen. Al 250 keer de week doorbroken. Vol mooie verhalen en legendarische woorden gesproken. Maar deze mijlpaal, zo groot en uniek, draait om meer dan de ether en de juiste muziek. Want achter de knoppen en achter de lach staat het hechtste team dat je wensen mag. Ja, toch?
2: Ik zeg niks, ik luister.
0: Ja. Zonder Rihanna, haar passie en haar kracht, was de woensdagavond nooit zo stralend en zacht. Zij houdt de boel scherp, brengt de kleuren in de tent en onmisbare factor die iedereen kent. Zonder Sebastian, een baken aan de zij, maakte deze show de luisteraar zo blij. Met zijn humor en rust, de perfecte techniek, zorgt hij wekelijks voor de juiste dynamiek. En wat is de show zonder de legendarische noot? De quote van de week maakt de uitzending groot. Met Alco, die de studio met een gezelligheid siert en samen met de luisteraars het leven viert, dan hebben we natuurlijk Menno. Ja, de man van de lijst. Wiens muzikale kennis naar een grote hoogte stijgt. Want zijn top 5 is een wekelijks genot. Een vast recept dat de luisteraar nooit bespot. Juist jullie gaven Balki een echt gezicht. Een wekelijkse haven, warm en heel licht. Geen losse schakels, maar een hecht gezin. Al 250 afleveringen lang. Vol overgave en gewin. Balki breekt de week is een warm hecht nest. Dankzij jullie vriendschap de allerbest. Dus ik gooi de microfoon maar open en geniet. Want een mooie radioreis dan deze is er niet. Pak wel even de drinken erbij. En natuurlijk proost op Rihanna, Sebastian, Alco, Menno. En ja, we gaan op naar de 300ste aflevering.
2: En dacht ik.
0: Dacht ik toch?
1: En proost op jezelf.
0: Dankjewel.
3: Door het raam kijkt hij naar buiten. En denkt met weemoed aan de tijd. Dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen. Hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles

0: Nee, dat klonk gelukkig niet hoor. Ja, wat fijn dat Dolly Parton toch ook een beetje van onze partij is vanavond. Met een prachtig nummer ook, The House of the Rising Sun. Volgens mij hebben we dit nummer ook ergens een keer in jouw top 5 voorbij zien wandelen.
1: Wandelen ook nog?
0: Ja, toen heb jij daar iets over verteld. Of
1: hij
0: was
1: hij kijkt
0: bij...
1: naar de moeder. De moeder zit er en broer zit er ook
0: het,
1: hier.
0: Het archief. Want, ja. Of bij je eigen programma, dat je het over The House of the Rising... Volgens mij was dat programma toen ik bij jou was, toen alles misging.
2: Oh, dat zou goed kunnen. Ik weet het niet meer.
0: Dat je een heleboel versies hiervan had.
2: Nee, dat was van Nina Simone.
0: Oh.
2: I put a spell in you.
0: Oh ja.
2: Ja, dat had ik heel veel versies
0: ja,
2: van laten
0: dat
2: horen.
0: Is waar. Ik heb... Nou goed, maakt niet uit.
2: Ik weet nog wel.
0: Dolly Parton, hartstikke leuk. En door.
1: Maar volgende nummer, Sebas. Staat klaar voor jou?
0: Ja. Ja, nou weet je, ja, ach, dat is ook zo'n nummer. Soms is het leven gewoon een beetje shit. En dan denk je, nou het hoeft eigenlijk niet. Ik heb geen zin, ik laat de gordijnen dicht, zoek het allemaal maar uit. En dan moet je dit nummer opzetten. The Show Must Go On. En gewoon, de muziek is uber prachtig en ja, Queen, altijd goed.

0: je wordt er gewoon helemaal warm van.
1: Ja. Nee. Ja, nee.
0: God, ik zit weer in mijn eigen bubbel. Nou, klaar.
2: Nee, hoor. Ik snap je helemaal.
0: Ja, Herman Brood was dit. En is Wild Romance, maar met Big Band. Ja, en zoals jullie weten, ondertussen na een aantal 100 afleveringen... ben ik verzot op muziek die toch net even anders is. Of met een band, of gewoon echt helemaal live. Ja, en ik vind dit een heel mooi nummer ook. Als ik ooit nog echt heel veel geld heb en echt ga trouwen, zeg maar... dan, ja, hij leeft niet meer, maar dan wil ik wel heel graag een big band met dit nummer.
2: Bij deze, dan weet je het. Hij kijkt jou aan. Dus,
1: Ik ben ondertussen aan het nadenken van... Ja,
0: nee, geeft niet, ik stuur een notitie straks. Ja.
1: Hey, toch over een band gesproken.
0: Ja.
1: Iedereen, 4 november, schrijf even je agenda. Vanaf 7 uur tot 10 uur hebben we live band hier. Echt totaal met de totale band. Heb ik geregeld.
2: Wie?
1: Nee, ga ik nog niet zeggen.
0: Oh ja, nee. Oh, dat is altijd zo van die man.
1: Oké. Nee,
0: laat maar.
1: Nee, dat kan ik niet. Maar 4 november. Leuk.
0: Kennen we ze al?
1: Wij kennen ze al.
0: Zijn we er al geweest? Hebben we ze al gezien?
1: Nee, we hebben ze al gezien. Hij heeft hier gespeeld.
0: Oh, ja?
1: Ja, totale band.
0: Oh, als die, dat maakt ook niet uit. Iedereen die hier is geweest is leuk trouwens. Oh, maar leuk.
1: Ja, op een gegeven moment, laat in de avond, hebt hij me van... ik heb de groepen, die wonen heel ver weg.
0: En, ja, dan is het wel wat ik denk dat het is.
1: Ja, die komen hier 4 november live spelen.
3: Ik weet het al hoor.
0: Oh, jij weet het al. Ja. Waarom weet hij het wel en ik niet?
1: Ja, omdat ik jou nog niet verteld heb. Jij was laat binnen.
0: Wat vind
1: je? Jij kwam hier net 5 voor binnenwandelen.
0: Ja. Ah, ja, dat heb ik tegen, hoe heet het ook weer? Eva Kofferman. Kofferman. Had ik gezegd, dus dan doe ik het ook.
1: Nee, maar...
0: echt vet leuk.
1: Vet leuk. Ja. En we hebben hele technicus. Ze nemen geluidsman mee, alles.
0: Maar jij wijst daar naartoe, dus dat wordt dan...
1: Zo. En daar de wachtkamer wordt ontruimd. En daar komt de hele band te staan.
0: Oh. Maak me gek.
1: Ja, nou, bij deze.
0: Ja, lekker.
1: Ja?
0: Ja. Nou moet ik er doorheen praten.
1: Nou, en daar wacht ik even. Ja. Vertel.
0: Dat is nou juist te jammer. Het gaat om het beginstukje. Dit nummer duurt een minuut of 9. Gaan we niet doen, lieve mensen. Maar ik hou van heel veel muziek. Waaronder Armin van Buuren. En speciaal dit nummer. Omdat er in het begin ook gewoon een prachtig... Luisteren wel of sta ik weer in mijn eentje te lullen?
1: Ja, luisteren. Alleen, iemand naast je kijkt deze kant op.
0: Oh. Moet je niet doen. Ik sta hier. Zit er een prachtig vioolstuk in. En dan denk ik, dan heb je dus... Wat is dit? House? Hip-hop? Weet deze shit. Armin van Buuren, wat doet die man?
1: Trance.
2: Ja, jij hebt hem uitgekozen.
0: Ja, maar daar heb ik geen verstand van. Trance. Met dan gewoon klassiek. Dat vind ik echt prachtig. En Armin van Buuren heeft natuurlijk een streepje voor sinds die bij... Make Up Your Mind is geweest. Dus die moest erin. Gewoon even 1 minuut. Gewoon het eerste stuk.
1: Nee, we gaan ermee uit.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dan heb je toch het eerste stukje maar.
1: Ja.
0: Heel veel plezier. Armin van Buuren, Intense.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege een uitspraak over hem in het programma Vandaag Inside. Derksen zei gisteravond in een discussie over onverdoofd ritueel slachten dat hij Ergin als proefkonijn de strot wilde doorsnijden. Ergin noemt dat een bedreiging en een publieke oproep tot moord en doet daarom aangifte.
3: De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: moet af en toe een beetje geweld bij.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Welkom terug, Balki.
1: Ja, welkom terug, Sebastiaan. Ja, aflevering 250.
0: Ja, het is 7 oktober 2026. Ja. En wij draaien allemaal muziek die wij met z'n allen hebben uitgekozen. Nou ja, voornamelijk ik op dit moment.
1: Ja. De tweede uur komt natuurlijk Rian aan de beurt. En de derde uur krijg je mijn nummers te horen.
0: Heerlijk.
1: Dus ja.
0: Ja, en nog van alles. En is Menno aan de beurt ook toch wel.
1: Maar nu...
0: Ja, gelukkig.
1: Is Menno aan de beurt.
2: Is dit wel Menno met de top 5? Menno's top 5. Omroep
3: Zeeland. Dan beginnen we maar gelijk.
1: Ja, begin maar hoor.
3: Nou ja, op nummer 5 beginnen we met een nummer dat eigenlijk het programma samenvat. Maar dat kan ik eigenlijk bij alle nummers in deze top 5 wel zeggen. Want dat is misschien wel precies wat het programma zo bijzonder maakt. Elk nummer vertelt een stukje van het verhaal. Van de eerste noot tot de laatste. Van ontroering tot energie. Van herkenning tot verrassing. Een programma als dit maak je niet zomaar. Het is een verzameling van muziek, herinneringen, mensen en momenten. En juist daarom verdient het een kleine eerbetoon. Aan het programma, aan de muziek. En vooral aan iedereen die... ja, het tot iets bijzonders heeft gemaakt. Nummer 5 is Thank You For The Music van ABBA. En eigenlijk hadden we geen betere titel kunnen kiezen. Want wat zou dit programma zijn zonder muziek? En wat zouden wij zonder al die nummers die ons hebben laten lachen, zingen, dansen... en soms zelfs een beetje stil hebben gekregen? Het nummer is eigenlijk een ode aan de muziek zelf. Aan het geluk dat je kunt halen uit zingen, luisteren en muziek maken. En precies dat gevoel past misschien wel het beste waar dit programma voor staat. Dus bij dit nummer zeggen we eigenlijk gewoon dankjewel. Dankjewel aan de muziek, aan het programma en iedereen die er onderdeel van is geweest. En iedereen die er in de toekomst nog bij komt. Dit is Thank You For The Music

0: Bill Withers Lean On Me op nummer 4 van Menno's top 5. Bill Withers schreef het nummer vanuit zijn eigen ervaringen. Hij groeide op in West Virginia, waar het heel vanzelfsprekend was dat mensen naar elkaar omkeken en elkaar hielpen als dat nodig was. En die gedachte werd later de basis voor Lean On Me. Het nummer verscheen in 1972 en werd een grote hit. En misschien is het juist de eenvoud die ervoor zorgt dat hij het nog altijd zo, dat het nog altijd zo herkenbaar is. Je hoeft het niet alleen te doen. Soms mag je even op iemand leunen. En misschien geldt het ook voor muziek. Soms is een liedje genoeg om je eraan te herinneren dat je er niet alleen voor staat. En van iemand hebben we op wie je kunt leunen, naar het moment waarop je zelf besluit om zelf stevig te blijven staan.
1: Nummer 3.
0: Het volgende nummer gaat over jezelf accepteren zoals je bent. Over je niet langer verstoppen, je eigen verhaal omarmen en de moed vinden om jezelf te laten zien. Ook al vind je de wereld daar misschien, vindt de wereld daar misschien iets van. En misschien is dat wel een van de mooiste dingen die muziek kan doen. Je eraan herinneren dat je goed bent zoals je bent. This Is Me komt uit de film The Greatest Showman en werd gezongen door Kayla Settle. In de film is het moment waarop de mensen zich jarenlang aan de rand van de samenleving hebben gevoeld. Besluiten dat ze zich niet langer gaan verstoppen. Het nummer gaat over zelfacceptatie, over trots zijn op wie je bent en over je niet laten vertellen dat je minder bent omdat je anders bent. Wat begint als een persoonlijk moment, groeit uit tot een krachtige boodschap van een hele groep. Dit zijn wij en daar mogen we trots op zijn. En misschien is dat precies waarom dit nummer bij zoveel mensen binnenkomt. Iedereen heeft wel eens het gevoel gehad dat je er niet helemaal bij hoort. En This Is Me zegt eigenlijk heel simpel, je hoeft jezelf niet kleiner te maken om erbij te mogen horen. En het past ook mooi bij dit programma. Iedereen mag hier zichzelf zijn, ongeacht wie je bent, hoe je bent of waar je vandaan komt. Want zoals de scene het ooit zo mooi zong, iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Maar dat draaien we nu niet, This Is Me op nummer 3.

0: En na This Is Me gingen we naar een nummer dat mooi aansluit bij het gevoel van samen zijn en zelfacceptatie. Accepteren. We Are Family van Sister Sledge is natuurlijk letterlijk een ode aan familie, maar de boodschap gaat veel verder dan alleen familiebanden. Het nummer gaat over een groep mensen die elkaar steunt, elkaar sterker maakt en samen een geheel vormt. Debbie Sledge zei daarover dat het nummer eigenlijk staat voor eenheid. Mensen die samenkomen om elkaar op te bouwen en iets goeds te bereiken. En dat vind ik ook zo mooi passen bij dit programma. Want familie hoeft niet altijd iemand te zijn met wie je een achternaam deelt. Het kan ook een groep mensen zijn waarmee je samen lacht, herinneringen deelt en jezelf kunt zijn. Dus eigenlijk is het nummer een beetje een ode aan iedereen hier. Want hoe verschillend we ook zijn, uiteindelijk zijn we één grote familie.
1: Nummer 1.
0: Ja, een nummer dat absoluut niet kan ontbreken in deze top 5. Want I'll Be There For You gaat precies over waar vriendschap om draait. Er voor elkaar zijn. Niet alleen wanneer alles goed gaat, maar juist ook wanneer je dag, je week of zelfs je hele jaar even tegen zit. Het nummer werd geschreven als themalied voor Friends en draait om de loyaliteit tussen vrienden. Schrijver L.A. Willis omschreef het als hoe je leven er ook voor staat, je vrienden zijn er voor je. En misschien is dit ook wel waarom dit nummer zo goed past bij dit programma, want uiteindelijk draait het hier ook om mensen, om samen zijn, om elkaar kennen en om elkaar er doorheen te helpen. En natuurlijk als je Friends zegt, denk je aan die 6 vrienden die op de bank bij Central Park. Maar ja, dit zijn de Rembrandts met I'll Be There For You op nummer 1. In de 37e Menno's Top 5 van Balkie Breekt de Week. Uitzending 250 op 7 oktober 2016.

0: dat was hem weer.
1: Ja, en wat voor een. Echt, ik weet niet hoe je het doet. Maar het zijn iedere keer de mooiste nummers van de week.
0: Bedankt. Ja.
1: En de verhaaltjes vond ik ook heel mooi vandaag.
2: Ja, zeker. Dat
1: vind ik anders ook, hoor.
3: Ik zeg de andere
1: nee,
3: keer
1: Nee, want anders
3: niet,
1: krijgen we dat weer. Nee, maar gewoon over hoe wij met elkaar zijn en hoe het ervoor staat. Ja, ik geniet ervan.
3: Goed omschreven?
1: Ja, absoluut. Ja, prachtig.
0: Bedankt.
1: Ja, zeker weten.
4: Ja, maar je doet het zo goed, hè?
0: Bedankt.
4: Ja. Maar even terugkomend, 250. We zijn met andere collega's begonnen. En daar komen we eigenlijk weer terug. En toen kwam Sebastian op een gegeven moment bij ons. En ja, en zo op een gegeven moment Sebastian. Toen kwam Alco, toen kwam Menno, Rihanna. En
2: ik was iets eerder, maar goed, geeft niks.
4: Iets eerder? Hoezo?
2: Voel gewoon raadje verkeerd, maar geeft niks. Ik denk, maak je wakker.
1: En we doen eerst de mannen en dan de vrouwen.
2: Ja. Oh ja, de laatste plaats. Ja, nee, ik snap me wel. Ja.
4: Oh, ja. Nou, dan gaan we weer. Maar weet je wat het is? Het is gewoon, we maken een programma.
1: Ja.
4: En laagdrempelig. En we krijgen heel veel artiesten. We krijgen ook heel veel gewone mensen. Gewoon wat hier in de buurt is. En dat maakt het. Ja, we doen de candlelight. Nee, maar weet je, dat maakt een onderdeel van ons uit eigenlijk. En ik ben gewoon trots op een team die hier staat, elkaar ondersteunt. En alleen niet hier dat wij samen het programma maken, maar ook mensen thuis, zoals Menno's moeder, broer, vader. Die maken de top 5 als hij een keertje niet kan. En ja, dat is gaaf. Dus dankjewel voor je mooie top 5. En ik hoop dat er meerdere mooie top 5 komt bij ons.
0: Dat komt wel goed.
4: Dankjewel. Zo,
3: Nee, ik had net een beetje snel gegeten. Dus.
4: Thema?
1: Wat hebben we voor thema?
0: Ik weet het nog niet. Dit moet eerst uit.
3: Oh ja, dankjewel.
4: Oh ja, en trouwens, via de kabel kun je ons ook zien op natuurlijk op Ziggo kanaal 47, KPN op 1328. Hans Velkers, we zwaaien even naar je. Dus die zei van, och, schitterend. Maar
0: ik weet nog niet het thema.
4: Nee?
0: Ik dacht misschien eens een keer gewoon een thema loze. Gewoon 5 nummers.
1: Ja, dat vind ik
0: al. Dat is al 23 tot 5 geleden dat ik dat heb gedaan.
1: Oh, dan wordt het wel weer tijd.
0: Daarom.
2: Ja. Ik hou het ook niet bij.
4: Gaan we doen. Maar dankjewel.
0: Geen probleem.
1: Ja, wat gaan we nu doen? Muziek. Maar ik zie een liedje. Volgens mij hoort die bij jou.
0: Nou, hoort bij mij.
1: Nou, dit is wel...
4: Volgens mij al afgelopen 4 afleveringen staat die in onze playlist eigenlijk. Maar iedere keer wordt die verschoven.
1: Ja.
4: Dus zullen we hem los...
0: Moet ik hem ook nog aankondigen?
4: Ja, graag.
1: Ja.
0: Oh. Britney Spears met Baby One More Time.

0: Nou, had ik toch gehoopt dat je dat laatste stukje even live ging doen.
1: Nee. Ja, maar soms, hij kan wel best wel leuk zingen, hoor.
0: Als niemand het hoort, behalve wij.
1: Ja, dan maar ik probeer altijd even het knopje te vinden van even de microfoon aan. Maar ja.
0: Ja, hij staat er nou zelf. Dat is jammer.
1: Dus,
2: zal ik onthouden.
0: Misschien kunnen we het laatste uur nog even proberen.
2: Dan zit ik ook tegen de knoppen, toch?
0: Nou, niet meer.
1: Nee, jongen. Nee, komt wel goed, toch?
2: Ja, ik blijf hier zitten.
1: Ja, daarom.
2: Ik krijg me hier niet weg.
1: Maar we gaan de nummers van Rihanna. Rihanna.
3: Ja.
1: En jou.
3: Ja. Ja, ik heb. Jij vroeg om nummers. Wat veel voor ons betekende of iets betekende. En dat nummer wat nu komt. Betekent heel veel voor mij. En ik heb ook wat op papier gezet. Want ik weet dat dat voor jou, Rajes, ook heel veel betekent. En. Zoals jullie wel weten. Zit ik momenteel een erg nare en moeilijke scheiding. Een periode waarin het soms voelt alsof alles om me heen stilstaat en ik even niet meer weet welke kant ik op moet. Maar jij, Rajes, jij bent er. Jij bent mijn grootste steun en toeverlaat. Je hebt me geleerd dat ondanks dat alles om me heen stil lijkt te staan, er diep van binnen altijd iets blijft stromen. Dat er altijd kracht in mij zit, zelfs door momenten dat ik die zelf even niet kan voelen. Je bent mijn maatje. En ik wil je uit de grond van mijn hart bedanken voor alles wat je doet en voor wie je bent. Je betekent meer voor mij dan ik een woord uit kan leggen. Ik hou van jullie allemaal, Team Balki. Maar jij, Rajes, hebt een speciaal plekje in mijn hart. Dankjewel dat je er voor me bent. Dit nummer is van Yiruma, River Flows in You.

0: Ja, dit is op het moment denk ik een beetje mijn meest gedraaide nummer. Ja.
1: Wel rustgevend.
0: Heel rustgevend, ja.
1: Ja.
0: In de periode van heel veel drukte, dan heb je soms wat extra rust nodig.
1: Ja, snap ik.
0: Ja. Dus ja, dat was die.
1: Ja, nou, ik ben wel heel benieuwd naar de rest nu ook trouwens.
0: Naar de rest?
1: Ja, nou ja, ik zie van alles staan, maar...
0: Ja. Nee, de volgende is eigenlijk een nummer, dat is al een redelijk oud nummer. En ik werd er altijd zo vrolijk van. Ik vind het echt een zomernummer. Dus op het moment dat je wat minder voelt, je zet hem aan, dan word ik direct weer blij. Tenminste, ik krijg dan dat zomerse gevoel. En ik hoop jullie ook. Dit is David Guetta en Kelly Rowland met When Love Takes Over.

0: Ja, I want to break free. Dat hebben we allemaal wel eens, denk ik.
1: Ja. Ja.
2: Enthousiasme, jongens.
3: Ja, wat leuk is.
1: Ja, echt.
3: We staan nooit naast elkaar.
1: Nee, dat hebben we echt nog nooit gedaan.
3: Nee.
0: Dat is één keer en nooit weer, dus als ik jullie zo zie.
1: Nee, 300 doen we nog een keer.
3: Ja, dat gaan we zeker doen. Maar er staan nog meer nummers.
0: Ja, dat volgende nummer, ik moet even koekeloeren. Het volgende nummer vind ik gewoon heel leuk. Ik vind haar vooral ook gewoon heel en echt gewoon een coole vrouw. Ja, zo mag ik het ook wel zeggen. En de titel past ook een beetje leuk. Nou, hier toch?
1: Ja, ik zag hem.
0: Net zoals hef je glas, doe het nu op zijn Engels dan. Raise your glass van Pink.

0: Ja, dat klopt niet, hè? Dat was een plastic bekertje. Kijk, hier glas.
1: Ja, ja, Rachel, ja, ja, ja. Mag ook.
2: Nou, even terugkomend. We missen nog Alco. Niet te vergeten, die is in de derde uur komt hij aanwaaien.
1: Als de brandweer komt hij in het oor.
2: Ja, nou, dat. Dus die missen we nog, maar die komt er straks in de derde uur langswaaien. En ja, ik zou zeggen, blijf hangen. En ja, tot de derde uur. Tot straks.
1: Dan zijn we back for good, toch?
2: Ja.
1: Oh, dat is heerlijk.
2: Tot straks.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De AIVD en MIVD verwachten de komende jaren een flinke toename van Chinese cyberaanvallen. De diensten waarschuwen dat Chinese hackers zich vaker richten op apparaten die bedrijfsnetwerken met het internet verbinden. Ze adviseren organisaties onder meer om hun netwerkbeveiliging in meerdere lagen op te bouwen, zodat de indringers worden vertraagd. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt de invoering van de alcoholmeter voor veroordeelden met een alcoholverbod. De enkelband controleert via huidvocht of iemand alcohol heeft gedronken en waarschuwt reclassering bij een positieve meting. Uit eerdere proeven bleek dat mensen met zo'n alcoholmeter minder vaak opnieuw in de fout gaan. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Welkom terug bij het derde uur van Balkenbreek de Week, aflevering 250. Yay. Op woensdag 7 oktober 2026. Ja, jullie staan nu leuk te springen, want ik moest openen. Ja, bij deze.
1: Nou, bij deze. Uit India zeiden ze, je kan goed openen. Dus bij deze.
0: Ja. Nou, bij deze nog een keer gedaan.
1: Nou, dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Die houden we erin.
1: Ja, in het derde uur doet er Diana nu. Maar ja, wat gaan we doen?
2: Nou, volgens mij heb jij wat muziekjes.
1: Ja, ik heb wat muziekjes uitgezocht. En natuurlijk wat bij mij past. Maar ook wat heel veel... Ik was vroeger altijd fan van Bon Jovi. Lang haar. Ik kan je niet voorstellen, ik heb bijna gaan nu. Maar toen had ik lang haar. En ja, die gast die dacht op een gegeven moment van... ik knip mijn haar af. Ja, toen was dat ook het liefde voorbij. Ik zei, nou, nu ga ik je niet meer achtervolgen. Maar ik vond het wel... de nummers wat hij maakte, vond ik gewoon geweldig. Voor films heeft hij Wanted Dead or Alive. En dit is ook zo'n nummer. En... daar gaan we nu naar luisteren. It's My Life.

0: Heeft niet.
1: Ja, geeft niet hoor. Wat, hey, wat gebeurt er met mijn stem?
2: Ja, geen idee. Ik was er even niet bij.
0: Ben jij de kroeg in geweest of zo?
1: Nee. Dat was Sting.
0: Sting steekt een beetje.
1: Fragile. Fragiel. Ja, ik moet even thee
2: komt
1: hebben.
2: Goed.
1: Ja, komt altijd goed. Wat ik wou zeggen is... wij hebben nu aflevering 250. En we gaan richting de 300. Maar voordat we naar 300 gaan, 4 november... En exact 4 november, woensdag 4 november... Nou, gaan we toch maar bekendmaken.
2: Ja, weet je het zeker?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Nu wel ineens?
1: Ja, want dat hoor je... Ja, mensen vergeten straks, ja. Dus dat maakt niet uit. Schrijf even in je agenda, 4 november. Dan moet je hier zijn. Maar je kan ook via de Ziggo en... wat is het? KPN. Kan je allemaal meekijken. Want we gaan hem ook livestreamen. Want we hebben een live band en die de 3 uren gaat vullen. Natuurlijk moet ik wel even zeggen, de top 5 komt er ook in gewoon. Dus daar hoef je niet druk om te maken.
2: Mooi.
1: Okay.
0: Menno denkt eindelijk een week vrij. Nee, ja.
2: Helaas.
1: Nee, helaas. Dat gaat gewoon door. De format blijft. Maar wat is het? 3-7-A?
2: 3-7.
1: Ja.
2: Ja, 3A7.
1: 3A7.
2: Ja, ja, fantastisch.
1: En wij kregen berichten. Ik zei, hij heeft een nieuwe album uitgebracht. Dat hebben we gedeeld. En op een gegeven moment... je wordt goed van je, Menno. En op een gegeven moment zei hij van... Ja, we willen langskomen, maar met het hele team. Ik denk, ja, wauw.
2: Ja, altijd doen.
1: Altijd. En ja. Toen zei ik ook, toen zei ze, ja, we gaan alles opzetten, we gaan live spelen. Nou, dat is geweldig. Eerste keer gewoon bij Balkie Break de Week, die gaan gewoon in de wachtkamer, alles wordt ontruimd, daar gaan ze helemaal installeren.
2: Maar hebben we daar dan wel een microfoontje?
1: Ja, er komt de...
2: Oké, maar dan moet ik steeds heen en weer rennen.
0: Nee, die van jou moet je inleveren.
1: Ja. Maar, wat is het namelijk gewoon van... ze gaan nummers spelen, ze komen hier, we gaan erbij praten. En dan gaan ze weer met het team daar. Dus het wordt een geweldige avond.
2: Oh, ja.
1: Ik heb er nu al zin in.
2: Ja, absoluut.
1: 4 november. En dat vanaf 7 uur tot 10 uur. Dan hoor je ze eigenlijk alle uren komen ze optreden.
2: Ik moet gewoon vrijdag daarna.
1: Ja?
2: Ja, echt wel. We gaan feesten.
1: Nou, dat dacht ik. Maar we gaan wel luisteren naar een andere nummer van hun.
2: Ja, daar komen we al een beetje in de mood.
1: Ja, babe.

0: Oh yeah. Babe. Met Dria van 3A7. En we gaan van Nederlandse artiest.
1: Muziek. Ja.
0: Gaan wij naar een Franse artiest, toch?
1: Ja, Canadees is eigenlijk.
0: Ja, maar ze woont altijd in Frankrijk.
1: Ah, nee, joh.
0: Altijd.
1: Ah, nee, joh. Ze spreekt Frans.
0: Ah, wie?
1: Maar dat doen ze ook in Canada.
0: Wie?
1: Céline Dion.
0: Ah.
1: Ja, ja, ik heb laatst een beetje Céline lopen bashen.
0: Nu moet je het goed maken.
1: Ja. Ja,
0: dit maar, is, dus je krijgt commentaar?
1: Nee hoor, nee.
0: Oh.
1: Nee, maar goed, dit is wel een bijzonder nummer. Omdat dit het nummer is van Sebas en mij.
0: Ja.
1: En wij hebben dat, wij waren, nou ik denk 2 maanden bij elkaar. Toen hebben we de titel van dit liedje op onze arm laten tatoeëren. Ja. Ja, zo gaat dat soms. Ineens kom je iemand tegen waarvan je denkt, dit is hem gewoon voor de rest van mijn leven.
0: Ja.
1: En dat is hij. Nou, hij is er gelukkig nog steeds. Anders was het wel sneu geweest, hè? Maar nee, de titel slaat gewoon ook op jezelf. Dat, en op mensen om je heen. Dat, wat er ook gebeurt. En soms heb je een beetje mot met elkaar. Of soms vind je elkaar even niet aardig. Maar je blijft altijd van elkaar houden.
0: Ja,
1: dat, iedere keer weer.
0: Dat is zo.
1: En dat heb je in familie ook. Dus ik denk dat past hier mooi bij.
0: We zijn geen perfect. Perfect.
1: Nee. Nee, en ik denk dat soms een beetje knallen met elkaar is ook goed. Dat klaart de lucht weer. En dan kun je daarna weer vrolijk verder. Maar hier is Céline Dion, speciaal voor mijn man, die er niet is. Goedemiddag, encore.

0: Dit was The Echoes of the Shemandon Grove met Twin Flame. En dat vind ik zelf een heel mooi nummer, want ik ben van mening dat op ieder potje een deksel past. En hoe mooi is het als iemand is, waar je samen mee kan zijn. Ja, zo'n beetje.
1: Ja, mooi. Ja, ik denk het ook. En sommige potjes en deksels passen niet helemaal goed, maar dan moet je gewoon even doorduwen.
0: Nee, dan volgt er een scheiding als de potje niet op de deksel past. En daarna kan je kijken of er wel
1: ga je op zoek naar een andere deksel of een potje.
0: Precies.
1: Maar wie is het potje en wie is het deksel?
0: Ah, dat is een hele goede vraag. Wie is bij jou het potje en deksel of deksel?
1: Ja, dat is een hele goede. Ik denk dat ik het potje ben. Iemand moet de boel een beetje bij elkaar houden. En de deksel beschermt dan weer.
0: Ja, zo kan je het zien. Ja.
1: Heel mooi uitgered, hè?
0: Ja, dat heb je heel mooi uitgered.
1: Ja, en soms vallen potjes aan diggelen. Dat kan ook.
0: Ja.
1: Maar scherven?
0: Ja, brengen geluk.
1: Brengen geluk.
0: Ja.
1: Maar naast mij zit niet Mandy, maar zit Christa. En toch ga ik met jou over dit liedje hebben.
2: Ja?
1: Ja, nou, vorige week, hè?
2: Ja.
1: Het is nog maar een week geleden, toen zat je hier ook al.
2: Ja, het begint bijna saai te worden, hè?
1: Nou,
2: nee hoor, nee.
1: Het begint eraan te wennen.
2: Hartstikke gezellig, ja. Het is hartstikke gezellig. Dus,
1: Ja, maar nou wil het toeval dat het vrijdag een bijzondere dag is.
2: Vrijdag, de Paasvrijdag?
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Ja, ze hebben hem zomaar 2 maanden vooruitgeschoven. Nou, achteruit.
2: Ja,
1: het was normaal december altijd.
2: Wel een beetje bijzonder. Ik heb ergens gehoord waarom, maar ik weet het niet meer.
1: Ja, in december was al zoveel.
2: Mm.
1: Ja, zo ga je dan ermee om.
2: Nou ja, ik vind het helemaal goed.
1: Ja hoor, maar nou komt het dus extra goed uit. Want dit liedje, Breathe Easy, dat heb jij geschreven.
2: Op. Ja.
1: En het onderwerp past er wel bij.
2: Ja. Ja, het gaat zeker. Het gaat over 2 vrouwen die 1,5 jaar lang hun relatie geheim hebben gehouden. Omdat 1 van de 2 zich niet durfde te uiten. En uiteindelijk is diegene verder gegaan met de man. En is de ander zielig achtergebleven. Om het zo maar even te zeggen. En de boodschap die daarin in zit is vooral dat niemand zijn liefde hoeft te verbergen. Ik vind dat niet nodig. En ik vind het ook zonde. Dus je kiest er niet voor. Je wordt zo geboren. En iedereen verdient de liefde.
1: Ja.
2: Kijk, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Bepaalde zaken.
1: Maar wettelijk gezien houden we het gewoon.
2: Zolang het allemaal wettelijk toegestaan is. Hè?
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Als maar volwassen potjes en deksel zijn.
2: Zo, precies.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Dus. Nou, heel goed. Maar Mandy heeft dit ingezongen. Gaat er ook mee de boer op, uiteindelijk?
2: Ja, ik vind het wel grappig dat de muziek die ik gemaakt heb, dat zij daar dus nu mee aan de haal gaat. Want ja, hoe ga je maar inleven in zo'n verhaal? Ja. Nou heeft ze het grotendeels ook meegemaakt. Maar dan nog moet je je maar kunnen zien verplaatsen in het nummer. Maar dat doet ze super, dus ja.
1: Ja, nou, we hebben hem vorige week gehoord. En we gaan zo natuurlijk weer luisteren. Ik vind het echt een prachtig nummer.
2: Ja,
1: ook alsof ze het zelf heeft meegemaakt, inderdaad.
2: Nou ja, dat vind ik eigenlijk met elk nummer wat ze wel doet. Behalve de eerste, de allereerste. Daar merk je nog echt dat ze zoekende is. Maar daarna, ja, alles wat zij zingt, daar kan ze zo goed haar gevoel in leggen.
1: Ja.
2: Dat vind ik wel, dat is ook een kunst. Ik bedoel, een liedje zingen is heel makkelijk. Een tekst oplezen is heel makkelijk. Maar je er echt in leven, dat is een kunst. En dat doet ze hartstikke goed. Dus,
1: Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan.
2: Ja, nou hier is Mandy Smit met Breathe Easy.

0: Ja, lekker. Die gitaar ook even aan het eind.
1: Ja, toch?
2: Mooi.
1: Ja.
0: Ja, Mandy Smith met Breathe Easy. En binnenkort, ergens in de komende maanden, horen wij meer.
1: Ja, januari.
0: Ja.
1: Ja. Komt er alweer wat nieuws aan. En dan in maart weer ongeveer.
0: Oh, heerlijk.
1: Staat al lekker gepland.
0: Nou, dan welkom, hè. Ja. Gewoon binnenschuiven en zingen.
1: Ja, komt goed. Ja, dat staat al 6 januari.
0: Ja, 6 januari, die stond al. Ja, maar goed, dat was nog een beetje of het wel of niet ging lukken, toch?
1: Nee, 6 januari zijn we er.
0: Helemaal goed.
1: Dus,
0: dan beginnen we het jaar goed. Dat is fijn.
1: Zo is dat.
3: Ik zit nog bij Elephant in the Room.
1: Ja, joh, zo snel gaat het. Ja, het gas erop.
3: Ja, dat blijkt.
1: Ja. Ja, we zijn lekker bezig. Dus, ja.
3: Wel leuk.
1: Ja, we hebben er zin in.
0: Maar het volgende nummer werd ook gewoon weer heel wat anders, toch? Begreep ik vorige keer.
1: Ja, zo'n beetje wel richting Elephant in the Room. Een beetje dat tempo weer. Maar die daarna, dat wordt wel weer heel wat anders. Dus, die is gewoon, persoonlijk vind ik die gewoon heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar je hebt ze wel beide geschreven weer?
1: Ja, ja.
0: Spannend.
1: Ik heb nog, ik weet niet hoeveel nummers op de plank liggen. Dus voorlopig komen we er nog wel even doorheen.
3: Plakboek vol.
1: En anders komt er wel weer wat nieuws binnen.
0: Ja.
3: Plakboek vol.
1: Nou ja, zo. Ja.
0: Ja.
1: Dus ik vermaak me wel.
0: Oh, dat geloof ik direct.
1: Ja hoor.
0: Ja, hoor. Ja, daar maak ik me echt niet druk om.
1: Nee. En er komt ook nog een zanger die 2 nummers van mij gaat uitbrengen. Dus,
0: Oh, nou, ik zou zeggen, steek die onder je armen en rijd deze kant op.
1: Ja, alleen dat duurt wat langer, maar goed.
0: Ja, dat geeft niet, maar we hebben januari en maart, dus dan ergens halverwege het jaar.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Zo.
0: Helemaal goed. Nou ja, we gaan naar Ilse. Wat lekker. Onze eigen Ilse de Lange. Dit is ook al een vrij oud nummer volgens mij. So incredible.

0: Ja, so incredible. Ilse de Lange.
1: Nou.
0: Blijft mooi.
1: Ja, zeker weten.
0: Het is ook een beetje een incredible evening.
1: Ja, maar weet je, zo'n avond is gewoon geweldig. En ik kreeg net een verzoeknummer, dus ik ga wat nummers eruit halen. Want ik, ja...
0: Ja, verzoeken gaan voor.
1: Ja, vind ik ook. Dus ik lever één nummer in.
0: Ach, poppie.
1: Dus er wordt heel snel gewerkt voor een verzoeknummer. Maar voordat wij dat gaan doen, ik heb ook nog een nummer die voor mij heel veel betekent. En zoals jullie weten, India, Misty. En volgend jaar komt ze naar Nederland. En dan is ze 3 weken hier. En dan is ze ook 3 weken in ons programma als co-host. Dus en toen dacht ik van ja, een mooier nummer kan het niet zijn. Ik moet even ook nog opnemen en alles voor haar. En ja.
0: Dat ben je helemaal aan het doen, joh.
1: Ja, promoten, hè. Dus dat moeten we doen. We gaan luisteren naar Misty met Everywhere.

0: Ja, je hoort het Misty met Everywhere. En ja, overal. Wij zijn overal ook te beluisteren. Nederlands, maar ja, via streamingdienst ook in het buitenland. Hoe mooi is dat? We hebben nog 10 minuten te gaan en dan hebben we onze aflevering 250.
1: Zit hij erop?
0: En dan zit hij echt erop.
1: Ja. Dan gaan we gewoon lekker door naar de 500.
0: Ja, nou, we gaan eerst naar de 300. Dan een feestje. Grotere feest.
1: Ah, dat is goed. Ja, kleine stapjes.
0: Ja, maar eerst 4 november, hè? 7 uur. 4 november. Hele band komt hier. Wachtkamer, die wordt omgetoverd tot een, muziekplaza.
1: Ja.
0: Dus dat wordt gaaf. We hebben een verzoeknummer gekregen.
1: Ja, Hans Velkers die luistert ook regelmatig mee.
0: Ja.
1: En die dacht, nou, laat ik eens even een liedje voor mijn vrouw uitzoeken. En dat is, ik wist niet dat het nog bestond.
0: Maar ja, het bestaat
1: nee,
0: het, echt?
1: Ik ken het, maar het wordt nergens meer gedraaid. Dus dat doen wij lekker. Barclay James Harvest is dit met Hymn.

0: Ja, en tijdens Barclay James Harvest komt nog op de valreep Alco binnenwandelen.
1: Ja, ik denk, ik ben er nog net op tijd.
0: Ja, je krijgt nog net het staartje mee.
1: Ja.
0: Het zakje snoep voor naar huis mag je meenemen.
1: Oh, gelukkig. Daar deed ik het voor.
2: Maar ja. Ben je er volgende week ook?
1: Volgende week ben ik er wel.
0: Ja, oh, wat is dat nou?
2: Jij bent er niet.
0: Ben ik er niet.
1: Ja, maar ik ben er wel. Wij hebben dan vakantie. Het is dan vakantie, dus ja, dan gaat de opleiding niet door. Maar die week daarna ben ik er ook.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja.
0: Nou, dan kom ik ook.
2: Hey, voordat we gaan afsluiten, ik wil heel graag iedereen bedanken. Sebas, dankjewel.
0: Ja, het was weer een feestje.
2: 250, aflevering 250. Ja, dit, gewoon geweldig. Fijne vakantie nog.
0: Dankjewel. Tot over twee weken.
2: tot over twee weken.
0: Gaan we weer los.
2: Lekker genieten. Volgende week zijn we trouwens gewoon wel, hoor. Alleen Sebastian is er niet. Rian, dankjewel.
3: Graag gedaan.
2: Ben je er volgende week?
3: Ja, ik moet nog even bij de oppas horen.
2: Oké. Okay. Dus, nou ja, dan zien we... Alco zien we volgende week. Menno zien we ook volgende week. Dankjewel. Voel je tof? Ja, je knikt gewoon.
4: Ja.
2: Ja?
4: Tot volgende week.
2: Tot volgende week. En natuurlijk... ja, onze gast, dames hier. Ja?
5: Ja?
2: Monique. Och, ik ben helemaal even de klus kwijt.
3: Christa. Denk, help je even.
2: Ja, nee, Christa, Monique. De ouders van Menno, die waren hier ook. Maar ook luisteraars thuis, dankjewel. En kijkers, moet ik zeggen. Want we zijn nu ook te zien op tv. Ik wens iedereen een fijne avond. Volgende week zijn we er weer. Maar hou van jezelf. Denk om elkaar. En geef elkaar ook de ruimte. Tot volgende week. En we gaan uit met Love Story van...
0: Oh, dat mag ik nou weer gaan doen. Indila. Zeg het goed?
2: Ja.
0: Mooi. Indila.
2: Tot volgende week. En geniet van de mooie avond. Bye bye.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas en werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelges, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar daar werd ze uitgezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er toch mocht blijven wonen zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het eind van deze maand met de eerste maatregelen komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: plan van Smellingenlaan om 400 huizen te bouwen in Borenburgen is in strijd met de Flinwieke verstelde provinciale omjouwingsvisie. Dat zei voorzitter Marta Kootstra van Plaatselijk Belang Borenburgen en Kwarte Himmen. Neffens de criteria van de provincie is in Borenburgen plak van 66 nieuwe wenten. Kootstra vindt dat een volle beter ontal als de 400 die het Smellingenlaan in het dorp bouwen wil.
1: Dat is veel te volle in verhouding tot ons dorp op dit moment. Dus wij vinden 200 wel echt de max.
2: En je zegt, dan stellen wij ons al flexibel op dat we 200 nieuwe huizen accepteren. Want ja, zo heel groot ben wij net.
1: Klopt, dat is al volle meer als de behoefte die bij ons eigen dorp past. Wij denken dat we ons daar al flexibel opstellen inderdaad.
2: Nou had de provincie Flinwieke een provinciale omjouwingsvisie versteld. En daarin zijn van ja, nijbouw in dwarpen dat moet kennen. Maar alleen nog maar naar aard en schaal van elk dwarp.
1: Ja, dat klopt. Er is die dat ze maximaal 66 wenningen opnam. Dat vinden wij eigenlijk passender. Wij willen best richting de 200 bewegen, maar dan is 400 gewoon echt vies te gek.
2: Denk je dat die visie van de provincie helpt om die bouw van die 400 huizen zin te horen? Of om dat aantal naar beneden bij te stellen?
1: Ik hoop het natuurlijk wel. Dat mij weegt in de overwegingen. En uiteindelijk zal de gemeente, ik aan provinciaal beleid toetsenmatten.
2: Dus je putt er hoop uit?
1: Ja, ik putt er wel een beetje hoop uit, ja. Absoluut. Ja. En ik hoop dat de gemeente er iets leden dit oppakken. En dat gaan we nou krijgen. Dus ik hoop dat een troostslaggevende factor is. Dat er nou iets beter luisteren werd naar ons dorp.
2: En volgens mij ga je hem al een heel participatieproces achter de rug.
1: Klopt. Ja, we zijn al meer dan een oorlog bezig. We hebben een jaarlijks zeer intensief participatieproces. Dat had de gemeente echt goed in. We zijn echt wel tevreden over het participatieproces aan zich. Maar net over de uitkomst en de mate waarin het verwerkt is. Want we hadden het gevoel dat we wel jet binnen, maar er uiteindelijk net luster is.
2: Ik heb maar heel duidelijk omgejoen van 400, dat is vissen te vallen. De gemeente Smellingenlaan wil eerst 600, maar ze van 600 400 maken.
1: Ja, dus dat voelt een beetje als je een doekje voor het bloeden natuurlijk. Plus dat Oordwaard me meer bijkrijgen, hè, dus ze halen in maar meer wenningen erbij inzetten in plaats van minder of beter verdeeld. Dus dat voelt net helemaal eerlijk.
2: Je bent maar een grote ploeg op de publieke tribune van de gemeente. Dat zei ik wel wat, hè?
1: Dat denk ik wel. De belutsnit is echt enorm groot. Dat mensen nou zelfs naar oorleer nog steeds actief binnen, inspreken, in commissies zitten. En ik op positieve manier mij denk, ja, dat zei het echt wel iets over ons dorp en uw betrokkenheid bij ons dorp.
0: Wethouder Tjebbe van der Meer van Smellingenlaan die maakt hem geen grote zorgen door de consequenties van de provinciale omjouwingsvisie. De gemeente had de provincie informeren hoe de nijbouwplan in Borenburgen en wil die uitwerken in een masterplan. Van der Meer ervan uit dat de provincie gewoon meiwerkje zal.
3: Wij denken dat het binnen de provinciale omjouwingsvisie voor Borenburgen, dat dat geeft slag in. Daar wil ik extra aandacht vegen voor Borenburgen in de omjouwingsvisie van de provincie. Wolens wie hem in zin, maar het steert er wel. En ja, in Drachten zelfs werd de meeste wenningen oorzoen met de landen als in generiek de POVI volgt. Ja, dat slaagt niet, want Drachten zit echt vol met 60% van uw wenningbouwbehoeften die we hebben.
2: Had je echt safvolle nieuwe huizen nodig? 400 in Borenburgen, maar voor de hele gemeente 4000?
3: Ja, mijn inschatting is van wel. En meesten die rammel je regelmatig om hun door beste wethouder wenen. We bloeien die wenningen, starters worden eruit, ouderen wel in appartementen. Dus ik denk dat we die zeker nodig hebben.
2: Hoe gaat het dan verder? Gaan dan het peteren om, maar deputier Abel Kooister, die toe wenen gaat?
3: Nou, dat zoek ik begeleks voorstellen kennen. En tegelijkertijd hebben we ambtelijk ik al een hele grote gesprek gevoerd. En hoe de aantallen, daar hebben we commitment op van de provincie. Hoe die precies gaan landen, wat de ambtelijke vertaling is. Ja, dat gesprek gaan we met elkaar voeren de komende jaren.
2: Zo gaan we vooruit dat de provincie wel akkoord gaat met die 400 wenten in Borenburgen?
3: Daar gaan wij in ieder geval vanuit als gemeente.
2: En we spelen er van alles in Borenburgen. Het winnen van drinkwater. Het lijkt ik nog boppen het gasveld Akrum. Dus ik ben ik plan voor gaswinning. Ken dat wel al je tagaliek?
3: Nou, dat is een van de redenen waarom we het ROP eigenlijk opgesteld hebben. Daar hebben we die vragen allemaal maar koppeld om elkaar. En dan met name de industrie, duurzaam opwek van energie en wenjen. Om te voorkomen dat er straks dubbelingen in zitten. En dan komen we tot de conclusie dat er in Borenburgen een hele proto zou kennen. En dat ik heel volle vreugde van de gemeente richting het dorp om een heel goed beteer te hebben de komende jaren met elkaar.
2: Ja, als ik jou zeg, dan is Borenburgen de komende jaren de place to be.
3: Nou, is opgave landen de wolf van heel groot. grotere deel. En het zou bijna flauw zijn als ik zou zeggen dat valt wel ta. Maar als je dus kaarten besjocht en wat er op Bornburgum uitziet te komen, dan hebben we het over woningbouw. Waarvan wij zeggen, nou, dat soort daar heel goed landen kennen. Vitens is bezig met drinkwater. Dus Bornburgum, daar hebben we een protetiet in steken. Maar ook om te zeggen hoe hard het dorpse gevoel beet. Maar als het om de gemeente loopt, gebeurt er een prot.
4: Alles wat je op Dijn is, hebben, jongens, dus kunt zien en over.
5: Dit is de Dijn voorbij.
0: Online criminaliteit. Ja, heel soort oude meesken worden daar de dupe van. En daarom haar oude Rijnvereniging deze week een speciale voorlichtingsbijeenkomsten. Om meesken daarvoor te waarschuwen. Zijn ik in Burgen. En zulke bijeenkomsten binnen hut nedig, vertelt Reina Visser van de organisatie daar.
6: Vroeger ging je de crimineel boeten erdoor staan. En sindsdien ga je de crimineel in huis zetten. Zodra je je telefoon hier hebt of je laptop of je computer, kan er samen iets opstaan van waarvan had je de twijfel gaat van wat mat ik je mij. En als je ergens op klikken, nou dan kan dat een hele grote geval gaan hebben. En dat hoor. Als je wat ouder wordt, dan is dat wat moeilijker om te herkennen. En dan begin je te twijfelen, zoet nog bon, zoet nog net. En voordat je weer de heimisken ergens op klikt, bij alle gevolgen.
7: Met welke informatie of met welk doel of gevoel hopen jou dat de meesten van de media de door je weer uitkeren?
6: Nou, dat we bewust werken aan digitale weerbaarheid. Ze krijgen ook informatie maar in hoors, zodat ze het eens nijlezen kennen. En dat ze dan als ze de computer of de telefoon iets verdachts joggen van, dat ze nog even op papier joggen van zodat het wezen kennen.
7: Japke Kroes, jou ben je hoort vanuit de politie aanwezig bij de voorlichting voor Oude Rijn. Onder oren bankfraude, maar ook online oplichting. Want wat is dat voor onderwerp? Spielt dat bot in deze regio?
8: Ja, de veiligheid van senioren is regelmatig wel in geding. Dus heel vaak ben de meesten nog te goed van vertrouwen. Dat ze denken, oh, degene die ik een telefoon heb, of degene die bij de deur staat, dat is degene die het zei dat hij is. En om een aantal vragen, als je daar een paar vragen op trofgeren, dan kun je achterhellen dat het net zo is. En dat is de bedoeling van Joet, om mensen wat weerbaarder te maken.
7: Bonnie Kloosterman, jou komt uit Gariep en jou ben Joet ook aanwezig bij de voorlichting hier over internetfraude. Waarom ben jou hier Joet aanwezig?
9: Nou, omdat ik het zelf aan mij maak ga. En er is bij u terug criminelen is er 30.000 euro voor sluist, als het ware. En ik herde dat dit er het weer hier. En ik dacht van nou, ik ging hier hinnen. En net als per se om het verhaal te dwaan, maar gewoon ik om te luisteren. Dus dat.
7: Ja, want waarom toch Njo van, nou, ik vind het toch wel belangrijk om hier ook, naar dat te gaan?
9: Ja, nou, weet je wat het is? Je krijgt hele vreemde reacties van mensen. Nou, dat zou mij nooit hoe komen. En dan denk ik bij mezelf van, wij zijn echt niet hele domme mensen. Mijn man is gewoon leraar. En die is er toe kwam. En daarom denk ik dat mensen wel weten mij dat het net alleen nog bij mensen gebeurt die net alert binnen of wat dan ik, maar het gebeurt, het kan iedereen ook komen.
7: Want hoe ging dat bij Jimmer rond haar?
9: Nou, dat weer de jongens om iets stiert. Toen hier mijn man een sms gekregen van de bank. En daar stond een vraag in. Die er hier, en de vraag was, hebt u een nieuwe pas aangevraagd? En dat weer net zo. En als dat net zo weer, dan moest hij reageren. En dat had mijn man die in. Nou ja, en toen is het in een sneltreinvaart. Dat was een man die praat heel goed Nederlands. En die wist oer of de mensen, die kwam heel vertrouwd oer. En hij is erin trapen. Op een gegeven moment toen jaren wie wat, want hier zie je het boven. En toen jaren mijn zoon wat en toen zei hij, oh, dit klopt het net. En toen had de telefoon er het op smitten. En maar toen werd het kwaad al geschiet.
0: Ja, je bent dus waskoor gezet. Bonnie Kloosterman, zijn verslagjouwer Isa Visser van Streekomroep RTV NOF bij zijn online criminaliteitsvoorlichtingsbijeenkomst in Burgen.
5: Alles wat je

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het is de week van de digitale veiligens en de uitrekkende in deze week is nou bekend worden dat er nog een flater van de gemeente Achtkarspelen 500 mensen zakelijke e-mailadressen van een noir Schenk kennen. Die flater waard makken op 30 september doet de gemeente een mail verstuurde over verorings van vacaturebetingsten. Ik praat erover verder met Jelle Boerema, hij is wethouder in de gemeente Achtkarspelen. Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
3: Ja, dat is wel een sneuwe bak, hè? Dat precies in die wieken van de digitale veiligers dit nou barrekoer. Wat gebeurde er? Wat is er gebeurd?
4: Ja, dat is inderdaad heel ongelukkig in deze week. Maar ja, het is alle 52 weken van het jaar heel ongelukkig. Maar ja, het is eigenlijk heel simpel te verklaren. Hè. Normaal gesproken, als we een e-mail versturen met gewijzigde factuurvoorwaarden, dan worden degenen die de e-mail ontvangen, de e-mail wordt verzonnen in BCC. He, dus dat als je iemand een kopie van een e-mail stuurt, dan ziet de andere ontvanger niet welke personen allemaal die e-mail ontvangen.
3: Nee.
4: Nou, en in dit geval is die e-mail niet in BCC verstuurd, maar in CC. He, zodat alle ontvangers kunnen zien wie de kopie van die e-mail krijgt.
3: Ja, dan is het net meer anoniem.
4: Dan is het net meer anoniem.
3: Nee. Nou ja, ik zei het kreeg al in die wieken van digitale veiligers, dat erop dan voor te vragen op hoe drok ben je hem er eigenlijk mee dwaande? Want dan zou dit net gebeuren misschien.
4: Nou, dat op zich, het digitale veiligheid en bescherming van persoonsgegevens echt onze hoogste aandacht. Hè. Ook de dataveiligheid, hè, want je hoort als een gemeente die gehackt worden en zo allemaal. Dus we zijn heel alert. Alleen ja, dit is gewoon even een persoonlijke fout. En ja, natuurlijk hè, wordt dit gekwalificeerd als een soort van datalek. Maar ja, dit is meer een fout dan dat onze veiligheid in het geding is.
3: Ja, maar ja, troch flaters kunnen lekken ontstaan natuurlijk.
4: Zeker, maar dit ligt niet zozeer aan onze dat onze systemen niet goed beveiligd zijn, maar puur ja, de BCC is verwisseld van CCC.
3: Ja,
4: of CCC. Ja.
3: Ik zei het wel altijd, wij mensen binnen het systeem. Dus
4: En kijk, ik ben gelukkig zakelijk e-mailadres. Hè, dus er is geen sprake van persoonsgegevens.
3: Nee,
4: adresgegevens, telefoon. Nee.
3: Dus wat dat betreft neem je het net gigantisch heeg op. Is dit plek nou ik melden?
4: Als eerste, we nemen het niet hoog op. We vinden het natuurlijk wel uitermate vervelend. Hè? Dus we hebben gelijk actie ondernomen. En het eerste is natuurlijk eventjes met de afdeling naar gekeken van hoe is dit kunnen ontstaan. Maar we hebben ook alle 500 e-mailadressen, dus alle 500 ontvangers, hebben ook een e-mail gestuurd en bericht van wat er gebeurd is. En dat ze inderdaad, naar moeten kijken van als je niet per ongeluk nog weer vervelende e-mails ontvangen. Dus dat hebben we wel gedaan. Maar het is een niet dusdanige datalek dat die gemeld moet worden bij de autoriteit persoonsgegevens.
3: Nee. Dat is duidelijk. Het is een persoonlijke flater. Dat kind, vaak komen we binnen en blijven mensen in het systeem, zeg maar. Maar heem nou maatregels namen om dit voor te komen in de toekomst?
4: Ach, zeker. En natuurlijk wordt hier intern ook al gesproken. En we gaan er nog alerter op zijn om dit te voorkomen.
3: Dat is duidelijk. Dankjewel Jelle Boerema voor uw les hoe die e-mails die het toch voor elke nieuw zicht bewieren. Dankjewel.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij. Omroep Friesland.
3: De firma Doornbos wil meer mensen auto's en taxibusken zien zetten om het WMO-vervier in Smellingeland beter te verzorgen. Wethouder Zara Aldaray maakte dat juster bekend in de gemeenterie van Smellingeland. SGP-rietslid Berend de Boer stelde juster kritische vragen over het WMO-vervier, want er binnen dus een soort klachten over. Honderden. Neffens de Boer is het WMO-vervier zo onbetrouwbaar dat gewoonklanten ervoor kiezen om jongens Hildal net meer op een paard te gaan, omdat ze benauwd binnen dat ze dan net meer thuis komen. De meideling van de wethouder over nije buskes en elektrische auto's koert de zwargen van de Boer net voortnemen.
5: Als er meer auto's komen, dan kan er meer rieden worden. Maar de wethouder joeg ik om dat ze maar tol van mensen hier. En als ik jaren hoeveel auto's erbij komen en hoeveel busken erbij komen, dan hier kan een rekken som kunnen maken dat die auto's net bezet raken.
6: Je meid je hier nog heel iets zwaarder?
5: Ik meid ze hier nog steeds zwaarder. En meerdere mensen mij mee. Maar wij meid ze hier heel grote zwaarder. Dit is een doelgroep die net gauw leidt te klagen, deze mensen. Want die binnen wend om mij een beperking om te gaan. Maar dat je jongens om 9 uur zes maar ergens tegen en je denkt van oh, nou maar we naar een hoes. En je bel je om kwartier om 9 en je stier naar die je inplant. Nou, dan ga je goed pinselen, dat kan ik je wel vertellen.
6: Johan Jert, dat het wel taliert dat mensen die toch hinkelijk binnen van WMO-vervier besluiten van ik ging jongens maar net meer op paard, maar net meer naar het theater, net naar de jintjes besieten. Ik heb beter thuisbluwen.
5: Er is een groep die had dat om, jong. En er is ook een groep die jou dat net hoor. Maar die wil net eens in die spanning zitten. Dat ze jongens net meer ophellen worden rond taxi.
6: Maar dat WMO-vervier dat in krijgt om mensen die in een rolstoel zitten of die een orenhandicap hebben, mogelijk iets te jagen om mij te doen.
5: Dat is het. Hè? Het WMO-vervoer is ooit bedacht om mensen inderdaad mij aan te letten in de maatschappij. Nou, en door deze, zeg maar wat er aan hier gebeurd is, mij kort. En in dit geval dan dat Doornbos het oornemen. Maar ja, dat is. Dit kon ze net zo snel van wonen krijgen. He, dat die al die mensen zeg maar, vervoerd worden moesten. Krijg zij die taart. Er zitten 400 auto's in en je knippen er 100 bij. Dan moeten die draaien 100 oren taxis, inclusief de mensen, moeten dat werk doen. En dat is onmogelijk.
6: En mensen beschik je dan te bellen met Doornbos, maar dan wil je ook de telefoon net altijd opnemen.
5: De binnenmensen bij die vertellen dus dat ze meer dan 20 minuten in de wacht zetten. En had je dan dat ze middags om 12 uur bellen op een snijn. En dat er dan vervolgens zijn wordt van kwartier verzaan, willen we dat dus heid weer ophellen wordt. En dan blijkt op een centrale zijn van dat kennen, dat wordt kwartier of seizoen. Nou, dat het akkoord op jong wordt en dat er dan kwartier of seizoen nog in taxi zit en dat er jou weer zo aan bellen wordt, dat je eerst erin een wacht matte. En vervolgens dan kom je erachter dat jou net eens implants tienen. En dan komen er alweer argumenten van centralist maar de gemeente bel je. En wij kennen er ook niks aan doen. En het WMO-vervoer moest wel terug door een bosoornaamburen. Want oorzien ze helemaal geen vervoer. Nou, het zijn natuurlijk al die dingen die het weer binnen. Maar daardoor ben je zwaar net minder worden.
6: Dus je binnen en bloeien heel kritisch?
5: Ja, ik denk dat wij inderdaad heel kritisch bloeien moeten. Hè? De eerste wat ik de wethouder mij aanwoe is van zwaar eerst maar dat er 4 mensen achter de telefoon zitten. En om die ben dat mensen uit gemeentehuis wij, maar dat die mensen te wat steen worden. Hè? En dat die net meer zo lang in de wacht hoeven te steen. En dat is al een hulpopgave.
3: Ja, dit weer verhaal van Onno Valkenauer, het WMO-vervier in de gemeente Smellingland. Ik zei eens, wat vervolg.
2: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dai voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Een recordtal deelnemers docht nu een 10 oktober mei om de epilepsieloop op 6 verschillende locaties terug te lopen. Wordt de sponsor inhouden om geld op te halen voor meer onderzoek naar het signaleren en voorzissen van epileptische onvallen. Ik in Leeuwen toch een sportievelingen en de hut erin squonnen voor het goede doel. En ik praat erover verder met Babette Burgi van de organisatie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, er is een record aantal deelnemers landelijk gezien. Is dat ook zo in Leeuwarden?
2: In Leeuwarden zijn er nog 15 plekken beschikbaar. Dus ook bijna uitverkocht.
1: Oh, dus dat gaat ook hartstikke goed.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, we zijn echt heel blij met zoveel deelnemers. En nu hopen we ook nog het doel te bereiken van €300.000.
1: Ja, want hoe belangrijk is het dat dat geld opgehaald wordt en dat zo'n loop gehouden wordt?
2: Ja, zeer belangrijk. De epilepsieloop is niet alleen zo belangrijk omdat we geld willen ophalen voor baanbrekend onderzoek, maar ook omdat we de mensen willen verbinden en überhaupt bekender willen maken in het hele land hoe ingrijpend epilepsie is.
1: Want hoe ingrijpend is epilepsie?
2: Epilepsie bepaalt eigenlijk je hele leven, elke dag. Je moet er mee leven dat je met de angst dat op elk moment een aanval kan komen. En dan verlies je ineens de controle over je lichaam en je bewustzijn. En dat is dus vaak niet zichtbaar. Maar daardoor is de kans veel groter om een angststoornis te ontwikkelen. En helaas is ook de mortaliteit best hoog. Dus bijna elke dag overlijdt iemand aan epilepsie. En je bent ook heel vaak afhankelijk van andere mensen.
1: Ja, daar wil ik het wel even over hebben inderdaad. Want ook als iemand, ik heb het zelf wel eens een paar keer meegemaakt, dat op straat iemand een epilepsieaanval krijgt. En dan zie je toch onmacht daaromheen.
2: Ja, dus dat is ook iets wat we willen veranderen. We willen echt dat mensen meer weten wat ze moeten doen bij een epileptische aanval. En dat er dan ook meer begrip en kennis komt over epilepsie.
1: Ja, en persoonlijke verhalen, dat telt. Daar hadden we net ook nog een reportage over erfelijke ziekte. Maar dit gaat dan over epilepsie. Wat doen jullie tijdens die loop daarmee? Want ik geloof dat er zelfs een jongen van 8 meeloopt die voor zijn broertje loopt. Of voor zijn oudere broer.
2: Ja, er zijn echt heel veel mooie en indrukwekkende verhalen tijdens de epilepsieloop. Irene Schouten gaat ook haar verhaal vertellen. Zij heeft een zoontje met epilepsie. En jij had het net over Ole, dat is het broertje van Fedde. Die gaat meelopen in Leeuwarden. Zijn broertje heeft het syndroom van Lennox-Gastaut. En dat is één vorm van epilepsie, want het komt ook vaak samen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking. En daarvoor loopt het broertje voor verder.
1: Ja, en het is heel belangrijk dat dat soort verhalen naar voren komen, ook om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Wat is je eigen band met deze loop?
2: Ik heb zelf ooit meegemaakt aan de epilepsieloop. Ik ben meegelopen, hard gelopen. En dat was eigenlijk ook mijn eerste contact met Epilepsie NL. Ik heb zelf epilepsie en ben inmiddels gelukkig 2 jaar aanvalsvrij. Dat heeft echt
1: dat kan dus. Ja. Ik dacht altijd dat blijft altijd, maar dat hoeft niet zo te zijn.
2: Ja. In mijn geval met de juiste medicatie ben ik nu aanvalsvrij en mag nu ook weer auto rijden. Wat dus heel fijn is. Maar 30% van alle 200.000 epilepsiepatiënten in Nederland kan niet aanvalsvrij worden. Dus voor deze mensen hebben we ook nog de juiste behandeling nodig.
1: Ja, wat voor onderzoek zou er gedaan kunnen worden nog met dat geld?
2: Momenteel lopen er verschillende onderzoeksprojecten. Ik denk 2 van de belangrijkste onderwerpen zijn aanvallen voorspellen. Daar willen we graag een device ontwikkelen dat je vooraf al weet of er een aanval komt. En daardoor kan je natuurlijk jezelf in een situatie brengen dat je niet meer in gevaar bent. En dat kan natuurlijk ook weer helpen om ja, zelf te weten, oké, ik kan nu wel of niet op de fiets stappen of trap lopen of met mijn kindje onderweg zijn. Dus de aanval voorspellen is heel belangrijk. En we zijn bezig met een onderzoek over een genetische pleister. Zodat een fout in een gen gerepareerd kan worden. Ah, ja, want soms is ook epilepsie veroorzaakt door een genetische fout.
1: Ja, laatste vraag. Het is de tweede editie. Volgend jaar is hij er dan weer, de derde?
2: Ja, het is de tweede keer in Leeuwarden, maar over het hele land verspreid is het al de vijfde editie. En zeker vindt het volgend jaar nog een keer plaats. We zijn zelfs op zoek naar iemand die nog wil helpen met organiseren van de epilepsieloop in Leeuwarden. Dus als je dat leuk lijkt, dan schrijf een mailtje naar info@epilepsieloop.nl. En doneren kan sowieso ook altijd nog. En meelopen ook. Nou, doe mee, dit jaar of volgend jaar.
1: Helemaal goed. Dankjewel en veel succes.
2: Dankjewel.
1: Dag.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont overvoeren.
0: De dag is voorbij.
4: De gemeente Jereveen is op de vingers tikken terug het Riek. De gemeente vangt te min asielziekers op en voldocht daarom op dit stuit net onder spreidingswet. De gemeente is nou onder tafel gesteld door minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie. En de grote vraag is nou, komt er dan nou gauw wel een AZC in het Jereveen? Ik al bij de gemeente die de jader net oer eens. Onder telefoon is Jerry Speel, hij is wethouder van de gemeente Jereveen. Ja, goeiemiddag.
5: Goedemiddag, Jan Derek.
4: Ja, jouw eigen partij, Heerenveen Lokaal, die pleit de vlinder nog vol zin de komst van een AZC. Maar ja, als jou zit er nou in college, hoe zit dat dan nou voor jou? Wat vind je jou ervan?
5: Nou, wij vinden dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar tegelijkertijd begrijp ik natuurlijk ook dat dit bij onze inwoners veel vragen oproept, ook veel zorgen oproept. Maar juist daarom vinden wij, hè, dat we dit zorgvuldig moeten doen, Jan Derik. En ook goed moeten kijken naar de gevolgen voor de gemeente, voor onze inwoners, voor onze dorpen en voor onze wijken.
4: Wat viel je dan nou toch onder druk zet, terug de minister?
5: Wij voelen ons niet onder druk gezet door de minister. De minister, dus eigenlijk is het gewoon een feitelijke constatering. En weet je, Jan Derik, er zijn al eerder plannen geweest voor opvanglocaties. Al tot twee keer aan toe. En die hebben toen geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad. En ja, inmiddels ligt er een wettelijke opgave. En moeten wij opnieuw kijken hoe we daar invulling aangegeven op een zorgvuldige manier.
4: Ja, maar goed, een planmaatje is net graag. Het riek wel dat er actie ondernaam wordt, dat er echt concreet wat dien wordt. Je zegt van nou, ik viel me net echt onder druk zetten, maar het is wel extra druk, toch? Het is wel een extra ontruning om er toch maar aan de slag te gaan. En al wil je dat misschien eigenlijk wel net.
5: Nou, en kijk, en daarom heeft de minister ons naar trede 3 gebracht. Dat is actief toezicht. Binnen nu en 2-3 weken verwachten wij een uitnodiging van de minister. En daar gaan wij met de minister bespreken hoe wij onze wettelijke taak kunnen doen. Hè? En dat, nogmaals, ik wil dat benadrukken op een zorgvuldige en verantwoorde manier.
4: Maar wil Jereveen er nou wel echt mee aan de slag of eigenlijk net?
5: Jereveen wilde er al mee aan de slag. Er hebben 2 voorstellen gelegen in de raad. Eentje voor Heerenveen West en eentje voor Squattervold Heerenveen Noord. Die hebben het niet gehaald. In ons bestuursakkoord, daarin staat nu ook, hè, van de wet is de wet en wij willen daaraan voldoen.
4: Ja, dat zit in het bestuursakkoord. Maar eigenlijk dan moet er een locatie komen. En dat alle locaties blokkeerd worden terug een meerderheid van de gemeente hier, dan wordt het hem net. Heb je ook bijgelijks zelfs een locatie op het eerst die misschien nog het Jennykens alternatief?
5: Er is nog geen besluit over een locatie genomen. En nadrukkelijk, er zijn ook nog geen concrete locaties in beeld. Want ik vind het belangrijk dat we dit eerst zorgvuldig onderzoeken. Wat ook mogelijk is en wat verantwoord is.
4: Ja. Dan nog even, waarom kom op je eigen partij? Want daar kom je natuurlijk bol bij, Heerenveen Lokaal. Is Veld tegenstander van de komst van een AZC. Daarmee heb ik stem lutsen. Ken je dan nou uit politiek zo'n wel mooi werkje? Want dan zit je eigenlijk in de kiezers van je hebben wel op je stand, maar we doen het nou lekker toch?
5: Nou ja, dan ga ik het toch weer even herhalen. Ik spreek als wethouder namens het college.
4: Ja, wat lijkt het mij dat jou dus zelfs terug in een politieke spagaat komen?
5: En daarom hebben wij een bestuursakkoord opgesteld. Dat bestuursakkoord is door de gemeenteraad goedgekeurd. Inclusief de, alle fracties. Ook de fracties die nu de coalitie vormen. En daaraan gaan wij werken als college. En daarom komen wij binnenkort met een voorstel namens het college naar de gemeenteraad. En nou, gaan we eraan werken.
4: Ja, en wat zit er ongeveer in dat voorstel dan? Daar zit een locatie in? Of is het daar concreet dan nog net?
5: Zo concreet is het nog niet. En er staan ook nog geen locaties in. Wij gaan dat eerst als college voorbereiden. En als college gaan wij met dat voorstel naar de gemeenteraad toe.
4: En Josse, ze binnen kwart. Wanneer is dat de verwachting dan?
5: Nou, we gaan over 2 tot 3 weken gaan we eerst met de minister praten. Wij zijn nu achter de schermen natuurlijk met planning bezig en met processen. En ik hoop van de minister meer duidelijkheid te krijgen. Hè? Want ik wil goed begrijpen wat er vanuit het Rijk van ons wordt verwacht. En dat gesprek dat voeren we binnenkort. En het college, waar ik als wethouder dat ik onderdeel van ben, wij gaan de komende periode dit voorstel voorbereiden. Maar het uitgangspunt is dat de gemeenteraad daar wel komend jaar een besluit over kan nemen. Een exacte datum, Jan-Dirk, die is er nog niet. Dat kunnen we nu nog niet geven.
4: Nou, daar wachten we het eerst al. Dank u wel voor nu.
5: Dank je wel, Jan-Dirk.
4: Wethouder Jerry Speel, dus hij is van de gemeente Heerenveen.

0: wat er spielet?
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Je zus nou nog regelmatig rijden en fietsen. De meiwerkers van het Frieseland. Maar die namen thuiszorg het Frieseland. Niet nodig op de auto stiert en op de jekje stiert die verdwijnt. En ook de namen Noorderbreedte. Die is nou nog zien komst bij verzorgingshuizen. Zoals Friesma staat in Grauw. De Batting in Haas. Mecklema staat in Kolm. En Toutenburg in Noordburgen verdwijnt. En stiert dat al hier Friesjes samenzorg. Dezelfde namen dus als de ziekenhuizen in Leuthen op het Jereveen. Van medewerkers en klanten zullen het wel even wennen worden, want thuiszorg het Friesland besteedt bij Glicks al meer dan 24 jaar. Ik bel hier maar Peter Vis, hij is bestuurder van Noorderbreedte en het Friesland en ik van Revalidatie Friesland trouwens. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Waarom had die naam Noorderbreedte en het Friesland, ze zijn heel bot inborgeren, waarom had die eigenlijk verdwenen?
4: Ja, het is wel de naam verdwijnt, dat is een feit. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat onze medewerkers gewoon goede zorg blijven leveren. Maar het is inderdaad een feit dat de naam verdwijnt. We zijn in 2021 gefuseerd. En na 5 jaar verkering hebben we gezegd, dan wordt het 1 organisatie. En 1 organisatie, ja, dan is het ook logisch dat je een nieuwe naam kiest. Om duidelijk te maken dat we ook een nieuwe organisatie zijn. En we gebruiken ook een beetje de kans om zichtbaar te maken dat we ook nauw verbonden zijn met de ziekenhuizen van Friesisch MC.
3: Ja, nou, wie dat jadder ik al, ja, ik wil net te ingewikkeld maken, maar er had een periode geweest dat ik het ziekenhuis in Leeuwarden dan weer voel onder Noorderbreedte. Ja. Daar stond er weer van keer van dat draaien we dan toch weer om, want dat wie dan toch weer verwarrend.
4: Ja, dat is ooit zorggroep Noorderbreedte geweest in de jaren 90, maar dat is ver terug, ja. Ja.
3: Ja, maar zorg het net voor betiezing, want dit is al wel heel bekend, zelfs zeker thuiszorg het Friese land.

0: is het ook goed om ook niet één naam door te laten gaan of met twee. Want ja, wat ben je dan samen? Waarom ben je dan ooit samen gegaan? Ja, dan is het toch vaak een moment dat organisaties zeggen van ja, dan is dat misschien ook wel goed om ja, de goede dingen te houden die we doen. Maar wel onder een nieuwe naam.
1: Dan moet er dus al je nieuwe autootjes komen. Of is die bestekkering met oors, jasjes met oors, het briefpapier met oors. Hoe doe je hem dat?
0: Ja, we gaan geen geld verspillen. Want zoveel geld hebben we ook niet in de zorg. Dus je zal nog heel lang zien dat die jasjes en die auto's. We gaan niet alles per 1 januari omstickeren. We maken dingen gewoon op. Ook ons briefpapier maken we gewoon op. Maar heel langzaam maar zeker zal je wel zien dat als er een auto opnieuw bestickerd moet worden, dat hij dan de nieuwe stickers gaat krijgen en ook de jasjes. Maar we gaan niet zomaar op 1 januari alles weggooien en alles nieuw. Dat is zonde van het geld.
1: Ja,
0: maar langzaam maar zeker gaan we dat doen.
1: Ja, dat kun je op 2 manieren zien natuurlijk. Je kan kritisch wijzen van wat kost dat wel net. Je zult niet zeggen kinderen van ja, als je er te lang maar teruggaat, dan wordt het voor mensen wel heel onduidelijk. Want dan denk je, ja, maar er komt toch altijd iemand van thuiszorg het Friese land. En dat lijkt dan in werkelijkheid weer samenzorg of Friese samenzorg te wezen.
0: Ja, dat zal ook nooit heel lang gaan duren. Hè. Dat zal misschien een paar maanden zijn. En dan we maken dingen ook wel snel op. We hebben geen grote voorraden. Dus dat is iets van een paar maanden. En de medewerkers blijven natuurlijk gewoon dezelfde medewerkers. Dus die kunnen daar cliënten ook prima in meenemen en familie in meenemen. Die nemen daar zelf ook in mee in de brieven. En we zijn dat in die zin ook een beetje aan het vertellen van ja, het gaat niet echt van de ene dag op de andere dag. Maar opeens zal je toch na een paar maanden merken van hey, we zien eigenlijk de oude namen niet meer. Het is nu vooral de nieuwe naam en dan heb je ook de doorstart gemaakt.
1: Nou zei ik al, Jo, ben ik bestuurder van Revalidatie Friesland.
0: Klopt.
1: En dat verandert net. Waarom net?
0: Dat verandert nog niet, want die is niet. Ja, dat is nog steeds een eigen, hele goede aparte revalidatieorganisatie. Hier ging het er echt om dat wat Friesius ook heeft gedaan, hè, met Jonge Schans en MCL toen ze echt één werden. Ja, was het tijd om te kiezen voor Friesius MC. Voor Noorderbreedte en Thuiszorg het Friesland is het ook van 1 januari worden ze één nieuwe organisatie. Ja, dan is dat ook het moment om die nieuwe naam te kiezen en om daar ook Friesius in te gaan gebruiken. Revalidatie Friesland is nog steeds een hele belangrijke eigen organisatie binnen onze groep.
1: En hoe zit het nou eigenlijk? Hoeveel Friesius zitten dan nou in het Friesland en in Noorderbreedte? Is dat echt een grote organisatie?
0: Straks?
1: Ja?
0: Ja. Dus, als u het bedoelt van het hele thuiszorg, het Friesland, dus hè, de huishoudelijke verzorging tot de thuiszorgtechnologieteams, maar ook alles van Noorderbreedte, alle locaties, ja, die horen straks bij elkaar, allemaal onder één locatie. En ja, dat zijn 5.500 mensen die straks in januari een loonstrook krijgen waar zeg maar Friesius samenzorg boven staat.
1: Ja, en daar krijg ik een contract van. Maar ordewens ken ik makkelijker van het ziekenhuis naar de thuiszorg, naar de revalidatie en waarom?
0: Nou ja, dat is natuurlijk de achterliggende gedachte. Dat we wel proberen dat mensen makkelijker van de ene naar de andere kunnen. Je zit op verschillende momenten in je leven. Vind je andere dingen belangrijk? Soms wil je er wat bij, soms wil je wat minder. Soms wil je wat ingewikkelder werk. Soms heb je thuisdruk, wil je iets eenvoudiger werk. Nou, dan hebben we daar veel meer keuze in. Waarin je veel makkelijker zeg maar binnen de organisatie kan bewegen. Maar ook richting het ziekenhuis.
1: En hoe komt het nou eerst met jouw functie dan eigenlijk? Hoe maak je dat nou onkondigen?
0: Mijn functie blijft gewoon wat die is. Dat ik ben alleen dan de bestuurder van Friesius Samenzorg en ook een van de bestuurders van Revalidatie Friesland, zoals ik dat nu ook ben. Dat is de kleinste verandering.
1: Ja, nou ja, het zijn nu nog 3 organisaties wat je bestuurder van bent. Straks nog maar 2.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat is toch minder. Nee, flauw. Dank voor de taaljochting hierbij.
0: Graag gedaan.
1: Peter Vis is bestuurder bij Noorderbreedte het Friesland en Revalidatie Friesland.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Moet overvoeren.
2: De dag voorbij.
1: We mogen zelfs net stemmen. We hadden geen enkele invloed op. Maar de Amerikaanse politiek die had wel grote invloed op u. Zeg alleen nog maar naar de hoge olie- en benzineprijzen als gevolg van de beslissing van president Trump van Amerika om Iran om te vallen. Dus word ik hier in Friesland mijn belangstelling zien naar de tussentijdse verkiezing. Dat is Takamwana. De Amerikanen die kiezen dan een nieuw huis van afvuldigen. En ik een deel van de Senaat werd op nieuw kiezen. En in een heel soort steden werd ik een nieuwe gouverneur kiezen. Een cruciaal.

0: Ideaal moment, Jelvi de ambtstermijn van Donald Trump. Wat gebeurt er nou als Donald Trump zijn meerderheid verliest? Hoe groot is die kans eigenlijk? Nou, daarover gaat het jong bij de Academie van Friendship, want daar hebben ze Amerika-zaakkundige Bianca Pander uitnodigd. Friezin om uit te regelmatig te jaren en te zien op radio en televisie. Maar haar superfruit op deze jong. Ja, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, de olieprijs, de benzineprijs, ze staan op recordhichte. Een soort Friezen die waarschijnlijk helemaal net zo tevreden over het beleid van Donald Trump. Maar ja, wij gaan er net over. Hoe is de stemming nou eigenlijk in Amerika op dit moment?
1: Nou, die olieprijs die zo saai is, dat is echt een groot probleem voor Trump op dit moment in Amerika. He, dus just de laatste paar dagen, de olieprijs bloed ik maar stijgen. Just dus steeds meer in de peilingen, en het zijn natuurlijk maar peilingen, maar just wel dat er echt een verroering is en dat er een grote oorloop is naar de Democratische Partij. Dus dat mensen echt ontevreden binnen over de regering Trump op dit moment.
0: Ja, en tegelijk, hier in Europa is de stemming heel erg anti-Trump, denk ik, bij een grote meerderheid. Maar ja, in Amerika, ik bedoel, hij is wel gewoon kiezen. Hebben we daar wel goed zicht op?
1: Ja, er is nog steeds een hele grote aanhang van Trump. Hè? Dus, en die zal hem ik trouw beloven. Alleen als just wel dat zelfs onder zijn aanhang. Dus bijvoorbeeld op het platteland in Iowa of Ohio. Dat daar nou democratische kandidaten een grote kans hebben te winnen. En dat komt ik omdat bijvoorbeeld het is net alleen nog die olieprijs enorm stijgt. Maar bijvoorbeeld boeren, die kunnen nauwelijks nog mensen vinden om het spul van het land te krijgen. Omdat de immigratie changed ice, sa hut tekeer geert. En ja, immigranten eigenlijk niet meer durven te werken. Hè? Dus ik boeren ben ontevreden naast dat ze hun spul net verkepen kunnen, omdat er al een tariefoorlogen binnen. Dus just ik bij echt de verste aanhang van Trump, dat ze echt ontevreden binnen en ik een beetje boos. Dus ja, die zal misschien in ieder geval net gaan stemmen of op een democraat gaan stemmen, maar waarschijnlijk net op de kandidaat die Trump nou support.
0: Nee, en toch hield hij het zelf van ik steen net op het stembiljet, maar stem maar wel als stee ik op het stembiljet. Hoe maak ik dat dan? Pleert ze zo'n uitspraak?
1: Ja, hij is ervan overtuigd dat hij nog steeds heel populair is. Nou, de populariteitscijfers van de president is iets oors, want ik ben onder de 40% op dit moment. Dat is het leegste wat het ooit was is voor een president. Maar hij denkt echt dat hij populair is. Maar dat is just bijvoorbeeld, ik hield het Greg Abbott, dat is de governor van Texas, had ik een uitspraak outsign met Trump bij zo wijzen. Omdat als je al gaat vielen, die associatie met Trump kan je zoals wat negatief uitvallen op dit moment. Omdat die benzineprijs is in Amerika nog zoveel belangrijker dan voor u is. Zonder auto is nergens in Amerika. En die benzineprijs is echt verdubbeld in een IATIER. Ja, en dat is gigantische aanslag op de portemonnee van alle Amerikanen.
0: Ja, dus, en toch zet Trump dan die oorlog nog heel terug. Hè? Er is nog geen sprake van vrede. Hoe maak ik dat dan zien?
1: Ja, hij heeft zich in een oorlog laten rommelen terug Israël. Hè? Hij is aanjaagd terug Israël om dat te doen. Werd hij eigenlijk helemaal geen goed plan voor hier. En ja, de kist net samen zo'n oorlog uitstoppen. Hè? Dus de moest wel een goede uitspraak kennen, maatje. Ja, en dat is gewoon incompetentie west van zijn team. En deels, ik wil misschien hopen dat het heel sterk zou oorkomen en één keer clear zou wezen. Alleen dan gaan we binnen al maanden verder en zijn nog steeds geen antwoord. Hè? Er is nog steeds geen oplossing. Dus dat bloedt het lijkt erop dat het een beetje zo'n forever war gaat worden, hoe ze het in Amerika nemen. Ja, en daar binnen Amerikanen echt boos over. Want dat wie een van zijn grote verkiezingsbeloftes. Hè?
0: Ja.
1: Geen onnodige oorlogen meer.
0: Ja.
1: En het eerste wat hij doet is een hele onnodige oorlog starten.
0: Nou is het was, ik bedoel, dat perspectief heb ik, dat het helemaal net ongewoon is. Hè? Bij de midterms, want zo heet het, dit is een tussentijdse verkiezings, dat een president onder verliezende hand is. Dus hoe bijzonder is dit dan nou, als het komt uit de peilingen, Sisse?
1: Als je van de oude ronde verkiezingen ben alleen geloof ik Clinton en Bush hij een keer wel de midterms won als zittende president. En andere keer verlennen ze het eigenlijk altijd. Dus het is net uitzonderlijk. Het is wossa dat het nou echt heel belangrijk is. Misschien dat er een beetje verroering komt. Want Trump had nou wat ze noemen een trifecta. Dus hij had het meerderheid in het huis. Hij had het Witte Huis. En hij had de Senaat. En hij had daarnaast ik nog een meerderheid in het Hoge Rechtshof. Dus hij had echt een soort vrijbrief om te doen wat hij wil. rol op dit moment. En dat is juist wel dat ja, hij ziet echt de grenzen van de democratie op dit moment op in Amerika. En het is wel belangrijk dat er een soort van herstel komt van wat ze dan noemen de checks and balances. Dus dat er af en toe ook wat chinspraak komt. Want ja, Trump is een oorlog begonnen, maar dat mag hij feitelijk net zomaar doen. Dat moet altijd via de House en de Senaat gaan. Dat had hij net dien deze keer. En hij komt er maar fut. Ja,
0: wat,
1: dat soort dingen.
0: Wat is dan nou het verschillendste? Wat kan die waar hebben de Democraten de meeste kans op winst?
1: De Democraten hebben zowel de kans op winst in de House. Die winnen ze sowieso, daar liep het nou op. Die winst die is eigenlijk bijna zeker. En de Senaat zou wel eens ik de goede kant op kunnen vallen voor hun. En dan betekent het dus dat ze ja, in ieder geval wat wetjouwen kunnen chinhouden. Misschien Trump wat beperken, maar die oorlog in Iran, omdat ze de budgetten net goedkeuren. Of in ieder geval zeggen ze dat hij net samen een declaration of war Marjan. Dus dan kunnen ze iets democratische processen weer ombrengen. Want ja. De gemiddelde Amerikaan het helemaal het vreeg om die oorlog. En ik net om de antidemocratische houding van Trump op dit moment. Hè. Daar ben een heel soort mensen tallen van schrokken. Ik aan de kant van de Republikeinse Partij. Ja. Dus hopelijk herstelt het, ja, het democratische gehalte zich gewoon weer een beetje naar de verkiezingen. Ja, dat is de hoop, denk ik, voor de meeste Amerikanen.
0: Wij hebben nog een paar minuten bij, maar Jon heeft een heel oren. En dan ik nog een skoft vragen erachteraan. Al hier in de Korenbeurs om kwartier uur achten. Hoe zus er eigenlijk heen als Friese Mutens om die jong te staan?
1: Ja, ik heb er ontzettend volle zin in. Ja. En in Friendship zit ik heel erg in mijn hart. Ik heb er ooit een heel mooi grote evenement georganiseerd, een Wittenskip Festival. Dus ik vind het altijd fantastisch om naar Friendship te gaan. Dus ik heb er heel volle nocht in. En ik hoop dat ik alle luisteraars daar de jong ik nog zie, want er zijn ook nog wat kaarten beschikbaar.
0: Oké, okay. Nou goed om te weten dus. Het is helemaal hot, hè, dit soort theatercolleges op het heden. En ik had het over Amerika gehad. Dus ik wens jullie daar in elk geval een heel grote willen bij en een soort succes.
1: Dankjewel.
0: Friesen om uitens dus Bianca Pander. Zij zit in de Korenbeurs om kwartier oor achten bij de Friendster Academie.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. Die was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen tienduizenden mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten om ze daarna te gebruiken voor zaken als witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen maken zich er al langer zorgen over. Een oplossing is het controleren van inkomensgegevens bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan dat alcoholverbod. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma? Taarticoontje?
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
11: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
9: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. go, go, grow. Met business software van Numbers.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: NPO Radio 1.
15: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
16: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
17: Waar ben ik? Vroeg Christa Pike toen ze vanmiddag bij bewustzijn kwam. Nadat het de beul vorige week niet was gelukt haar leven te nemen, vochten artsen dagenlang om haar leven te redden. En nu is de vraag of ze al gezond genoeg is om opnieuw dood te worden gemaakt. Inderdaad, waar ben je? Welkom in Tennessee. Goedenavond en welkom bij het oog. Een groot zwiepend politiek gebaar, noem het daadkracht zo je wilt. Iedereen moet een warmtepomp. De oude ketel gaat eruit per 2029. Iedereen? Nou ja, en daar was de weerbarstige praktijk alweer. Er zijn ook uitzonderingen. Appartementen, monumenten. Over hoe historische huizen te verduurzamen hoort u zometeen Jill Vervoort van de Dienst van het Erfgoed. De elektrische auto. Hij is stil, maar hij is goedkoper dan diesel. Optrekken als een racepaard. Maar ook hier zit een adder onder het gras. De elektrische auto is een droom voor spionnen. Ze slaan data op, gaan je gangen na, luisteren gesprekken af en worden dus een vehikel voor de kwaadwillende. Een waarschuwing van de AIVD. Erik Schouten werkte vroeger bij de AIVD en is tegenwoordig security expert. En hij beschouwt de gevaren. Ruth Noorduin is niet direct een gedupeerde in het toeslagenschandaal. Maar ze is wel als Nederlands staatsburger aangetast in haar rechtsgevoel. En dus strijdt ze tegen de overheid voor meer openheid. Morgen dient die zaak bij de Raad van State. Ze wil openbaarmaking van de notulen van het kabinet. Wie wist wat, waar en wanneer? U hoort haar zo meteen. De Vlaamse Charlotte de Witte kwam op de 6e plek in de lijst van meest gewaardeerde vrouwelijke DJ's ter wereld. En zij werd daarmee de hoogste vrouwelijke DJ op die lijst. En over de positie van de vrouw in de wereld van de dance ga ik zo meteen praten met muziekjournalist Robin van Gorsel. Laten we beginnen met het nieuws van
16: woensdag 7 oktober.
18: It's a very emotional day. It's a very difficult day for our community.
17: Deze man herdenkt de aanslagen in Israël precies 3 jaar geleden. De woede en het verdriet zijn in Israël nog altijd groot.
19: Het was een horror van ongekende proporties die nu, 3 jaar na dato, nog altijd tot trauma leidt.
17: En dat beïnvloedt ook de Israëlische verkiezingscampagne.
20: The question is to remember what happened and to try to change in going forward in the elections that are here.
17: Naast herdenkingen werd er vandaag ook gedemonstreerd tegen Israël.
21: Wij staan hier om stil te staan bij 3 jaar genocide. Er worden nog iedere dag mensen vermoord.
17: Veel mensen die over 3 jaar een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen dan een hybride warmtepomp moeten kopen.
22: Nou, ik wil graag zelf bepalen wanneer ik een warmtepomp neergezet heb, als ik dat al wil.
17: De minister heeft daar een duidelijke reden voor.
23: We zien dat de energierekening voor mensen dat die echt heel hoog oploopt. Dus er moet een goedkoper alternatief komen.
17: Deze expert legt het verschil uit.
24: De cv-ketel die werkt op gas en de warmtepomp die werkt op elektra.
17: Installateurs merken nu al dat de pomp populair is.
25: Nou, nu is het ook voornamelijk meer dat we hem meer plaatsen, ook omdat de gasprijs zo vrij hoog is.
17: Maar op straat zijn er zorgen, want een hybride pomp kost al gauw €8.000.
26: Mensen die het niet hebben, kunnen ze het ook niet uitgeven. Dus dat moet de overheid een beetje helpen.
17: In het centrum van Hogeveen veroorzaken jongeren al dagen overlast.
27: Wij wonen hier vlak achter. En dan waren er hele zware bommen en je zit gewoon te trillen in de stoel.
17: De burgemeester is er wel klaar mee.
0: Het begon eigenlijk in het weekend met het gooien van eieren, maar ook stenen, vuurwerk tussen het publiek. Dus sinds het weekend heeft het wel gewoon onacceptabele vorm aangenomen.
17: Maar deze jongen geniet er juist van.
1: Tuurlijk, dat is mooi toch?
2: Hey, jij vindt het mooi, maar mensen voelen zich onveilig.
1: Ja, dan moet je niet in Hoogeveen wonen. Hoogeveen de gekste.
17: Eén argument wordt opvallend vaak gebruikt.
3: Ik zie wel dat jongeren heel erg vervelen hier.
17: Maar daar gaat de burgemeester niet in mee.
0: Nou, ook al zou het een uiting van verveling zijn, dan nog is dit natuurlijk nooit het normale gedrag.
17: In een Amsterdamse speeltuin stonden al jaren trampolines die door de buurt zelf waren aangeschaft.
4: Ik stond heel graag met de andere ouders te kijken hoe leuk onze kinderen het hadden op de trampolines.
17: Maar de gemeente heeft ze nu weggehaald. Het is te gevaarlijk.
5: Ik heb eigenlijk nog echt nooit iemand gezien die is gevallen.
17: Alleen als de trampolines een keurmerk krijgen en er een stichting wordt opgericht, mogen ze terugkomen.
4: Weet je hoe lastig dat is? Houd toch op? Nee man, dat is toch helemaal onzin? Het zijn twee trampolines.
17: De kinderen zijn teleurgesteld.
5: Ik vind het gewoon heel stom, want ik ben ook gewoon heel erg boos op die gemeente. Of de handhaving.
16: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Siet van der Linden.
6: Medewerkers van het COA durven misstanden niet meer te melden. Dat staat op de voorpagina van NRC morgen. Als ze onveilige omstandigheden zien in de opvangcentra voor asielzoekers, stappen ze naar de arbeidsinspectie omdat ze intern geen gehoor vinden. Uit vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad van het COA komt een beeld naar voren van wie spreekt kan vertrekken en dat meldingen zelfs tegen medewerkers worden gebruikt.
17: Uit een eerdere enquête bleek al dat 3/4 van het COA-personeel te maken krijgt met intimidatie of bedreiging. Dreigingen door asielzoekers. AZC's zitten al jaren overvol. Op sommige locaties zijn te weinig medewerkers voor het aantal bewoners. Het COA zegt in een reactie al jarenlang onder grote druk te staan. Er zou inmiddels gewerkt worden aan het versterken van de integriteit binnen de organisatie.
6: De politie denkt dat het een man uit Oekraïne was die in Overasselt een beveiliger doodschoot. Dat maakt het AD op uit informatie uit het politiedossier. Yusup S. zou bij de gewelddadige confrontatie als eerste het vuur hebben geopend op de beveiliger die nacht overleed.
17: Agenten hebben camerabeelden vergeleken met foto's van de aanhouding van S. in een maisveld verderop. Hij droeg dezelfde kleding en was gewond aan een vinger. Of hij ook de leiding had over de groep zwaar bewapende mannen is onduidelijk. Andere verdachten noemen hem de Tsjetsjeen.
6: De Spaanse wooncrisis wordt verder verhit door een oranje golf, dat kopt de Volkskrant. In Spanje is een groot tekort aan betaalbare woningen, maar daar hebben Nederlandse investeerders allemaal geen last van. Zij plukken recordaantallen huizen van de Spaanse markt. Volgens ABN AMRO is er sprake van een perfect storm waarop investeerders naar Spanje zijn vertrokken. Het heeft vooral te maken met de belastingen en de woningwaarde in Nederland.
17: Een Amsterdammer op een Spaans terras vindt dat Nederland vooral oog heeft voor asielzoekers. Dat hij zelf een gelukzoeker is, zit hem dan ook niet helemaal lekker. Door hier een huis te kopen, zegt hij, sluit ik een Spanjaard buiten. Een ander zegt, ik kan altijd nog terug, dat is het voordeel van Nederland. Je kan altijd nog zo doen, zegt hij, terwijl hij zijn hand ophoudt.
6: En nu het weer omslaat, vraagt het AD zich af hoe het komt dat veel mensen bij slecht weer zin hebben in winterse kost. Het antwoord is niet zo romantisch, maar moet volgens een consumptiepsycholoog in de commerciële hoek worden gezocht. Je ziet veranderend aanbod in de supermarkt, andere menukaarten en winterse vormgeving. En dat brengt mensen op het idee om naar de boerenkool te grijpen.
17: Er is geen noodzaak meer om met de seizoenen mee te eten, maar supermarkten spelen daar toch op in. Dat komt omdat inkoopprijzen dan laag zijn. De krant heeft de boerenkool al grootschalig zien liggen in de schappen. Volgens de traditie moet daar eerst de vorst overheen. Een boer onthult dat de boerenkool hetzelfde smaakt na een tijdje in de vriezer.
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. U hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. Vanaf 2029 moeten mensen die een nieuwe ketel nodig hebben een slimme hybride warmtepomp kopen. Bewoners van appartementen en monumenten die hoeven niet meteen over te stappen, omdat dat in praktijk onmogelijk is, zo'n warmtepomp. Maar ja, hoe moet je dan monumentale huizen gaan verduurzamen? Jill Vervoort, projectleider duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En die is de hele dag met dit soort complexe kwesties bezig. Hartelijk welkom. Hoeveel monumentale huizen zijn er eigenlijk in Nederland?
1: Goh, goeie vraag. Wij hebben namelijk rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Als we het hebben over rijksmonumenten, dan zitten we zo op 60.000 woningen. En ongeveer pak een beet.
0: Gemeentemonumenten,
1: ik googelde. Als je die nog bijtelt, dan komen er nog eens een keer 40.000 bij.
0: Oh ja, zit je op 100. En soms is het ook allebei, hè? Want ik woon zelf in een huis dat valt onder beide categorieën.
1: Ja, daar hadden we het net over, maar ja. Dat is een combinatie. Dus dan waarschijnlijk heb jij een rijksbeschermd stadsgezicht.
0: Klopt.
1: En dan is jouw woning nog eens een keertje beschermd als gemeentelijk monument. En dat is dus in dat beschermde stadsgezicht.
0: Ja, en daar heb ik maar een klein deel van, dus het is een appartement. Hoe moet dat, want een warmtepomp, ja, in praktijk, het kan niet, want je mag niks veranderen aan de gevel. Ik heb verder niet een tuin. En als ik het op de binnenplaats zet, dan houdt het gezoem iemand anders wakker. Dus dat wordt eigenlijk gewoon lastig, denk ik.
1: Ja, appartementen zijn inderdaad nog wel eens een extra uitdaging. Als we het even naar een woonhuismonument vertalen, dan zijn er best wel wat mogelijkheden. En appartementen zou het ook zomaar kunnen dat er andere oplossingen te vinden zijn.
0: Zoals?
1: Nou, er is ook nog de vrijstelling voor het moment dat er bijvoorbeeld een warmtenet in de wijk aangelegd wordt. Of een collectieve voorziening bijvoorbeeld voor het hele blok beschikbaar wordt gesteld. Het is namelijk vooral dat de gasketel niet aan de energieefficiëntie gaat voldoen, die we vanaf 2029 wel verplicht hebben. Maar als het dus niet haalbaar is, ja, dan wordt daar wel een aanpassing later misschien verwacht.
0: Nou, is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed er vooral om die monumenten te beschermen en die historische panden, ja, de toekomst te gunnen. Bijt dat wel eens met verduurzaming?
1: Nou, we hebben vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een speciaal programma. Dat heet ook Erfgoed en Duurzaamheid. Daar ben ik ook werkzaam in. En daarin doen we eigenlijk dagelijks onderzoek en ook kennisontsluiting over wat er allemaal wel mogelijk is. En we hebben ook samen met de sector een routekaart voor duurzame monumenten opgesteld. En daarin hebben we de ambitie geformuleerd om tegen 2030 40% CO2-reductie te bewerkstelligen. En dat loopt op tot 60% tegen 2040. En we meten het ook ieder jaar, dus we monitoren het. En we zijn echt al, we zitten op de lijn om het ook echt na te leven.
0: Het gaat de goede,
1: kant op.
0: Waar loop je dan zoal tegenaan?
1: Nou, op het moment dat we allereerst de energierekening naar beneden willen hebben, willen we energie besparen. Dus als je bijvoorbeeld enkel glas hebt, dan ga je als eerste eens kijken of dat je misschien je glas kunt verbeteren of op een andere manier iets van een binnenachterzetraam kunt plaatsen. En vergeet ook niet het gebruik van goede, dikke gordijnen. Dat is echt nog een onderschatte factor. Dus gordijnen sluiten in de koude nachten. Maar behalve isolatiemaatregelen zijn er ook al heel veel kleinere maatregelen waar je aan kan denken. Tochtwering bijvoorbeeld, compartimenteren. Ik noemde net de gordijnen ook al eventjes. En als je dan wel op een slim onderhoudsmoment een aanpassing wil doen, dan kan je bijvoorbeeld eens denken aan dakisolatie of vloerisolatie bijvoorbeeld.
0: Dus er kan nog best wel wat. Want het doemscenario is natuurlijk dat niemand meer in zo'n oud huis wil wonen.
1: Ja, dat willen we dus helemaal voorkomen.
0: Want, omdat het ofwel, ja, in mijn huis tocht het niet, maar het waait. Het is gewoon waaien wat het doet. De kaars, als je maar zo aansteken, waait gewoon uit. Maar het kan ook zijn dat het te duur wordt met de energierekening.
1: Ja, dat proberen we man en macht te voorkomen. Dus we hebben echt ondersteuningen om in ieder geval richting de verduurzaming ook mensen te helpen door het proces heen.
0: Jullie hebben ook coaches in dienst?
1: Ja, de coaches die zitten vanuit monumenten.nl. Dat wordt door het restauratiefonds bijvoorbeeld gefaciliteerd. En daar kan je als bewoner contact mee opnemen voor de eerste vragen. En we hebben vanuit de RCE, dus de Rijksdienst waar ik voor werk, hebben we ook een programma. Dat is het ontzorgingsprogramma voor verduurzaming van monumenten. En daarin kan je echt ondersteuning krijgen vanuit professionals. Dus dan kan je bijvoorbeeld advies inwinnen, plan maken. Tot en met ook echt in het proces de begeleiding voor bijvoorbeeld een vergunningstraject.
0: Maar je mag niks doen aan de gevel als het een stadsgezicht is. Je mag in principe niet iets op het dak als het in het zicht is. Zonnepanelen, dat soort dingen. Dat is gewoon bij wet geregeld.
1: Nou, dat is nog niet helemaal het hele beeld. Het klopt dat je aan de buitenzijde echt op moet passen. Dus veel isolatiemaatregelen die toegepast worden zitten aan de binnenzijde. En installaties, daar moet je ook vaak even kijken of wat er binnen mogelijk is. Maar met zonnepanelen en bijvoorbeeld het buitendeel van de warmtepomp moet je toch kijken inderdaad waar buiten de mogelijkheden liggen. En nou, zijn er voorbeelden dat je bijvoorbeeld een plat dak hebt waar je niet echt zichtlijnen op hebt, of een bijgebouw wat niet beschermd is. En er zijn ook echt voorbeelden van monumenten waar ze in het zicht toegestaan zijn. En dan moet het ook gewoon bij het ontwerp van het monument en de locatie en positionering, kleurstelling, dat komt er dan ook allemaal bij kijken.
0: Klinkt als maatwerk.
1: Ja, dat is het goede woord.
0: Is het ook zo dat te goed isoleren slecht is voor het monument? Omdat een beetje tocht ook goed is tegen vochtproblemen.
1: Nou, ik weet wel waar die vandaan komt. Als in, er zijn natuurlijk situaties dat als er verkeerd geïsoleerd wordt, dus inderdaad problemen op kunnen treden. En wij zeggen ook altijd, als je gaat isoleren, moet je ook goed kijken naar je ventilatieconcept. Want op het moment dat we te veel vocht vasthouden in de constructie, dan kan er bijvoorbeeld in de constructie condens ontstaan, of misschien schimmelproductie aan de binnenzijde. Nou, dat willen we voorkomen. En er zijn heel veel voorbeelden hoe dat goed kan. We hebben bijvoorbeeld een landelijke de warme jas, wat een handreiking is om de juiste manier van isoleren ook breder beschikbaar te stellen. En we hebben ook vanuit het ERM daar ook echt wel hele goede richtlijnen op hoe dat dan goed zou kunnen.
0: Nou hoorde ik ook wel mensen met zorgen die zeiden, ja, straks wil niemand nog in zo'n historisch pand wonen. Vanwege al die verduurzamingsregels en de hoge stookkosten. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Nou, ik denk altijd dat je het stap voor stap moet nemen. En ja, wat ik eerder net ook al zei, de kleinere dingen waar je mee kan beginnen. En daarop voortborduren of in ieder geval vooruitkijken wanneer je wel investeringen zou kunnen doen. Dus de juiste momenten uitkiezen. Want er zijn zeker wel mogelijkheden. En als je vooraf weet welke onderdelen jij wel aan kunt pakken, dan kan je dat ook in de tijd plannen. Dus jij, ik zit hier vanwege de verplichtstelling die dan voor de hybride warmtepompen dan niet gaan gelden voor monumenten. Maar dat betekent niet dat het niet mogelijk is. Er zijn heel veel voorbeelden waar toch echt al de hybride warmtepomp is toegepast. En waar het direct een besparing op de energierekening oplevert.
0: Dus er is meer mogelijk dan je denkt. Het is maatwerk en je kunt advies inwinnen.
1: Ja.
0: Goed, dank hartelijk Jill Vervoort van Duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dank je hartelijk.

0: Fleetwood Mac, Never Going Back. Morgen start een tweedaags handelsoverleg tussen de Europese Unie en China. Het land dat momenteel de meeste elektrische auto's produceert. En nu de brandstofprijzen steeds hoger worden, denken steeds meer mensen na over het kopen van een elektrische auto. Maar de AIVD heeft een waarschuwing. Deze moderne auto's verzamelen data. En niet een klein beetje data, al jouw data. En dat maakt ze ook kwetsbaar voor kwaadwillenden. Over de risico's van de elektrische wagens, Erik Schouten hier, cybersecurity adviseur en vroeger van de AIVD. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, de Chinese auto die wint de Europese markt. Daar is sowieso veel om te doen. Waar zit hem precies de vrees als het gaat om die data?
1: Nou, de auto's die verzamelen data. En met data is macht. Hè? Dus als jij in controle bent van wat er gebeurt met een auto, je kan meeluisteren, je kan de camerabeelden uitlezen, dan weet je ook wat er gebeurt in zo'n auto. Maar je weet ook waar die auto is geweest. En wat nog spannender is, een auto die verbonden is met internet, die kan je ook op afstand, daar kan je iets mee doen. Die kan je eventueel ook uitzetten. Dus daar zit wel een risico in.
0: Je kan gewoon die auto stilzetten.
1: Ja,
0: want
1: dan
0: jij gaat niet verder.
1: Ja.
0: Als het een Chinese auto is, heeft de Chinese overheid daar greep op?
1: Men zal zeggen nee. Maar elk Chinees bedrijf is eigenlijk een onderdeel van de Chinese overheid. Dat is ook een wettelijke plicht. Sterker nog, net voordat ik hier naar binnen liep, zag ik ook dat de Chinese overheid heeft een wet aangenomen waarbij alle data, alle bedrijven en alle software van de Chinese militairen zal zijn in tijden van mobilisatie. Dus alle bedrijfsdata, alle bedrijven, commerciële bedrijven, worden dan onder de militaire macht gezet.
0: Dus ze kunnen niet die data weigeren op het moment dat de overheid daar om vraagt?
1: Correct, dat kan nu al niet. Want ze zijn een onderdeel van het inlichtingenapparaat. Nou zullen ze dat in de praktijk nu nog misschien niet gebruik van maken. Maar stel de Chinese overheid die wil dat, dan moeten ze dat aanleveren.
0: Als je al die data hebt, dus je auto weet waar je naartoe rijdt, waar je bent geweest, die heeft een camera, een dashcam, ze horen de gesprekken in je auto, als je zit te roddelen aan de telefoon met je vrouw over je collega's, je auto luistert mee. En dat wordt allemaal opgeslagen elders en geregistreerd.
1: Ja, en het spannende is, jij gaat bijvoorbeeld ergens naar een parkeerplaats, dan weten ze dat. Dan weten ze dat gewoon terug te traceren, zeg maar. Nogmaals, het gaat niet alleen om Chinese auto's. Een Tesla doet dat bijvoorbeeld ook. Hè? En we moeten daar ook serieus gaan kijken naar waar gaat die data heen.
0: En Europese auto's doen die dat ook?
1: Europese auto's worden nog sterker. We krijgen ook allemaal camera's in de auto die naar binnen kijken om te kijken of je wel je ogen op de weg hebt. En dan krijg je een alarm. Dus ook Europese auto's gaan het doen. Dus alle auto's die met internet zijn verbonden en die data verzamelen, vormen uiteindelijk een risico. En daar moet je van bewust zijn.
0: Het gaat niet alleen om je eigen particuliere risico. Want wat kan bijvoorbeeld een Chinese overheid of een andere kwaadwillende partij met dat soort data?
1: Ja.
0: Wat kun je als je over heel veel auto's heel veel informatie hebt?
1: Dan kan je alle patronen van mensen, van bedrijven, hè, als we naar het bedrijfsleven kijken, kan je in kaart brengen. Sterker nog, er is een reden waarom defensieterreinen nu of limits gaan worden voor Chinese of misschien ook Amerikaanse auto's, omdat er ook camera's in zitten. Dus, en dat zijn goede camera's. Die kunnen 360 graden alles opnemen. En niet alleen de visuele camera's, maar ook de LiDAR-camera's of de sensoren, die kunnen dus gewoon hele gebouwen, die kunnen hele terreinen in kaart brengen. En dan zie je al, als je over een defensieterrein rijdt, dat je dus alles kan zien. Terwijl je eigenlijk al bij de ingang van een defensieterrein een bordje hebt, geen foto's maken. Dus het is gewoon een rijdende sensor die je een terrein opstuurt. Dat geeft alles voorbeeld. Maar het hoeven niet alleen statelijke actoren te zijn die hier iets mee kunnen. Denk ook aan verzekeraars. Verzekeringsmaatschappijen die alles van je weten. En op die ook kunnen bepalen waar je wel en niet mag komen. Omdat je soms te hard rijdt. Omdat je misschien brokken maakt. En een geofence gaan opzetten. Hè? Dus ervoor zorgen dat je op bepaalde gebieden niet mag komen. Omdat ze toch alles van je weten. Dat is best spannend.
0: Nou had je ook die hardloop-apps in het Amerikaanse leger, waardoor eigenlijk iedereen kon zien waar ze aan het mobiliseren waren en waar een bepaald schip was aangemeerd, terwijl ze dat geheim wilden houden.
1: Ja.
0: Dit is een volgend risico van
1: het natuurlijk. En kijk, we zijn allemaal nu wel bekend met het feit dat jouw telefoon een wandelend apparaat is. Hè, wat mee kan luisteren. En iedereen maakt ook wel een grapje dat als je iets wil, dan moet je dat gewoon hardop roepen in de zaal. En dan krijg je dat te zien op je telefoon. Maar in de auto is het dus hetzelfde aan de hand. En als je ervan bewust bent, dan kan je daar ook weerbaar in maken. Dan ga je ook bepaalde dingen niet doen in je auto of met je auto. Maar als het één grote datazuiger is, dan loop je echt wel risico. En wat ik al eerder zei, het op afstand uitzetten van auto's of het overnemen van auto's, dat vind ik nog spannender. Dat zullen ze nu niet doen, dat gebeurt misschien nu ook nog niet. Maar stel, er komt een conflict en er is een kill switch of een control switch ingebouwd als achterdeurtje, of de update wordt gedaan en de update zorgt ervoor dat je auto niet meer werkt, dan hebben we een groot probleem in de logistieke keten in Nederland of in Europa.
0: Is daar iets tegen te doen? Kun je bijvoorbeeld dit soort technieken gewoon verbieden? Want je stelt heel veel eisen aan een auto. Er kan er nog wel eentje bij.
1: Nou ja, er wordt al heel veel verboden. En je ziet ook dat de apps bijvoorbeeld niet meer op telefoons geïnstalleerd mogen worden. Dus dat kan je ook wel bij auto's gaan eisen. Maar aan de andere kant zegt dezelfde Europese Commissie ook van je moet zoveel mogelijk camera's in je auto doen. Want we willen weten of je te snel rijdt en of je je oog op de weg houdt.
0: Ze doen dus zelf mee eigenlijk.
1: We doen eigenlijk allemaal met z'n allen zelf mee. En dan gaan we ook nog de discussie hebben over is een Chinese auto onveilig of veilig en moet je dat wel kopen? Nou, als je kijkt naar wil je afhankelijk zijn van China en de eigen auto-industrie van Europa beschermen, dan moet je een keuze gaan maken. En dat is vaak een lastige keuze, want het raakt ook je portemonnee. Chinese auto's zijn over algemeen goedkoper.
0: Omdat ze staatssteun krijgen is een andere discussie, maar
1: precies.
0: Dat is ook een strategisch
1: correct.
0: Belang natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Wat moet je dan kopen? Een oldtimer? Een mooie Mercedes uit 1972?
1: Ik ben zelf ook een elektrische autorijder. Ik rijd een Koreaanse auto. En ik ben overstapt van een klassieke Jeep Cherokee. Hè, zo'n ronkbak. En ik moet zeggen, het rijdt natuurlijk wel heel fijn, zo'n elektrische auto. Want het is bijna onderhoudsvrij. Maar soms denk ik ook terug. Ja, ik wil toch wel mijn oude Jeep rijden. Want niemand traceert je. Het is gewoon, het werkt. En je gooit er benzine in en hij doet het.
0: Maar u zegt eigenlijk dat zelfs u met uw kennis en als oud AIVD'er er toch gewoon ingestonken
1: bent. Ja, ook duurzaamheid. En je wordt ook wel gemotiveerd door de overheid om het te doen. En dat andere wordt niet gemotiveerd. Hè? Dus wederom die portemonnee. Maar als ik kijk naar wat er speelt in de wereld, ook qua energieafhankelijkheid en dat soort zaken, dan neig ik ook naar ook weer een klassieke auto.
0: Toch wel?
1: Toch wel, ergens, ja.
0: Ondanks de verduurzaamheid en
1: mijn,
0: alles?
1: Mijn hart ergens wel. Maar voor dagelijks gebruik voldoet een elektrische auto heel goed.
0: Belt u wel eens me over gevoelige dingen in de auto?
1: Ik vind dat een hele interessante vraag, want natuurlijk bel ik. Maar ik weet ook dat als ik over gevoelige dingen moet bellen, dan doe ik dat niet in de auto. En dan gebruik ik sowieso een beveiligde telefoon. Maar dat komt door mijn achtergrond. Hè? En wij werken samen met partners, waardoor wij beveiligde communicatie kunnen doen. Of alleen al Signal gebruiken in plaats van gewone telefoon, zeg maar. Dus het gaat ook om discipline. En als je met gevoelige informatie bezig bent, stel je bent een ambtenaar, hè, of je werkt in een bedrijf met gevoelige informatie, dan moet je die keuze dus wel maken. Structureel en ook discipline aanhouden. Ben je een particulier, dan hoef je er iets minder zorgen over te maken.
0: Maar in films over spionnen zie je ze altijd afspreken in een parkeergarage.
1: Dat gebeurt nog steeds.
0: En dat lijkt me dus voortaan de laatst denkbare plek waar je moet afspreken.
1: Helemaal gelijk. Als jij met een elektrische auto, met allemaal camera's en standaard een apparaat in je auto eigenlijk hebt, dan moet je dat dus niet doen. Dus goed geobserveerd.
0: Erik Schouten, hartelijk dank. Cybersecurity adviseur en oud AIVD'er over de gevaren van de spionerende elektrische auto. Dank. Wat is er tussen 2012 en 2021 in de ministerraad besproken over de kinderopvangtoeslagenaffaire? Rut Noorduin uit Seroskerken wil het allemaal weten en ze eist openbaring van de notulen van de ministerraad over die toeslagenaffaire in die periode. Het ministerie van Algemene Zaken weigerde dit verzoek en ook de rechter heeft het al eerder afgewezen. Morgen dient het hoger beroep bij de Raad van State in een laatste poging die notulen te openbaren. Rut Noorduin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat hoopt u precies te vinden in die notulen?
2: Eigenlijk gaat het mij om waarheidsvinding. Ik wil weten wat er in de ministerraad is besproken. Wat ze al wisten, wanneer ze het wisten, over wat er bezig was Met betrekking tot de toeslagenaffaire, die toen natuurlijk nog geen toeslagenaffaire heette. En in hoeverre ze dan, als ze al iets daarover zeiden, of ze dan ook al plannen hadden of niet, of onder sommige leden van het kabinet, om iets te gaan doen om verdere schade, zeg maar, te voorkomen.
0: U wilt weten wie wist ervan, wie had er kunnen handelen, wat is er gebeurd? Er is veel openbaar gemaakt, hè? Er is al door de politiek zelf het een en ander naar buiten gebracht. Is dat niet genoeg?
2: Nee, dat is niet genoeg, want de commissie die zich daarover heeft gebogen heeft toegang gehad tot een aantal stukken. Het kabinet, Rutte, heeft zelf stukken uit 2019 gegeven, maar niet van... Eigenlijk kan je vanaf de buitenkant niet beoordelen of dat alle ministerraadvergaderingen zijn geweest waarover dit onderwerp is gesproken. En de hele toestand die liep al veel langer, namelijk vanaf 2012. Zelfs de Kamer heeft gewoon het merendeel van de stukken helemaal niet gehad of weet ook niet wat ze mist. En dat is precies waar onze rechtszaak ook over gaat. Want wij willen inzicht in alle stukken die over de toeslagenaffaire gaan. En we willen dan zelf kunnen beoordelen of voor mijn part een rechter, dat is nog een soort tussenstap. Maar eigenlijk wil ik zelf kunnen beoordelen wat er van belang is gezegd in al die jaren.
0: Wat maakt uw partij in deze... Bent u gedupeerde in de toeslagenaffaire?
2: Ik ben niet een van de direct gedupeerden. Ik ben Nederlands staatsburger en ik vind dat ik als Nederlands staatsburger het recht heb om openheid over zaken die het algemeen rechtsgevoel zo hebben geschaad als deze affaire.
0: U voelt zich gedupeerd als staatsburger omdat het knaagt aan het rechtsgevoel?
2: Ja, en het knaagt aan het rechtsgevoel, het knaagt aan het vertrouwen in de overheid en nu je ziet dat het nog steeds niet totaal is opgelost voor alle wel direct gedupeerden, is dat des te belangrijker dat ook voor hun, maar ook voor mij als staatsburger, duidelijk boven water komt alles wat er aan de orde kan zijn in dat hele verhaal.
0: Hoe is dat zo gekomen dat het u zo raakt en dat deze zaak zo'n grote rol in uw bestaan is gaan spelen?
2: Ik denk dat ik ben altijd al wel redelijk betrokken bij politiek, empathisch naar wat er consequenties van beleid zijn. En ik denk dat ik niet de enige ben die, ja, zeg maar, emotioneel enorm geraakt is door wat er in Nederland heeft kunnen plaatsvinden. Terwijl je het gevoel had van, nou, dit was een land waar we toch min of meer, ja, natuurlijk zijn er allerlei misstanden, maar min of meer deugden. En dan zie je wat er allemaal mis is gegaan in de toeslagenaffaire, tot en met de rechterlijke macht aan toe, discriminatie in het hele verhaal, niet luisteren naar waarschuwingssignalen enzovoort. Het is een opeenstapeling van foute dingen. En dat is, ja, dat raakt mij als Nederlands staatsburger, zeg maar.
0: Het schandaal is zo groot, het is moeilijk te verkroppen. En daar zit dat vuur. Het is een flinke strijd, want jullie zijn al langer bezig. Ja. Wat is de weigering van het ministerie om deze notulen gewoon vrij te geven?
2: Nou, ik zou bijna zeggen, ze verstoppen zich achter een soort algemeenheid, namelijk dat het vrijgeven van ministerraad natuurlijk kan het goed functioneren van de staat in gevaar brengen of dwars zitten. En wij zeggen van nee, in de wet staat dat het vrijgeven van ministerraad natuurlijk op documentniveau moet worden en soms zelfs op zinsniveau, alinea niveau, moet worden afgewogen tegenover het belang van het openbaar maken. En de minister doet die afweging helemaal niet. En wij zijn tot aan de Raad van State moeten gaan, moet ik haast zeggen, omdat de rechtbank in Den Haag de minister, zeg ik dan maar even heel plat, op zijn blauwe ogen gelooft dat die goede functionering van de staat wordt geschaad, terwijl er nergens een inhoudelijke motivering wordt gegeven. En er wordt ook niet naar de verschillende documenten van al die jaren verwezen. Er wordt gewoon in het algemeen gezegd door de minister van nee, dat gaan we niet doen, want het functioneren van de staat komt in gevaar.
0: Maar de Raad van State, dan ben je alweer een paar jaar verder, die heeft eerder tijdens het toeslagenschandaal tegen de gedupeerden gehamerd.
2: Ja, de Raad van State. Dus de hele rechtszaak was al op het verkeerde spoor.
0: Hoe zit u dan in het vertrouwen?
2: Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Mijn vertrouwen in de rechtbank Den Haag is natuurlijk nu al opnieuw geschaad. Doordat hij de wet gewoon niet goed toepast, volgens mij. Ik heb vertrouwen in de Raad van State, omdat ik denk dat die zelf excuses hebben aangeboden over hun toen niet goed toepassen van de wet. met betrekking tot die toeslagenaffaire natuurlijk. En omdat ze toen ook hebben gezegd dat ze dat voortaan anders zullen gaan doen. Dus ik denk dat dat zou moeten betekenen dat ze ook in dit geval... mijn zinziens in de wet openbaarheid overheid staat gewoon dat die afweging moet plaatsvinden. En dat dat... Je kan geen afweging maken als je geen stukken hebt gezien. De rechtbank in Den Haag heeft die afweging gemaakt zonder stukken te hebben gezien. En wij gaan ervan uit dat de Raad van State op zijn minst zegt van nou dat moet de rechtbank anders doen. Die kan pas een uitspraak doen als ze de stukken wel heeft gezien. Maar wij gaan er nog een stap verder vanuit dat de Raad van State die kan niet anders dan terugverwijzen naar de rechtbank. Maar dat de rechtbank daardoor ook zal zeggen van oh wacht even, maar nu zien wij iets in die stukken waar die motivatie helemaal niet van toepassing is. En die moet opnieuw gebeuren op een andere manier. Dus wij geven de minister geen gelijk.
0: Dat klinkt als een lange weg. Ik las dat jullie advocaat Nauta Dutil die heeft zich teruggetrokken. Wat is daar gebeurd?
2: Wat daar gebeurd is, wij hebben Nauta Dutil, die heeft zich aangeboden in de tijd als onze steun als advocaten vanuit een maatschappelijk budget van hun. En toen de rechtsbankprocedure achter de rug was, toen heeft Nauta Dutil tegen ons gezegd, vanwege interne bij hun aanwezige redenen konden zij dat niet meer vervolgen, ons ondersteunen. En eerlijk gezegd denken wij zelf dat het iets te maken heeft met dat zij als advocatenkantoor een taak bij de overheid kregen die dit wat ze ons ondersteunen in de weg zit. Dus dat elkaar bijt. Maar dat hebben ze nooit zelf zo gezegd, hoor. Dat hebben wij gededuceerd.
0: Was dat een grote tegenslag voor jullie?
2: Dat was wel jammer, want wij wilden echt wel heel graag door tot aan de Raad van State toen de rechtbank dat besluit nam om de minister gelijk te geven. Nauta Dutil heeft nog wel het beroepsschrift opgesteld. Dus dat de stukken zijn gewoon helemaal compleet door hun gedaan nog. Ik denk dat wij zelf bij de Raad van State niet heel veel nog hebben toe te voegen. Behalve misschien mijn meer emotioneel geïnvolveerde kant, zeg maar. Waar jullie nu naar vragen. Van waarom doe je dit eigenlijk of zo.
0: Maar
2: is de Raad van State helemaal niet voor natuurlijk.
0: Dus, het maakt niet uit wie het voorleest. Die notitie is zo gemaakt.
2: Ze hebben de stukken, en dat is ook een beetje mijn... anderszins ervaring met de Raad van State. Die kijkt naar de procesgang. En waarom wij vinden dat deze procesgang niet goed gegaan is. Dat staat gewoon op papier.
0: Ik wens je heel veel succes morgen. Een verontwaardigde burger die strijdt voor openbaarheid. Rut Noorduin, dank je hartelijk.
2: Tot uw dienst.

0: de 6e plaats en is daarmee de hoogst genoteerde vrouw in de lijst. In totaal staan er maar 13 vrouwen in die hele lijst. Robin van Gorsel, muziekjournalist. Je hebt ook een boek geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse dancewereld. Charlotte de Witte, wie is dat?
1: Charlotte de Witte is een Belgische DJ. Een vrouw, zoals je net al zei. En zij is nu jaar 15 echt goed aan de weg aan het timmeren. Draait heel veel techno. Beetje obscuur, wat zwaarder. En staat nu dus op nummer 6, heel hoog.
0: En wat onderscheidt haar van de rest?
1: Ik denk dat ze altijd zichzelf is gebleven. Ze draaide vroeger onder een mannennaam. Omdat ze echt zich wilde focussen op de muziek. En die aandacht niet van haar uiterlijk wilde afleiden.
0: Wat was die mannennaam?
1: Raving George.
0: Raving George?
1: Raving George. Ja, een beetje een Britse reefnaam.
0: Ja, ja, waarom was dat? Want is het dan zo, als je een vrouwennaam hebt, dat dat kennelijk al afleidt?
1: Nou, ze was een jaar of 17 toen ze begon met draaien. En ze zag eigenlijk dat de vrouwen die dus op het podium stonden vaak van die kittige pakjes aan hadden. Dat vond ze helemaal niks. Ze wilde echt gewoon om haar eigen muziek geroemd worden. En je ziet wel vaker tegenwoordig ook dat als vrouwen draaien en ze hebben ook maar iets van een sexy bikini aan, dat dan snel de aandacht gaat van, oh, ze is geboekt vanwege haar uiterlijk en niet vanwege haar kunnen.
0: Is de mannenwereld?
1: Ja, absoluut. Wordt wel beter. Het gaat steeds beter. Maar zeker als je terugkijkt naar de geschiedenis, dus de jaren 70, 80, zijn het voornamelijk mannen.
0: Hoe komt dat?
1: Ik denk omdat vroeger draaien, het is toch een technisch beroep. Misschien...
0: Nou, zo technisch is het toch ook weer niet. Je moet een plaat of ben ik nu badinerend?
1: Heel erg.
0: Ja, het is wel technisch moeilijk.
1: Ja, zeker. Zelfs ook al is het maar een plaat opleggen om die twee platen dan in elkaar te mixen.
0: Oké, ja, nee, het is heel technisch.
1: Ja.
0: Maar dat kunnen vrouwen ook, daar zijn we
1: Zeker.
0: Het dan wel weer over eens.
1: Ja, maar ik denk dus, omdat vroeger werd het toch een technisch beroep, ook radio maken bijvoorbeeld of DJ'en, toch als iets mannelijks gezien. Daardoor is die achterstand gekomen. En dat wordt nu pas langzaam ingehaald.
0: Maar je hoort ook altijd verhalen over nachtenlang doorhalen, hele woeste omgevingen. Toch ook een omgeving met heel veel drugs en snordig leven. Is het voor vrouwen een veilige omgeving?
1: Niet altijd. Het is interessant, want als je bijvoorbeeld als jonge vrouwelijke DJ wil je wel eens naar een afterparty om te netwerken. Ben je met allemaal onbekende mensen om je heen. Als man is het dan makkelijker om mee te gaan, want je bent gewoon met de mannen. Als vrouw kan je toch afvragen, wat zijn de intenties? Word ik uitgenodigd omdat ze me leuk vinden? Of ben ik hier vanwege de muziek? Dus ga altijd zoeken.
0: Waar beland ik? Is het daar veilig? Hoe kom ik weer thuis?
1: Ja,
0: dat soort dingen.
1: Je ziet ook op grote evenementen zoals Amsterdam Dance Event, dat binnenkort weer begint, dat ze steeds vaker ook van die hosts inzetten om met mensen veilig mee naar huis te fietsen. Dat is allemaal vanwege die veiligheid die in het gedrang is.
0: We gaan luisteren naar een fragmentje van Charlotte de Witte.
1: Lekker.

0: Nou, het klinkt opzwepend en energiek.
1: Ja, ik hou er wel van. Lekker.
0: Is er een verschil tussen vrouwelijke DJ's en mannelijke DJ's generiek te vertellen?
1: Poeh. Ik zou het qua muziek absoluut niet. Maakt niet uit of je man of een vrouw bent in wat voor. Ik bedoel, wat je net hoort was toch best wel masculien, dat harde.
0: Ja, ik zou niet hebben gezegd van nee.
1: Nee, en dat is precies. Het is mooi dat je dat zegt, want je hoort het. Daar moet het ook helemaal niet om gaan. Ik spreek ook best veel vrouwelijke DJ's die het ondertussen wel een beetje beu zijn. Dat het discussie altijd gaat van, oh, er zijn te weinig vrouwen. Ze willen gewoon dat het om hun muziek gaat. Dat daar de aandacht komt te liggen.
0: Je had het over het aantrekken van een kittig pakje.
1: Uh-huh.
0: Kan natuurlijk ook iemands eigen keuze zijn.
1: Ja, absoluut. Ja, want als iemand dat wil doen, moet ze het ook gewoon lekker doen. Maakt dan niet uit als hij voor mij part. Nou ja, naakt misschien niet heel handig. Maar wat je aan wil trekken, moet je gewoon doen. En dan maakt het niet uit hoe je daar staat. Ik bedoel, als een man zijn shirt uittrekt. Kijk naar John Summit, grote Amerikaanse DJ daar daarom bekend staat. Zegt ook niemand, oh, hij is geboekt omdat hij van die hele mooie gespierde armen heeft. Waarom zou dat dan bij een vrouw wel zo zijn?
0: Maar dat is wel interessant. Aan de ene kant zegt iedereen, ja, ik heb niet zo'n zin in die discussie de hele tijd. Waarom moeten we het er toch steeds over hebben? Tegelijk is er ook wel een soort frustratie van, goh, waarom is het zo ongelijk verdeeld?
1: Mm-hmm.
0: En dat bijt een beetje, want je zou verlangen dat er ook een soort emancipatoire beweging zou opstaan.
1: Ja, dat doen ze. Maar ik kan het me wel begrijpen, want het is vervelend als dat als je geïnterviewd wordt, wil je natuurlijk ook praten over de muziek die je maakt of over waar je draait, wat je ambities zijn. En als je dan alleen maar altijd geïnterviewd wordt over van wat vind jij ervan dat die verhoudingsgeef is, tuurlijk moet dat besproken worden en naar buiten worden gebracht. Dat is ook heel goed. Maar het zou ook fijn zijn als dat niet meer hoeft. Maar daarvoor moet je dus inderdaad wel weer eerst dat gesprek wel voeren.
0: Maar dance gaat ook over het uitgaansleven, over het nachtleven. En heel veel van die discussies over man-vrouw, MeToo.

0: die spelen zich ook daar af. Ja. Daarom is het ook niet zomaar een discussie.
1: Nee.
0: Het gaat niet alleen maar over muziek.
1: Nee, absoluut niet. En het is wat je net al zei, het is het nachtleven. Er wordt gedronken, er wordt drugs gebruikt. Dat is dan toch een schimmerige wereld.
0: Daar gebeurt het.
1: Ja.
0: In het uitgaansleven. Is het nou heel iets om trots op te zijn dat een Vlaamse zo hoog komt op deze lijst?
1: Ja, ik vind het ontzettend cool. En ik denk dat er al iedereen trots op mag zijn dat er wat vrouwen omhoog komen. Ik vind dat heel mooi.
0: Wat je zei, ze begon onder een mannelijke naam, want ze wilde dat het niet afleiden. Daarna heeft ze toch haar eigen naam omarmd.
1: Mm-hmm.
0: Hoe is haar carrière verder verlopen?
1: Nou, dat deed ze in 2015, toen had ze een samenwerking met Oscar en de Wolf. Dat is ook een Belgische, Vlaamse artiest. Toen dacht ze, het gaat nu zo goed. Ik hoef niet meer te bewijzen, of tenminste, ik ben veilig. Ik kan nu gewoon onder mijn eigen naam verder. Daarna heeft ze in 2022 als eerste vrouw Tomorrowland afgesloten.
0: Dat is heel groot, toch? Dan heb je het helemaal gemaakt.
1: Ja, dat doet ze heel goed. Want ze heeft ook dus toen ze 17 was, toen ze net begon, dat was in 2011, een DJ-contest gewonnen om op Tomorrowland te draaien. Daar is het allemaal begonnen. Dat is ontzettend groot.
0: Is zij dan nu een van de top DJ's in de wereld? In de zin van het grote glamourleven, het grote geld, de privéjets? Of zit ze toch in een ander circuit?
1: Nee, ze staat er wel absoluut bovenaan. Ze heeft shows over de hele wereld. Ze staat notabene op nummer 6 in de lijst. Ik denk dat je daar wel of ze privéjets heeft, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze wel zeker bovenaan daar meespeelt, absoluut.
0: Meestal huren ze die volgens mij, hoor.
1: Ja, ik denk ook niet dat ze privé...
0: Voor je er één hebt, dan ben je heel ver. Wat is jouw persoonlijke fascinatie eigenlijk met de dancewereld?
1: Ik hou ontzettend van de muziek, dat is het vooral. En ook gewoon dat draaien, hoe dat in elkaar zit. Die techniek er toch ook achter... Maar ook die wereld, want jij noemt inderdaad die jet set en die privé jets en hoe mooi dat allemaal is. Ik vind het ook heel interessant, juist die achterkant, hoe eenzaam die mensen af en toe zijn als ze alleen op hun slaapkamer na zo'n set thuiskomen. Dus die menselijke kant daarachter vind ik heel interessant.
0: Want het is psychologisch ook echt uitdagend, dat leven.
1: Ja, wat je net zegt, nachten doorhalen is natuurlijk pittig. Je weet niet wie je vrienden zijn, want iedereen wil met je omgaan. Maar ook dat snelle carrière maken, de hele wereld overreizen, zijn allemaal interessante aspecten.
0: Ik zag die documentaire over Avicii, zo weer een aantal jaar geleden.
1: Ja,
0: toen dacht ik van,
1: voorbeeld.
0: Ik begrijp wel dat dit ontwrichtend is en uitdagend.
1: Ja, want als je slaaptekorten hebt, jetlags, je bent vaak zijn het mensen met een ontzettende passie voor muziek. Ze doen niets liever dan thuis op een zolderkamertje muziek maken. Maar in één keer worden ze op een podium gezet. Daar werken ze natuurlijk ook wel naartoe. Met, 20.000 mensen voor zich. Dat is een bizar fenomeen. Daar zijn mensen ook helemaal niet voor gemaakt.
0: Nee, het lijkt me inderdaad gekmakend. Dank je hartelijk over Charlotte de Witte, die de hoogste plek voor een vrouw bezet in de DJ Mac Top 100 voor beste dansartiesten. Robin van Gorsel, dank je hartelijk.
2: Het is 11:55.
0: Ja, dan was er nog meer groot nieuws vandaag, diplomatiek. Het Kremlin die had het bericht dat een lab medewerker aan de pest was overleden alweer teruggetrokken. En de Amerikaanse regering diende een formeel verzoek in bij de Russen voor meer informatie. Dat heet een démarche. Maar wat betekent dat eigenlijk, een démarche? En zijn de Russen daarvan onder de indruk? Ron Keller, die was ambassadeur in Moskou. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wat is dat, een démarche?
3: Ja, je hebt als ambassadeur, als diplomatieke vertegenwoordiger, heb je natuurlijk heel veel contacten met mensen uit het gastland, met burgers, maar ook met autoriteiten. Dat is meestal gewoon, je praat met elkaar, je komt elkaar tegen, je drinkt je kopje koffie. Maar als je nou toch, als je de opdracht krijgt van je hoofdstad, ja, nu zijn we toch wel een beetje boos. We willen een verhaal halen, we willen een punt maken, we willen een vraag stellen, we willen een klacht indienen. Dus dat je toch een beetje formeel een communicatie wil geven. Zodat ook de ontvangende partij denkt, ja, dit is niet zomaar een
0: dat is een démarche. Je bent koffie.
3: Dat is
0: boos.
3: Een démarche. Ja.
0: Maakt dat indruk?
3: Maakt dat indruk op
0: de Russen?
3: Nou, boos ben je. Boos, je kan nog bozer zijn. Want als je echt boos bent, dan ontbiedt de Nederlandse minister, of in dit geval de Amerikaanse minister in Washington, die ontbiedt dan de Russische ambassadeur in Washington. Dan ben je nog bozer. Hè? Dan wordt de ambassadeur echt ontboden. Dan gaan we niet eens de moeite nemen om die démarche te plegen.
0: Dat heet to summon. Ja, dit is één stap voor heel erg boos. Dus een beetje boos.
3: Ja, dit is een tussenoplossing. Hier laat je zien, ik wil nu echt officieel een vraag stellen, een verhaal halen, een klacht indienen.
0: Maar ze waren dus nog niet boos, wat ik eigenlijk wonderlijk vind gezien de recente geschiedenis.
3: Ja, nou ja, Trump en Poetin gaan natuurlijk goed wel door één deur. Met alle negatieve gevolgen voor Oekraïne en voor Europa. Maar dat is even terzijde. Nou, die verhoudingen die zijn redelijk goed, hoor. Tussen de Amerikanen en de Russen. Maar je ziet dat de Amerikanen nu toch een punt willen maken.
0: En beetje boos.
3: Geïrriteerd zijn. Ja, een beetje boos. Geïrriteerd zijn dat die Russen gewoon niet vertellen wat er gebeurd is.
0: Dat snap ik.
3: Dat de hele wereld daar een beetje op zit te wachten.
0: Ron Keller, dank, oud-ambassadeur, over hoe boos te zijn in diplomatieke kringen. Dit was het Oog. Morgen is er weer een aflevering met Lucella. Goeienacht.
4: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast. Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
7: Ja, en ik.
8: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
7: Ja, en is deze persoonlijk gepubliceerd?
8: Nee. Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
9: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
8: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
9: En ik denk met een reden ook wel.
8: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
14: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
15: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. Heb ik nu het weer? Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: van jou.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.